Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

0: Io angre kirmi un Beh, voi te
1: Naske, oh
2: Skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected Alasé.
3: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping human touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alasé. Enjoy affordable connectivity.
3: Keeping us in touch.
5: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
6: Radio Shalom.
5: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
6: Inspiration FM.
5: Het kan niet anders.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste luisteraar, broeders en zusters. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, van 10:00 s'avonds tot 12:00 met dit mooie programma. Een programma om u te bemoedigen voor de komende werkweek. Dit programma is elke zondag van 10 tot 12:00 in de avond. En vandaag wil ik u zo een beetje bemoedigen om u ook te zeggen dat God u nooit in de steek laat. Oké, vaak genoeg wanneer we om situaties, wanneer we tegen situaties bidden, dan willen we vaak genoeg zo snel als mogelijk oplossingen hebben. Maar God doet alles op zijn tijd en zijn manier. Beste broer, beste zus, ik wil u bemoedigen dat God, onze Vader in de hemel, die ons heeft geschapen, nooit en te nimmer in de steek laat. Zijn hand is altijd boven ons. Het enige wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Beste luisteraar. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

0: is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar het, wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust. We krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. Maar God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Yeah, best broer, beste zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien uw tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen, maar bij autosearch moet hij hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen, dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u. Bij de administratie kunt u gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heer, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw almachtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Degene die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degene die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degene die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat is ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. We zegen de avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

many overcomers.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Vader, Vader, Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest en dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag in ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien en waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten, wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is, hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wijst. Dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. U bent niet veranderd. U bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Halleluja. Broers en zusters, goedemorgen vanuit Radio Shalom. Uw vrede station. Ik ben broer Grootvam die u weer wilt bemoedigen bij een nieuw begin. We starten een nieuwe dag met de Heere. Hij zegt, ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. U kent het Bijbelse gedeelte. Als we de Heere kennen in alles wat we doen. Het is een advies die men geeft en een belofte die erachter staat. Dus wat ik u wil bemoedigen deze ochtend, is dat wij de Heere kennen wanneer u bent opgestaan. Opo sukum masra. Teju opo afosan teju ai. Opo is genade. Wij leven gewoon door genade. Het moment dat uw ogen open zijn, u voelt, u hebt uw adem, u hebt uw gehoor, uw spraak, uw gevoel. Dank de Heere onder alles. Want dan kunt u de dag beginnen. En wanneer u de dag zal beginnen, begin de dag positief. Het maakt niet uit wat u gisteren had meegemaakt. Dat wil zeggen, als u in een nieuwe vandaag bent opgestaan, hebt u gisteren overwonnen. You win is de if you op het idee dat want taki you win is de. You win de no to. You win de praxeri. You win a sondu ook to. Voor is de. Want God de getrouw. Hij zegt elke dag heeft zijn eigen zorgen. Alla de konanga de egi sorgu. En God is het. Na God de awang sa eyepu. Nanga de sorgu voor wie. Wie de God dankbaar. Wie de God dankbaar in alla san we do. Is een nieuw begin. Een goed begin. Wat u ook, waar u ook gaat. Peye gomi brada. Peye gomi sa. A Bijbel lay nanga teksten. Peye aitaki. Taki umusu. Beveel de Heer al uw werken. Dan zullen al uw voornemens gelukken. No jompo opolek na you abadei. No jompo opolek na you mek a grontapu. No jompo opolek na you mek a dei. Maar zoek masra omdat hij ade ete te vinden. Zoek masra, de sani sa je moest doen, betrek masra bij. Halleluja. Betrek de Heere uw God bij in alles wat u gaat doen deze dag. Is het nou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Al de 7 dagen van de week. Maakt niet uit, zoek de Heere, roep hem. Zeg Heere, kom met mij, want als u niet met me gaat, dan ben ik niet zeker dat mijn dingen gaan lukken. Maar als u met mij gaat, dan weet ik 100% als het in uw wil is en als het een rechtvaardig iets is, gaat u erachter staan. Dus Vader, komt u met me mee. Waar ik u van nodig heb, Heere, zend u uw engelen. Want de Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 14, dat de engelen niet alleen dienende geesten waren van Christus, maar dat ze nu ook ons dienen, door wij die gered zijn door Christus. Uno san gado redden, we maken aanspraak op de engelen. We maken aanspraak op de engelen. Dat we bemoedig u te de manting, na een nieuw begin, vanuit Radio Shalom, een inspiration station. Pay you can take your freedom. Pay you can take your lobby. Pay you can take the motivatie. Pay a fury, a anointing, a glory for Masra. Pay I for the ser you seal, you geestelijke mens. Pay a word to ek motto. Pay a inspiratie ek motto. A manting. Dus ti de manting, mi kon fu bemoedig you baka in a name for Jesus. En mi want taigi you takim. You de unique, you de unique tapi you fasi. When Gado make you a make a trawang, ma unono aba one character, unono abi de self de gave, unono abi de self de talenten. Maar laten we de Heer danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Tide mi wan bless you mi lobby brada. Mi wan bless you mi lobby sa. Na a new begin disi. Taki, wins na wan kondre yo go karmasra. Win sa yo do karmasra. Yo tjoga bet voor uw kinderen. Bet wanneer u uit huis gaat. Want den passi, die wegen zijn besoedeld. De wegen zijn besoedeld. Er zijn geestelijke dingen die aangeroepen zijn. Opgeroepen zijn. Dus sanikari roepen op. You no sabi. You edin masra, want trouwen de bezig nanga in plan offer et do, want sa na infasi, aikar geeste, magado poti abrudu, kara brudu fu masra, kara brudu fu masra, go you for, en teye opo you waji, ina yeye, taigi masra tide, masra mi opo adoro, ano you wang, men nodig uit, men nodig a santa yeye, men nodig a pa, en send de engelen fu you, go me nanga unu, da me taigi you brada nanga sa, me taigi you, taki, if you be weary en iben go enis in one sribi, a engel de drape fu wiki you, na sani sa mi mek mei, de engel de fu you, het zijn dienende geesten, a de yeye, we zijn niet alleen fysieke mensen, maar we zijn ook geestelijke mensen. En er zijn ook geestelijke wezenen die God voor ons gezet heeft. Gadopot yeye sani, de engelen, gadopot di minanga you, want asabitaki, a grond tapu disi, a overste van grond tapu disi, abi de mannetjes ventu, die demi want bless you, broers en zusters, ik wil u zegenen vanuit deze plaats, van hou de Heer uw God, brasa masra hori. Er is nu geen tijd om te verliezen. Teno defu lassi, mi lobby brada. Zoek de Heer in alles wat u doet en alles wat u eet. Hij zegt: alles wat ter verkoop wordt aangebracht, moog gij eten onder dankzegging. If anego nanga you skin no go doingi. Ane in een lobby en nog een doen, maar alles aan zei wanyang, doen onder dankzegging. Roep het bloed van Jezus over alles wat u gaat doen. U gaat een huis bouwen, eerste steenlegging, roep het bloed op dat erf. Kara brudu abra ajari. Kara brudu abra anyu wagi sayobai. Kara brudu abra anyu sturu sayobai. Kara brudu serf abra a telefoon sayobai. Reinig alles van u. Reinig, roep het bloed, dat het bloed alles van u besoedelt. Dat wil zeggen, het is bedekt. Want de dingen worden gemaakt. Wij weten niet waar, van waar de dingen komen. Uno sabi, en zijn ik moet er aan sayobai. Uno sabi, if a man of a uma dat draag is aan op na ewezen. Want iedereen gelooft in waar hij of zij wilt. Maar minanga yu, unu abi wan voorrech na abrudu fu masra. U abi wan voorrech. Me kukara brudu. Me ataki ken mij in al uw wegen. Dan zal ik uw paden recht maken. Dus een advies en een belofte. Tide manting. Vanuit Radio Shalom. Tire maten Bigi Adeibung. Bigi Adeibung. No denki taki sami bas otegi mi tide. No denki sang mi collega otegi mi. No go ruw om nanga yu collega. No go ruw om nanga yu arbeiders. Tire me tak nanga waswa. God bless you nanga onderneming. Langa onderneming di masra. Ano te money bige kongba, ano te a onderneming bige bloeien, dat je liep masra. Nee, de vijand staat daar in het duisternis om alles weer tegen te werken. Maar tidem je wa opo je ai. Tidem je kon opo je ai in a neem voor Jezus Christus. Voor taigi you taki suku masra in alasansa edu. Karing, na daarom met ade. Ataki roep tot mij en ik zal u antwoorden. En uw ondergrondelijke dingen verkondigen. omstandigheden waarvan gij niet weet. Tiden manting, me konayu, in je huiskamer, waar je zich ook bevindt, PUD, of in wawagi, of terwijl idee aan momenten die zie, een reik ben naar een meeting, je go, tiden manting, naar een belangrijk zijn, voor een positief zijn, tiden manting kan de, je go, voor go begi, gewoon sma, tiden manting kan de, ik kies, itapi ati, tak no mo ga atoso, go begi, giwan siki wan, en tiden manting, mi wan opo, en tiden manting, mi wan begi gona na de cel huis, mi wan begi gona de wees huis, de kinder te huis, de bejaarde te huis, de verpleeghuis, ziekenhuis, inrichtingen, opo na wapo, denk aan uw medemens, denk aan uw medemens, een positieve vibe moet u hebben, inom denk voor you wan, denk dat, hey, sang mi bief, sang a abinya, heren, voor sisse heren, voor iedereen die nog niet weet wat ze op tafel zullen brengen of wat ze op tafel zullen zetten, wat ze vandaag gaan eten, ze weten nog niet, want u sabi attendi stranga, maar mi wan tegen u, terwijl u een begi en a begi voor u de wat rechtvaardig begi, dat mi wan tegen dat God overhoor uw gebeden, God overhoor uw gebeden, mi brada, mi sa, God overhoor uw gebeden, en terwijl a mooi wan, terwijl je begi gi atrawang gado e arki abegi sa Jesus e begi gi you. Want terwijl ye begering gi you brada na nga yusa, Jesus e begering gi ook to na appa. Hey, we hebben een voorrecht. Brada na nga sa u abi wan voorrecht. Ti demanting, may God bless you in alles an sa yo do. Make alle de voornemens for you geluk, terwijl you kar masra in de san sa yo do. Ti demanting, and of you look u gonna is de mi teigi you ba, is de overwin ba. Is de you overwin. Today you open today. Today now a new day. Make your planning. Make your planner. Plan your day. Plan your day. Plan your day. Positief. Karma sera. Want God is geen God die negatieve dingen doet. Nee. No. God is liefde. And next no man change na a identiteit for master that die liefde is. And no man change for liefde kona both side of na work. No. Maar God na lobby en ti dem manting mi wan tegi you opo ti dem manting dat na amoro bigi gafo a lobby en bigi denki boom abra wansma bigi denki boom ook tu abra you feyanti if a kon klop en you a suku nyang a suku watera mi wan tegi taki blessing omdat u alles doet as aan de Heere. Jezus heeft geen vijanden en had geen vijanden. Vijanden waren tegen hem, maar hij hielp van iedereen en ti dem manting mi wan tegen je taki. Love you brother, love you sir, en up one blessed day. Make a day mooi gi. Tide me begi masra gado. Bless you one tide manting. Go nanga one tide manting. San kari you gado papa. One te you edoro one presi. A feyanti abif go up the flug gado. Masra darom tide manting. Me begi gi wa lobi wang. One sambe opo ptin so broko. One sambe opo ptin so swak yes. Gado me begi papa fi for quick gado papa de kenia fudeng. Papa verkwek de knieën. Gado, papa verkwek de jiden krak ti masra. Papa, masra gado, me begi you tide vanuit radio shalom taki. Denanga wansma, gwenanga wansma masra. Papa, in a name for Jesus. En gado, terwijl wansma osuku you tide manteng. Terwijl wansma olei wansma wantrawang kontot you. Gado, papa, misap tak face dena in the hemel. Denk je, abra you brada. You sap you brada no bekeer. Tide mante mi wan taigi you taki. Waka miting. Isabi, di ube do de ogri. Di ube do de suta do. Uno be frede go do de ogri. Uno be frede fut neem negatieve beslissing. Well, no frede fu chara evangeli. No frede fu waka mit you brada. No frede fu jeng a ware boodschap. No frede fu jeng a blijde boodschap. Jeng a breti boodschap. Make a breti. Make a breti like you. Make a she taki mi breti. Want you must strale uit. You must strale freedom. You must strale blessing uit. And bless once ma. No fluk once ma. Bless once ma. And today, me begi, me gado denanga you. Wari ook gaat, wari ook ben. Mogen de Heere sa handen op uw leven rusten. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja. Thank you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Connected, alasé.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected, alasé.
4: Connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met TDCU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
3: Keeping you in touch.
4: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected, alasé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TDCU keeping us in touch.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is vandaag, ken en aanbid hem als Heer. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 10 vers 9. Dat als u de Heere Jezus met uw mond beleidt en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u gered zult worden. Halleluja. Totdat u in het reine komt met wie de Heere Jezus werkelijk is, kunt u hem niet dienen of met hem wandelen. Zolang hij voor u, de Zoon van God, is zonder een definitie, blijft het abstract. En kunt u zich niet goed met hem verhouden. Zelfde manier waarop velen hem aanspreken, onthult wat ze weten. Er is een verschil tussen over hem praten en met hem praten. U kunt Jezus zeggen als u over hem praat. Maar als u met hem praat, spreekt u hem aan als Heer. Halleluja. Na zijn opstanding, geliefde en hemelvaart, sprak niemand hem ooit terloops aan als Jezus, maar als Heer Jezus. Wanneer u hem kent, herkent u zijn heerschappij. Sommige mensen zeggen dat Jezus voor hen verscheen, maar als ze hem echt zouden zien, zou er een verandering zijn in hun eerbiede eer. Saul van Tarsus had een ontmoeting op weg naar Damascus. Een licht sloeg hem neer en hij hoorde een stem zijn naam roepen. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Handelingen 9 vers 4. Zijn reactie was onmiddellijk. Wie bent u, Heer? Handelingen 9 vers 5. U mag het zelf lezen, lieve mensen. Hij erkende dat degene die zo'n kracht manifesteerde alleen Heer kon zijn. Toen de Heer antwoordde, ik ben Jezus die u vervolgt. Handelingen 9 vers 5.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hun van harte, goedemorgen. Het is reeds 6 uur geweest. En om precies te zijn is het 6:07. Reden genoeg om mij te verontschuldigen dat ik een beetje laat binnen ben gekomen. Maar goed, prijs God ben ik er. Prijs God heeft hij mij geleid om veilig op plaats van bestemming te komen. En dat is dus in de studio aan de Stadionlaan. Ik heet u van harte welkom en ik groet u in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. Onze Heiland, onze Verlosser, onze Voorziener. Zoveel namen, zo je het kan bedenken en zo je het kan noemen. En hem kan proclameren in uw leven. Het is vandaag maandag 8 juni 2026. Tevens een nieuwe dag in deze nieuwe week. En ik hoop dat u er vol van bent. U bent er klaar voor om deze dag tot een mooie en productieve dag te maken. En dan natuurlijk zoals u gevraagd is om vandaag de dag te beginnen. Zoals de Heer het heeft opgelegd in uw hart. Geeft u maar liever gehoor en handelt u in gehoorzaamheid. De naam is Sabrina Karsojojo Martus Wignio, uw host voor deze nieuwe editie van The Morning Move. En de maandag editie, ja, het is alweer een nieuwe dag. En ik dank God dat ik weer bij u in de huiskamer mag zijn en u mag dienen. Ik ben natuurlijk niet in dienst van niemand dan onze eigen Abba Vader. En ik draag natuurlijk het programma in zijn hand, het paneel. En dat u onverstoord bemoedigd mag worden en mag luisteren. En dan natuurlijk wil ik niet te veel praten. Maar ik weet dat u lekker heeft geslapen en u verkeert in goede gezondheid. Het is allemaal Gods genade dat we vandaag dank u wel mogen zeggen. Dat we vandaag onze ogen ook open mogen doen. Echt allemaal het woordje dankbaar. Maakt niet uit wat u te maken, waarmee u te kampen heeft. Maar laten we desondanks altijd dankbaar zijn. Want onze ogen kunnen we open doen. De Heere geeft ons kracht om verder te gaan vandaag. Hoe moe we ook zijn, hoeveel we ook doen in ons leven. Maar dan vraag je jezelf af als we positief bezig zijn. Of als we niet al te druk zijn. Waarbij we dingen van de Heer aan een kant zetten. Hopelijk niet. Ik hoop dat u ook een goed en een gezegend weekend achter de deur hebt gehad. Heeft u de Heer aangenomen? Nou, u heeft een goede keuze gemaakt. U bent goed op weg. Niet dat ik u bang wil maken. Maar weet dat daar het leven begint. Het leven met Christus. En natuurlijk als u de Heer heeft aangenomen, wat ik mag getuigen is dat hij mij tot een heel ander mens heeft gemaakt. En ik denk ieder van u ook. Want het woord zegt, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dat is dus 2 Korintiërs 3 vers 18, heb ik uit de Herziene Straten vertaling gehaald.

Nogmaals de tekst. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dat is dus de tekst die ik heb gehaald uit de Herziene Stratenvertaling. Maar de basisbijbel vlak ernaast, die geeft dus een duidelijke vertaling. En makkelijk te begrijpen, denk ik zo. En daar staat, iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn. Door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt. Heb ik hem goed, want het lijkt zo anders. Laat me even kijken wat het ook alweer is. De tekst is 2 Korintiërs 3 vers 18. En sorry, ik heb hem verkeerd gelezen. 2 Korintiërs 3 vers 18 luidt als volgt uit de basisbijbel. Ja, heb ik hem hier. En dat woord zegt, en op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer. Dat is dus een andere vertaling. Dat is dus bij basisbijbel met 2 Korintiërs 3 vers 18. En dan wil ik u blijven zeggen dat waar we ook zijn, waar we ook moeten lopen of zijn, of waar we ons bevinden, dat we gewoon onszelf moeten zijn. Vaak genoeg gedragen wij christenen heel anders dan men zich opstelt, dan men van u zou denken. Weet je, zo vaak gedragen we ons op een bepaalde manier naar buiten toe, terwijl we van binnen eigenlijk heel anders zijn. Kunt u me volgen? Terwijl we eigenlijk heel anders zijn. We zijn Godschap. God heeft ons geschapen met wat zwakte, met wat fouten en angsten. Een stukje, een beetje menselijkheid. En die we liever verbergen voor andere mensen. Dus wat doen we? We dragen een masker. Nou, u kent me zo. Ik ben niet zo. Daadwerkelijk ben ik juist zo. Weet je, het gevaar van het dragen van een masker is dat het een verkeerd beeld van ons geeft. Je gedraagt je op een of ander moment zo. En als je in de kerk bent, ben je een heel ander mens. En dan denk je, wanneer ze je in een andere omgeving tegenkomen, denk je, is dit die Sabrina die ik ken? Is dit die zuster Florence die ik ken? En je denkt, van waar komt dit? Met andere woorden, als je zelf gaat evalueren wat andere mensen in u zien, is een leugen. Het gaat niet om wie we zijn of waartoe we geboren zijn. Weet je, we kunnen de buitenkant van onszelf, onze doen en laten, onze gedrag veranderen. Maar we kunnen niet veranderen wie we werkelijk diep van binnen zijn. Weet je, alleen God kan dat doen. En weet je, we moeten hem danken daarvoor. Want als ik soms zo kijk, als ik om me heen kijk en ik heb te maken met mensen met verschillende karakter. En dan denk je, dat heb ik wel ook. Maar niet dat ik dacht dat je zo was. Zoals ik had moeten getuigen of mocht getuigen de vorige keer. Waarbij wij, mijn zuster en ik, geestelijke zuster aan het werk, ook kinderen van de Heer zijn. En dan zeg je mee zo'n bepaald uitspraak. En dan denk ik, wauw. Ik zeg, wat ben je nou eigenlijk? Wie ben je nou eigenlijk? Ben je een kind van God? Of behoor je tot de wereld? Weet je, het is gevaarlijk als je doet alsof. Maar mensen gaan je eigenlijk in vertrouwen nemen. Niet eigenlijk, ze nemen je in vertrouwen wat je zegt. Maar het moment dat je een uitspraak doet, dan breek je mijn hart. En dan denk ik, Heere God, ik geef er aan u. Neemt ze over van haar, want ze weet niet wat ze zegt. Weet je, we moeten beseffen dat God ons lief heeft, gewoon zoals we nu zijn. Het woord zegt ook, kom zoals je bent. En zijn liefde voor ons zal nooit minder worden. Ook al denk je dat, wanneer je, hoe je anders opstelt, dat, en je bent daadwerkelijk niet zo. De Heer zal die liefde hebben. Hij alleen kan jou veranderen. Ik niet. Wij helpen elkaar veranderen door onze gebeden. Onze oprechte en krachtige gebeden.

Weet je, ik zeg altijd dit, Sabrina, wees jezelf. Laat de mensen niet naar je opkijken als een geweldig iemand. Laat de mensen niet opkijken van, je doet een boom of je ziet er goed uit. Maar laat de mensen naar je opkijken als ze zijn voorbeeldfiguur. Dat je het liefde van de Heer uitstraalt. Dat je vruchten van de geest uitstraalt. Ik heb heel veel mensen die ik ken. En je denkt, wauw, die persoon was vroeger zo. En nu, wij als mensen zijn niets. Ook wanneer we heen gaan, gaan we met niets weg. Dus waarom die geweldigheid om te zijn en te spelen en te zeggen, hier ben ik. Die Sabrina van Radio Shalom. Die Sabrina van waar ik nu... Weet je, het geeft geen goed gevoel. Of tenminste op dat moment misschien wel, want je vindt jezelf geweldig. Maar vergeet één ding niet. Wij mensen zijn niets. We zijn slechts een schepsel van de Heer, waarbij wij onze taak moeten vervullen als christen. Maar voor de rest niets. En mensen vergeten één ding, ze vergeten echt van waar ze komen als ze een bepaalde titel hebben. En dan denk je, boy, ook al dien ik de Heer, ik weet dat het de Heer maakt dat ik zo kom of dat ik zo ben. Maar we moeten beseffen dat God ons lief heeft, gewoon zoals we nu zijn. En er is nog meer wat aan jou veranderd kan worden. Weet je, in 1, 2 Korintiërs 3 vers 18 staat dat God ons aan het veranderen is. En ons meer op hem doet lijken en de gebreken herstelt die we liever willen verbergen. Weet u, vertrouw Abba Vader genoeg om uw masker af te zetten. Wees niet bang. Wees niet bang hoe men naar u zult kijken. Maar ook wees uzelf. Uw ware ik, laat die naar buiten komen. Beetjes bij beetjes gaat u zien dat de Heer u helpt om te veranderen en hetzelfde beeld van jouw Heer hebben. Weet je, vroeger, en dat was heel vroeger hoor, zeiden ze altijd, ik was Noors. Nou, niet Noors, niet vriendelijk. Maar de Heer heeft me echt gemaakt tot een nieuwe schepping. Vanaf ik de Heer heb, heb ik zoiets van vrolijkheid, straal je uit. Wees jezelf. Vergeet niet wie je bent in Christus. Vergeet niet wie Hij eigenlijk geschapen heeft. Niet een kind met masker op, maar gewoon jezelf. Wees vriendelijk voor elkaar. En weet je, dat is mijn bemoediging. Ik bemoedig mezelf ook. En gelooft u me, makkelijk is het wel als u het woord pakt en u vraagt de Heer om u te leiden. En weet je, het is dat we een voorbeeld moeten zijn. Laat de mensen naar je opzien en opkijken als ze zijn. Dat nou om team fugado. Maar niet als ai, geweldig. Je bent mooi. Je doet het goed. Nee. Ik wil althans, als mensen naar me kijken, niet naar me kijken als iemand die geweldig moet zijn. Maar ik wil juist de liefde van de Heer uitstralen. Niet om op de voorgrond te komen, maar om mijn gevoel, hoe ik leef met mijn mensen. Dat het mij die liefde geeft, een voldoening. En tonen dat ik een kind van God ben. En laten we niet elkaar met huid en haar verslinden, zou men zeggen. Maar laten we met alle liefde met elkaar omgaan en rekening houden met elkaars gevoel. En niet denken omdat je zo'n bepaalde functie hebt dat je geweldig bent. Want dat is wat ik ervaar. Ik ga niet jokken voor u. Dat is wat ik ervaar op de werkplek. En dan denk ik bij mezelf, boy, mi lobby sisa, na you. Dan vraag ik me af, ben jij dat? En dat mag ik elke dag getuigen en ervaren. En dan vraag ik de Heer om ze te helpen eruit. Want op een gegeven moment speelt macht de rol. Want ik heb een hoge positie, geweldig. Maar niet Gods geest die regeert. En dat is heel erg verkeerd. Dat had me die dag wel pijn gedaan, maar geef niet. Ik heb het aan de Heer gegeven. Hij alleen kan mij veranderen. Ook u zal Hij veranderen. En laat Hij u daarbij helpen, wil ik zeggen. Ik wil een song plaatsen. Ik doe nog even een lied van Rebrov Samfisi Mi Abiyu van Nodu. En terwijl ik dit dus afdraai, zoek ik een ander song voor u om op de lijst te plaatsen. God zegent u op deze mooie maandag. Enjoy the radio station with the right inspiration. Dit is The Morning Move.

Medjinsa Kasteri. De naam is Medjinsa Kasteri. Tezamen met Kalisha Meijer. May I'm Beg You. Vanuit 94.5 FM. Het is intussen 2 minuten voor 6:30. Over enkele minuten hebben we onze verplichtingen. Dat is dus onze dagtekst en onze reclamesbreek. Onze eerste spotblok. Ik wilde deze song niet onderbreken, maar ik moet het dus zeggen. Laten wij onszelf zijn. Laten we elkaar niet voor de gek houden om te zeggen, zo zit ik in elkaar, terwijl ik eigenlijk niet zo ben. Je doet voorkomen als een kind van God, maar in werkelijkheid. Of je doet voorkomen iemand anders, maar in werkelijkheid ben je dat niet. Je bent een kind van God, je bent een schepping. Waarom zou je anders moeten voorstellen? We gaan even naar onze verplichtingen. En na onze verplichtingen ben ik terug bij u om u te blijven bemoedigen. En natuurlijk ook te groeten vanuit 94.5 FM.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 8 juni 2026. Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Jesaja 49, vers 4, het leerwoord. Simon zei, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Simon zei, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lucas 5, vers 8, het gezang.

Ja, het is Sulema met Nyu Nyu Ndaka. Zo luiden we dus de morning move in naar onze spotblok. U heeft dus dagtekst gevolgd. De groetjes aan de ieder, in het bijzonder mama Evi, die heeft al heel vroeg geappt. Mama Evi die zegt, morning, gezegende uitzending en goede gezondheid. Alle jarigen, geniet van deze genade. Zieken, dank God voor je genezing. Zo luiden we onze nieuwe dag in. En dankjewel, zuster Cindy, die heeft dus ook een bemoediging. Good morning, familie, Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend, maar het is wel lang hoor. Ik ga hem even niet in alle details kunnen opzeggen of nalezen. Hebreeën 4, vers 12, daarmee is waar zuster Cindy bemoedigt. Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door het alles in ons van elkaar losnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie we werkelijk zijn. De blessings zijn aan ieder die onderweg is naar het werk. Zuster Cindy, dankjewel voor uw bemoediging. Ook aan u een mooie en een gezegende dag. De broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen die richting het werk gaan, die richting huiswaarts gaan, ja, vanuit de nachtdienst komen. De buschauffeurs en de taxichauffeurs, ook aan jullie de blessings. Laten het rustig aan doen in het verkeer en elke dag weer. Broeder Henry, goedemorgen zuster Sabrina. Heb een gezegende werkweek. Jesus loved you. En de blessings zijn aan ieder die meeluistert. Witte Kriki luistert mee ook. Broeder Henry, u bent ook wel altijd on time. Ook aan u de blessings. Elke dag een mooie zegen die we mogen ontvangen van jullie allemaal. Elk een van jullie. Zo. Zuster Forswijk Mirjam. Goedemorgen zuster Sabrina. Wat een mooie bemoediging. Een gezegende dag voor uw blessings. Komt van zuster Mirjam. Ook aan u een gezegende dag zuster Mirjam.

Zuster Florence, die is wakker. Goedemorgen, Lobby Sisa Sabrina. God zegen. Ik hoorde mijn naam even in een flits. Dank je voor je speakmand. God is goed, je laat het we echt zien. Laten we echt zijn. Of we de vruchten van de geest niet in ons hebben, gaan we nooit onszelf kunnen zijn. Karakter. Vorming, maar laten we echt zijn. In het praten, wandelen met de Heer. En hoe we met ons medemens omgaan. Hoe God zegt dat we met elkaar moeten omgaan. Ik wens ieder gezegende werkweek met liefde werkprettig. Inderdaad, u heeft uw naam in de flits gehoord. Bewust ook genoemd, mijn naam ook. Laten we niet doen alsof we geweldig zijn. Maar laten we wijzen dat we heren van God. Het was als voorbeeld hoor, zuster Florence. No kon je me dadelijk, you app me of you bel me. Hey, zuster Sabrina. Nee, het was in een flits. Ik ga een voorbeeld aan. Laten we gewoon in de Heer zijn. Laten we niet een masker op hebben doen alsof, ja, om bij te horen. Dat mensen een ander beeld hebben van ons. We zijn een kind van God.

wat is dit? Dit is weer wat het zie. Ik bedoel van, ik zet een song en iets anders speelt. Wat gebeurt er nou hier? Het systeem wil vandaag zich aanstellen, maar we bestraffen het in Jezus' naam.

0: That's about a little story of how
1: give thanks
0: can give
1: van Valdano Zicham
0: more abundant.
1: Dat systeem wel gek doen en ik ga hem de laan opsturen. nee, liever niet. Maar we gaan bidden voor het systeem. Zuster Florence, u belde nog. Oh, pardon hoor, ik heb het niet gehoord. Misschien kunt u nog eens bellen op het nummer 8755358. Maar alleen kan ik anders niet opnemen. Hè? Laat me even kijken zo. Zuster Florence, good morning. God zegen.
2: Goedemorgen.
1: Dus je nog een app morgen, maar je bel. U wilt niet bellen, u wilt bellen, maar u wilt niet appen. Dus ik zet die telefoon voor die microfoon aan. Anders kan ik hem niet opnemen hoor.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ik ga u moeten onderbreken, want het programma neemt over. Ja, het programma neemt over Happy Kids. Dus laten we proberen te bellen 7 uur. Kan dat?
2: Oké, schat.
1: Oké, schat.

te Happy Kids. Wat heb ik jullie gemist? Ja, ik ben er weer. Ik ben zuster Naomi Wartes. En deze hele week ga ik jullie aangenaam bezighouden met het woord van de Heer. Alvorens ik verder ga, wil ik alvast bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel voor deze splinternieuwe week. Dank u wel dat wij weer bij elkaar mogen komen en mogen luisteren naar Radio Shalom. Naar ons heel vriendelijk en leerrijk programma, The Happy Kids. Heren, wilt u met ons zijn en wilt u ons de oortjes geven om te luisteren en te begrijpen wat er verteld wordt. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Kleine en grote Happy Kids, deze week gaan we het hebben over het thema wees niet hoogmoedig, maar nederig. Zulke moeilijke woorden, ik ga zo meteen uitleggen wat het allemaal betekent. De tekst die is gekozen is gehaald uit Jacobus 4 vers 6. En Jacobus 4 vers 6 in de moeilijke vertaling, een beetje moeilijk, de NBG 51 zegt: God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo moeilijk. Is absoluut niet moeilijk. Nog een keer. God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Een makkelijkere Bijbelvertaling, de basisbijbel, zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Nog eens, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Lieve Happy Kids, we horen een paar moeilijke woorden. En voordat we doorgaan, wil ik u vertellen wat ze betekenen. We beginnen met hoogmoedig. Wie weet wat hoogmoedig betekent? Ik weet zeker dat je het één keer hebt gehoord in je leven. Hoogmoedig. Wat betekent hoogmoedig? Wie kan me vertellen? Ik heb het opgezocht. Als je iets niet weet, moet je altijd even opzoeken, hoor, Happy Kids. Ik heb het opgezocht en synoniemen ervan zijn arrogant en trots. Zoals je hebt gehoord in die ene Bijbelvertaling. Trots en arrogant. En een definitie is je overschatting van je eigen kunnen. Dus iemand die zichzelf en zijn eigen kunnen overschat, die denkt dat hij meer kan en meer doet. Arika adekba, zo zeggen mensen toch? Ideke idekba. En mensen die altijd denken dat ze meer zijn dan anderen en geweldiger dan anderen. En aan de andere kant hebben we een ander woord. Het is het tegenovergestelde van hoogmoedig. En dat woordje is nederig. Wat is het woord? Nederig. Nederig, synoniemen van nederig zijn gering of bescheiden. Bescheiden, een definitie is een houding of een eigenschap van iemand die niet speciaal macht of eer wil. Je kent die mensen die zich niet speciaal op de voorgrond willen komen. Ze willen een beetje achterin staan. Is niet dat ze minderwaardig zijn, hoor. Nee. Ze willen alleen niet gewoon. Ze willen niet bikifassie zijn. Die zijn die nederige mensen. En die mensen, zegt de Bijbelvertaling, dat God juist kijkt en geeft genade aan die mensen. Wel, wij gaan deze week kijken naar het verhaal van Joshua en de Israëlieten bij het plekje op de plaats Ai. Wel, heel lang geleden leidde de Heer het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Ik weet zeker dat je dit al een keer hebt gehoord. En die reis verliep niet altijd makkelijk. Het verliep niet altijd vlekkeloos, zoals we het zouden zeggen. De Israëlieten waren keer op keer weer ongehoorzaam. Ze luisterden niet. Ze waren soms heel erg koppig, soms heel erg ondankbaar. Maar de Heere God bleef van ze houden.
En Joshua was een profeet die de Heer had uitgekozen om dit volk te leiden nadat Mozes was gestorven. Joshua leidde het volk Israël en hij deed grote dingen met het volk. Wie kent het verhaal van Jericho? Dat verhaal was tijdens Joshua het volk leidde. Ze hadden een grote overwinning behaald toen ze om de muren van Jericho liepen. Die muren stortten in. En zo kwamen ze de stad in. En de Heere God had ze de hele stad in handen genomen. Ze mochten daar alles hebben van de Heer. Iedereen om hen heen had gezien wat er is gebeurd. Iedereen, alle vijanden hadden gezien van boy. Ze hadden gewonnen en ze mochten binnen gaan. Ze hadden één opdracht. Ze mochten niets meenemen. Ze mochten niets van de plaats meenemen. Wel, lieve happy kids, ik kan je zeggen, er was zoveel daar. Er was goud, er was zilver, er was lekker eten, er waren zoveel runderen, zoveel lekkere schapen waren daar die ze konden meenemen. Maar de Heere zegt, je mag niks meenemen. Alles moeten jullie verbranden. Ik heb jullie de overwinning gegeven. En je weet, alle vijanden van Israël wisten van, God was met het volk Israël. En je weet toch, wanneer je een sterke papa hebt die altijd voor je opkomt, dat idee. Weet je, dus dan ga je gaat je een beetje trots voelen van, mijn vader is groot en sterk. Je weet wanneer die lastige kinderen op school je willen plagen. En dan ga je bij je vader en zeg je, papa, ze hebben me geslagen. Weet je, dus dan komt je vader op school en dan is iedereen bang, want je vader is een geweldige papa. Zo voelden de Israëlieten zich. En dat bracht soms een beetje hoogmoed. Het bracht een beetje pikifassie. Het bracht trotsheid, arrogantie. En dat gebeurde er. En terwijl God zei, jullie mogen niets meenemen. Dan gebeurde er iets. Er gebeurde iets. De Heere zei, jullie mogen als kinderen van mij niks aanraken. Na de overwinning gingen ze verder. Joshua zegt, oké, we moeten nu verder. Onderweg naar het beloofde land. Hoe heette de profeet weer die God de leiding had gegeven? Ik heb die naam net genoemd. Joshua. En Joshua zei van, oké, we gaan vandaag hier blijven. Maar ik zie een andere plaats daar zo. We kunnen ze ook overwinnen. En hij stuurde een paar mannen om te gaan kijken. Hij stuurde bespieders, noemen we dat, om te gaan kijken aan de overkant. Het plekje, dus die plaats, waar ze naartoe moesten gaan, heette Ai. Joshua zegt, hey mannen, gaan jullie naar Ai om te gaan kijken hoeveel soldaten ze daar hebben. En even manak de malik lek Uduna Jericho. En toen gingen de bespieders en ze vertrokken naar Ai. En wat ze daar zagen, horen jullie morgen wel. Het wordt spannend deze week, ik weet het. De tekst van deze week is gehaald uit Jacobus 4, vers 6. En uit de NBG-vertaling zegt het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. De basisbijbel zegt, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Happy kids, ik zie jullie morgen weer. Luister morgen.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Regering in lastige positie bij zoeken oplossing asfalteringsproject van het Hoogruisstraat. Woning Robijnstraat in vlammen opgegaan. Het leger man naar spoedeisende hulp afgevoerd. 2 verdachten aangehouden op verdenking mensenhandel. Starnieuws schrijft vandaag: regering in lastige positie bij zoeken oplossing asfalteringsproject van het Hoogruisstraat. De regering en het aannemingsbedrijf Baitali NV voeren gesprekken om te komen tot een werkbare oplossing voor het stilgelegde asfalteringsproject van het Hoogruisstraat en de Slangenhoutstraat. Er is nog niets concreets op tafel gelegd. Ook niet dat onze rechtszaak tegen de staat wordt ingetrokken, hoewel dat een mogelijkheid is, zegt Baitali-directeur Farsi Kudabaks. De regering bevindt zich bij deze gesprekken in een lastige positie omdat zij te maken heeft met een vonnis van de kantonrechter. Die heeft beslist dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Anderzijds dreigt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, de financiële middelen in te trekken als uitvoering wordt gegeven aan het vonnis. Volgens de Baitali-directeur is een snelle oplossing noodzakelijk. Ongeacht welke partij het werk uiteindelijk uitvoert, moet volgens hem tijdig worden gemobiliseerd om deze komende droge periode met de werkzaamheden te kunnen beginnen. De grootste verliezers zijn uiteindelijk de mensen die dagelijks gebruik maken van deze wegen. Daarom is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, zegt Kudabaks. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag: woning Robijnstraat in vlammen opgegaan. Bedlegerige man naar spoedeisende hulp afgevoerd. Een woning aan de Robijnstraat is vanmorgen volledig in vlammen opgegaan. De brand richtte grote schade aan en liet het pand volledig verwoest achter. Volgens verkregen informatie kon een bedlegerige man tijdig uit de brandende woning worden gered. Het slachtoffer had ademhalingsproblemen opgelopen door het inademen van rook en werd na eerste hulpverlening per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp voor verdere medische behandeling. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen woningen. Ondanks de inzet van de hulpdiensten kon de woning niet meer worden behouden. Over de oorzaak van de brand bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het incident vast te stellen. Times of Suriname schreef vandaag: 2 verdachten aangehouden op verdenking mensenhandel. De afdeling Trafficking in Persons, TIP, heeft op 5 juni in samenwerking met de afdeling CIU en de drone-unit van KPS 2 verdachten, een Cubaan HL en een Surinaamse CJ, aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak kwam aan het licht nadat een slachtoffer van mensenhandel wist te ontsnappen en alarm sloeg bij de afdeling TIP op 2 juni. Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer onder valse voorwendselen naar Suriname werd gebracht. Eenmaal in het land werd zij gedwongen om als prostituee te werken in nachtclubs en in een bordeeltent in het binnenland. Daarnaast is er sprake van vrijheidsbeperking en intimidatie. Het slachtoffer werd stelselmatig bedreigd en het geld dat zij verdiende werd van haar afgepakt. Het onderzoek in deze zaak wordt intensief voortgezet door de afdeling TIP. De afdeling TIP herinnert de samenleving eraan dat mensenhandel een ernstig misdrijf is. Door alert te zijn op signalen en verdachte situaties te melden, kan de samenleving bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Goedemorgen iedereen vanuit de 94.5 FM. Heeft uw radio net aangeschakeld? Bent u net afgestemd? Nou, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. En natuurlijk luidt het tweede gedeelte in met Talk and Do van Limo Blaze samen met Ada Ehi. Het is een mooie maandagochtend, de zon schijnt een beetje, of schijnt vandaag. Zo ook, zoals ik u mag bemoedigen. Laten we niet doen alsof we iemand anders zijn, terwijl onze Abba Vader ons heel speciaal heeft geschapen. Maar laat geweldigheid u niet de baas spelen, hoogmoed, maar laat u zelf zijn. Be yourself, zou men zeggen. Laat mij de vruchten van de geest aan u herkennen, aan uw handelen en uw wandel. Maar niet omdat u een bepaalde positie heeft in de maatschappij, dan denkt u dat u geweldig bent. En dan gaat u dus anders opstellen. Terwijl wanneer u in de kerk bent, bent u een heel ander mens. Of wanneer u bezighoudt met dingen van de Heer. Je hebt twee kanten. Je doet een masker op. Nee, doe die masker weg. Zet het af. Laat het licht van u schijnen, die daadwerkelijke persoon die je bent. Het is allemaal een zegen die ik ervaar om de Heer te hebben in mijn leven. En alles en mij niet belangrijk vinden dan anderen. En natuurlijk de blessings aan zusters Florence. Werkt u prettig, voorzichtig over de weg. En natuurlijk een mooie en een gezegende dag verder. Broeder John die heeft geappt. Shalom, dank God dat hij een nieuwe dag geeft. Prijs hem, blessie, Odi Lobbywang. En natuurlijk wil ik ieder van harte feliciteren. Ieder die iets te vieren heeft. In het bijzonder familie Hidalgo. Of familie Kromosuto Hidalgo. Zuster Galen, ik wil u en uw gezin en de familie van harte feliciteren met jullie nieuwe aanwinst. Je mag genieten van een tweede kleinkind. Madagoporing. Heel veel zegen natuurlijk. En ook de ouders van de baby die... Ik moet even kijken wat...

Ja, en natuurlijk mogen we Adriel Jazim welkom heten. Blessed Parents Jonathan en Sherelle Pinas. Ook natuurlijk aan jullie de felicitaties. Dus broed, zuster Galin, van harte gefeliciteerd. En ook de familie. Ik wil ieder van harte feliciteren. Speciaal voor jullie deze song. En Gods rijkste zegen natuurlijk. Namens directie en personeel van Radio Shalom feliciteren wij u met het bijzonder moment. Een jaartje bijgekomen.

What a warming up met Jezus. Neem uw zegen vandaag. Geniet van deze speciale dag. Aan alle jarigen in het bijzonder.

Ja, dat was Warming Up met Jezus vanochtend. Vandaag is maandag 8 juni 2026. En natuurlijk voor degenen die het hebben gemist vanochtend. Het goed begin mag u volgen om 8 uur. Hebben we de herhaling. Om 8:30 hebben wij... om 8:30 hebben wij de hernutter. En om 9:00 starten we met Shalom Easy Hours. En om 10:30 hebben we een ander programma van broeder Ian. Geen onderwerp van vandaag, maar houdt u mij ten goede. Ik weet even niet wat de titel is, maar ik zal hem wel even vragen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Maar om 11:00 hebben wij vrouwen vandaag. En de best is yet to come hebben we om 12:00. Om 1:00 happy hours. En natuurlijk onze verplichtingen tussen elke programma die er is. En om 4:00, om 4:30 hebben we herhaling van de Happy Kids. Nee, sorry, 5:00 moet het zijn. En om 6:00, kwart voor 6 is het Dit is de Tijd. En om 6:00 is het tijd voor de avonduitzending. En dan komen we weer in met Come Out of Babylon om 6:15. En om 7:45 Time of Hope. Om 9:00 hebben we Jazz on Monday. En vandaag is maandag. En om 10:00 starten we met Shalom met Songs in the Night. En om 9:45 zo mag u meedoen met ons en samen 5 minuten bidden. En dan mag u blijven genieten van 94.5 FM. En natuurlijk is het niet alleen de 94.5 die u mag bemoedigen of vanuit daar bemoedigd mag worden. Maar 31.1 is er ook. En daar starten we met de uitzending of we mogen u dienen vanaf 9:05 met Nederland Zingt. Om 9:30 Joyce Meyer Ministries. Om 9:15 Inspirational Video. Om 10:45 Logos International. 11:45 Healthy Life. En om 12:00 onze eerste middag speelfilm. Getiteld Play the Flute. En om 2:15 Animated Bible Story. Om 3:15 onze tweede middag speelfilm. When Faith is Tested. En om 4:30 CBN News Watch. Om 5:00 hebben we Family 7 het programma. En om 6:00 laat de kinderen tot mij komen. Om 7:30 Nederland Zingt. En Jeugdjournaal vlak erna. Om 7:05 hebben we Healthy Life. En om 7:30 hebben wij Zie ik kom spoedig. En om 8:00 de CBN Newswatch. En om 8:30 in de avond onze eerste avondspeelfilm A Wish Come True. En 10:00 Logos International. En we sluiten de uitzending van 31.1 af met onze laatste avondspeelfilm getiteld Chesapeake Shores. Dus ja, ik zou zeggen veel luisterplezier op 94.5 en veel kijkplezier op 31.1. Je ziet het, van elke kanaal kunnen wij u blijven, mogen wij u blijven bemoedigen met Gods genade. Dit is nog steeds de 94.5 FM. We doen nog steeds de morning move, maar dan wel tot 7:30. Om de bocht van Emmanuel Sanfisi, tezamen met Asgard. Uw zegen is net daar, om de bocht.

Oh ja, Behind the Business is het programma van broeder Ian die we hebben. In plaats van het onderwerp van vandaag. Vandaag, dat is dus om 10:30. Dus blijft u afgestemd en volg wie uw gast wordt vandaag tijdens Behind the Business. Oh, maar er wordt gezegd, er is geen aflevering vandaag. Dus mijn verontschuldigingen.

De groetjes aan zuster Joyce Bijlhout. Ieder die afgestemd is op mijn gemeenteleden van GGR. Ieder die afgestemd is van waar u ook afgestemd bent. De blessings vanuit 94.5 FM. Ieder die afgestemd is, enjoy. En maak deze dag tot een mooie en een

0: Het is 19 minuten over 7 en die springt nu naar 10 minuten voor 7:30. Ik kreeg je appje binnen van zuster Claudine. Morning zuster Sabrina, groetjes aan Shalom familie. Door Gods genade komt van zuster Claudine.
1: Wil je zelf sta op, laat je niet afleiden. Ga voor het beste, het maakt niet uit wat
0: gebeurt. Ja, is waar hoor mensen, ik ga niet jokken voor u. Maar dat is wat we allemaal mogen meemaken. Zelfs ook mensen die de Heer kennen, weet je. Wanneer ze het moment dat ze positie krijgen, denken ze dat ze macht hebben, dat ze kunnen breken en maken wanneer ze willen. Kan ik wel voor u fronsen. Ik neem u sowieso mee in gebed, maar ik ga fronsen. Ik ga echt fronsen en ik denk, boy, gada moest ik abrayere want. Soms vraag ik me af als dit soort dingen nog gebeuren. Maar goed. Klopt, gelovige mensen zelf vergeten van waar ze komen, hè. Dus daarom is het altijd goed om liever die masker af te doen en te doen en gewoon te handelen als wie u bent. U bent zoals u bent. De Heer heeft u een nieuwe schepping gemaakt tot een nieuwe schepping. Laat het merken. Ik ga u eerlijk zeggen, ik hou van mijn sport. En misschien dat je het op social ziet, want ik zelf ben niet op Facebook. I don't like Facebook. Ik heb mijn grondige reden waarom. Maar ik doe mijn social life gewoon via WhatsApp. Dat zit heel eenvoudig, ben ik. Maar het gaat erom, ik weet dat mensen Facebook platform Facebook goed gebruiken. En bemoedigen, dat volg ik ook wel. Maar je gaat me misschien af en toe zien in een sport voorbij gaan. Ik hou van mijn sport. Ik blijf fit. Ik wil daarbij gaan vanwege mijn leeftijd. Je wordt ouder. Je wordt er bewust van je levensstijl. En hoe je voeding eruit ziet. Dus daar allemaal let je op. Je niet voor de fitheid, niet voor een mooi figuur doe ik dat. Maar het is meer om bezig te zijn. Want na 40ste begint komen de gebreken, zeggen ze toch? Maar in alles wat ik doe, ik ren op de zondag met mijn gospelmuziek in mijn oor. En ik ren zo ver ik kan.

0: Hey yo, dah ada cip kat dating kombinasi. Buang nanti ikut aku nolak sehuk pukin alibi. Dekat Yesus Kristus daun midri. Yesus Kristus alibi. Allah same tu. Nak tek masra ini hati. Yusir mongsi tak. Wang kek kide.
1: Dayu libi tike masa. Namu wakti ke tamak.
2: Dayu libi. Faniman tanus dan Leandro.
1: Wanya ini di dayu libi tike masa.
2: Sama met Eldurando, Anunja en Astrid. Wat Leandro nog was aan het rappen, no? Ook de blessings aan broeder Leandro. Ik weet dat hij afgestemd is. Mogen de heren u volledig genezen, spoedig herstel natuurlijk. En doe het rustig aan. Maar Leandro kan niet rustig zitten, want die moet en zal in de studio zijn. En zo is hem te volgen om 1 uur straks.

0: Ik heb nog 1 minuut om te groeten, want het is zo 7:30. Dan zit mijn tijd erop. Nou, ik vond het Gods voorrecht om in dienst te zijn van de Heer vanaf 6:00 dat ik u mocht dienen.
1: Ben je aan Radio Shalom?

Mekka, Juning, van Varelle en Sephora. Ik ga eruit. Ik vond het voorrecht om u te mogen dienen. Ik wil u allen bedanken. Uw bijdrage die u geleverd heeft. Zo, de heer, dat weer ben ik er. Woensdag weer. Morgen zit broeder Ian hier met zijn eigen aflevering van The Morning Move. Dus blijft u afgestemd. Ik wens u allen een mooie en een gezegende dag verder. En ik ga eruit met Mika Juning. Bless you all. Signing out Sabrina voor Radio Shalom.

0: in so much pain, you know, and it just feels like there is this like makeup on everybody, you know, everybody just trying to hide what they're going through. So I pray that this song truly just go out there and minister to people, you know, like I want this song to reach people where nobody else can reach them, you know, like while they're in that quiet moment and believing God for something, that this will speak to them. Let's go.
1: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan je sneller.
2: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you? Wie are you?
6: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
7: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
6: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
7: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
6: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
7: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
6: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
7: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
8: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
9: Thank you, cause you keep on blessing.
10: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: geeft aan mijn mensen.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Halleluja. Broers en zusters, goedemorgen vanuit Radio Shalom. Uw vredestation. Ik ben broer Grootvam die u weer wilt bemoedigen bij een nieuw begin. We starten een nieuwe dag met de Heere. Hij zegt, ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. U kent het Bijbelse gedeelte. Als we de Heere kennen in alles wat we doen. Het is een advies die men geeft en een belofte die erachter staat. Dus wat ik u wil bemoedigen deze ochtend, is dat wij de Heere kennen wanneer u bent opgestaan. Opo sukum masra. Teju opo afosam teju ai. Opo is genade. Wij leven gewoon door genade. Het moment dat uw ogen open zijn, u voelt, u hebt uw adem, u hebt uw gehoor, uw spraak, uw gevoel. Dank de Heere onder alles. Want dan kunt u de dag beginnen. En wanneer u de dag zal beginnen, begin de dag positief. Het maakt niet uit wat u gisteren had meegemaakt. Dat wil zeggen, als u in een nieuwe vandaag bent opgestaan, hebt u gisteren overwonnen. You win is de if you opot ide dat want taki you win is de. You win de no to. You win de praxeri. You win a sondu ook to. Voor is de, want God de getrouw. Hij zegt, elke dag heeft zijn eigen zorgen. Alla de konanga de eigen zorgen. En God is het. Na God de awang sa eyepu nanga de zorgen voor wie. Wie de God dankbaar. Wie de God dankbaar in alles aan we doen. Is een nieuw begin. Een goed begin. Wat u ook, waar u ook gaat. Peye gomi brada, peye gomi sa. A Bijbel lay nanga teksten. Peye aitaki, taki umusu. Beveel de Heer al uw werken, dan zullen al uw voornemens gelukken. No jompo opolek na you abadei. No jompo opolek na you mek a grontapu. No jompo opolek na you mek a dei. Maar suku masra. Suku masra omdat hij a de ete te vinden. Suku masra, de sani sa je moest doen, betrek masra bij. Halleluja. Betrek de Heere uw God bij in alles wat u gaat doen deze dag. Is het nou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, al de 7 dagen van de week. Maakt niet uit, zoek de Heere, roep hem. Zeg hem, Heere, kom met mij, want als u niet met me gaat, dan ben ik niet zeker dat mijn dingen gaan lukken. Maar als u met mij gaat, dan weet ik 100%. Als het in uw wil is en als het een rechtvaardig iets is, gaat u erachter staan. Dus Vader, komt u met me mee. Waar ik u van nodig heb, Heere, zend u uw engelen. Want de Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 14, dat de engelen niet alleen dienende geesten waren van Christus, maar dat ze nu ook ons dienen door wij die gered zijn door Christus. Uno san gado redden, we maken aanspraak op de engelen. We maken aanspraak op de engelen. Dat de man bemoedigt u te de manting naar een nieuw begin vanuit Radio Shalom, een inspiration station. Pay you can take your freedom. Pay you can take your lobby. Pay you can take the motivatie. Pay a fury, a anointing, a glory for Masra. Pay I for the ser you seal, you geestelijke mens. Pay a word to ek motto. Pay a inspiratie ek motto. A manting. Dus ti de manting, mi kon fu bemoedig you baka in a name for Jesus. En mi want taigi you takim. You de unique, you de unique tapi you fasi. When God make you a make a terawang, ma unono aba one character, unono abi de self de gave, unono abi de self de talent. Maar laten we de Heer danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Tide mi wan bless you mi lobby brada. Mi wan bless you mi lobby sa. Na a new begin disi. Taki wins na wan kondre yo go kar masra. Wins sa yo do kar masra. Yo tjoga bet for your kinderen. Bet wanneer je uit huis gaat. Want den passi, die wegen zijn besoedeld. De wegen zijn besoedeld. Er zijn geestelijke dingen die aangeroepen zijn. Opgeroepen zijn. Dus sanikari roepen op. You no sabi. You edin masra. Want trouwen de bezig na een plan offer et do. Want ze na infasi. Aikar geesten. Magado. Poti abrudu, kara brudu fu masra, kara brudu fu masra, go you for, and te opo you wayi, ina yeye, taigi masra tide, masra mi opo adoro, ano you wang, men nodig uit, men nodig a santa yeye, men nodig a pa, and send the engel for you, go me nanga unu, da me taigi you brada nanga sa, me taigi you, taki, if you ben, be weary and iben go enis in one sribi a engel de drape fu wiki you na sani sami make me de engel de fu you het zijn dienende geesten a de yeye we zijn niet alleen fysieke mensen maar we zijn ook geestelijke mensen en er zijn ook geesten geestelijke wezenen die God voor ons gezet heeft God op wat yeye sani de engel God op wat die minanga you want a sabitaki a grond tapu disi a overste Abide manetjes vindt u. Tide mi wan bless you. Broers en zusters, ik wil u zegenen vanuit deze plaats. Van hou de Heer uw God. Brasa masra hori. Er is nu geen tijd om te verliezen. Teno defulasi, mi lobby brada. Zoek de Heer. Zoek de Heer in alles wat u doet. En alles wat u eet. Hij zegt alles wat ter verkoop wordt aangebracht. Moge eten onder dankzegging. If anego nanga you skin no go doing it. Anego ino lobe no go doing it. Maar alles aan zei wanyang. Doe onder dankzegging. Roep het bloed van Jezus over alles wat u gaat doen. U gaat een huis bouwen. Eerste steenlegging. Roep het bloed op dat erf. Kara brudu abra ajari. Kara brudu abra anyu wagi sayobai. Kara brudu abra anyu sturu sayobai. Kara brudu serf abra a telefoon sayobai. Reinig alles van u. Reinig roep het bloed dat het bloed alles van u besoedelt. Dat wil zeggen het is bedekt. Want de dingen worden gemaakt. Wij weten niet waar, van waar de dingen komen. Uno sabi penes an ek motones an sayobai. Uno sabi if a man of a uma dat dragen san op na ewezen. Want iedereen gelooft in waar hij of zij wilt. Maar minanga yu, unu abi wan voorrecht na abrudu fu masra. U abi wan voorrecht. Mek u kara brudu. Mek ataki ken mij in al uw wegen. Dan zal ik uw paden recht maken. Dus een advies en een belofte. Tide manting. Vanuit Radio Shalom. Tide maten Bigi Adeibung. Bigi Adeibung. No denki taki sami bas otegi mi tide. No denki ei. Sang mi collega otegi mi. No go ruw om nanga yu collega. No go ruw om nanga yu arbeiders. Tide me tak nanga waswa. God bless you nanga onderneming. Langa onderneming di masra. Ano te money bige kongba. Ano te a onderneming bige bloeien. Dat je liep masra. Nee, de vijand staat daar in het duisternis. Om alles weer tegen te werken. Maar tidemi wa opo yu ai. Tidemi konfu opo yu ai. In a neem fu Jezus Christus. Fu taigi yu taki suku masra in alles aan saedu. Karing, na daarom met ade. Ataki roept tot mij en ik zal u antwoorden. En uw ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Tide manting, me kona you in uw huiskamer, waar u zich ook bevindt. PUD of in wa wagi, of terwijl u de moment die si regwe na wa meeting. Je go tide manting, na wa belangrijk san, fi wa positief san. Tide manting kande, die go fugo begi giwansma ti de mante kande i kis itapi ati tak nomo ga atoso go begi giwansiki wan en ti de mante mi wan opo en ti de mante mi wan begi go na de selle huise mi wan begi go na de wiese huise de kinder te huise, de bejaarde te huise de verpleeghuise ziekenhuise inrichtingen, opo na wapo denk aan uw medemens, denk aan uw medemens, een positieve vibe moet u hebben, inom denk voor uw wang denk dat, ey, sang mi bifrouw en jantide, ey, sang a abinja, heren, voor sisse heren, voor iedereen die nog niet weet wat ze op tafel zullen brengen, of wat ze op tafel zullen zetten, wat ze vandaag gaan eten, ze weten nog niet, want u sabi attendi stranga, mami wan tegi u terwijl u e begi, en a begi u de warekvaardig begi dat mi wan tegi, dat God overhoor u gebeden, God overhoor u gebeden mi brada, mi sa, God overhoor u gebeden, en terwijl a mooi wang, terwijl je begi gi atrawang, gado e arki a begi sa Jezus e begi gi you. Want terwijl je begering gi you brada na ga sa, Jezus e begering gi ook to na appa. En we hebben een voorrecht. Brada na ga sa, u abi wan voorrecht. Ti demanten, make God bless you in alles aan sa yo do. Make alle de voornemens voor you geluk, terwijl you kar masra in de san sa yo do. Ti demanten, and of you look gonna is de mi tegi you, ba is de overwin ba. Is de you overwin. Tide ma, tide, tide you opo tide, tide you opo, now a new day, maak je planning, maak je plannen, plan your day, plan your day, plan your day, positief, karmasra, want God is geen God die negatieve dingen doet, nee, no, God is liefde, and next no man change na a identiteit voor master dat die liefde is, and no man change voor liefde kon na boosheid of na rock, no, maar God na lobby en ti de manting mi want tegi you opo ti de manting dat na amoro bigi gafo a lobby en bigi denki boom abrawasma bigi denki boom ook to abra you fe anti if a kon klop en a suku nya a suku watera mi want tegi taki blessing omdat u alles doet as aan de Heere. Jezus heeft geen vijanden en had geen vijanden. Vijanden waren tegen hem, maar hij hield van iedereen en ti de manting mi want tegi you taki love you brother, love you sa, en up one blessed day make a day mo gi ti de me begi masra gado bless you want ti de manting go na nga want ti de manting san car you gado papa want te you adore one praise a fianti abif go up the floor gado masra daram ti de manting me begi gi wa lobby one sambe opop ti so broko broko one sambe opop ti so swak yes gado me begi papa fi for quick gado papa de kenia fooding papa verkwek de knieën. Gado, papa verkwek den die den krak die masra. Papa, masra gado, me begi you tide vanuit radio shalom taki. Den nga wansma, gwen nga wansma masra. Papa, in a name for Jesus. En gado, terwijl wansma osuku you tide manten. Terwijl wansma olei wansma wantrawang kontot you. Gado, papa, misap tak feest den na in die hemel. Denki abra you brada. You sap you brada no bekeer. Ti de mante mi wan taigi you taki. Waka miting. Isabi di ube du de ogri. Di ube du de suta du. Uno be frede go du de ogri. Uno be frede negatieve beslissing. Well, no frede fu chara evangeli. No frede fu waka mit you brada. No frede fu jeng a ware boodschap. No frede fu jeng a blijde boodschap. Jeng a briti boodschap. Make a briti. Make a breti like you. Make a she taki mi breti. Want you must strale uit. You must strala freedom. You must strala blessy uit. And bless once ma. No fluk once ma, ma bless once ma. And today, me begi, me gado denanga you. Wari ook gaat, wari ook ben. Mogen de Heere zijn handen op uw leven rusten. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Man, I want to tell y'all something, man. Man, I'm not gonna let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal. Toby, can you go with your boy?
3: Let's go. Father God, I am clay in your hands.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.

0: Zrana za ní na Skip na View.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo.

Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik groet u in de naam van onze drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger van de gemeente Kombi aan de Grote Kombiweg in Paramaribo. Ook vandaag, vanmorgen, mag ik met u in het programma De Hernutter, Gods Woord, lezen, Gods Woord, delen. Het is vandaag maandag 8 juni 2026. Het dagwoord voor vandaag is genomen uit Jesaja 49, vers 4. Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Jesaja 49, vers 4. De leertekst uit het Nieuwe Testament naar Lucas 5, vers 5. Simon zei: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lucas 5, vers 5. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag is gezang 515, vers 3 uit het gezangboek van de Evangelische Broedergemeente.

aanleiding van de leertekst uit Lucas hoofdstuk 5 lees ik met u vanaf vers 1 tot en met 5. Lucas hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. Boven de pericoop staat de wonderbare visvangst. En het geschiedde toen de schare op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genesaret stond en hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip. Toen hij opgehouden was met spreken, zeide hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Tot zover het schriftgedeelte uit Lucas hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. Laat ons de Heer vragen om zijn leiding. Dierbare Heer, onze God en Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor dit moment van gebed. Dank u wel dat uw woord vanmorgen op deze manier tot ons komt. Het woord dat krachtig is. Het woord dat gesproken wordt, waarbij of waardoor situaties veranderen. Heer, we stellen ons helemaal open voor u om te ontvangen dat woord dat u vandaag aan ons wil doorgeven. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, mijn Heer en mijn Verlosser. Amen. Geliefde broeders en zusters, luisteraars, jongeren. Kent u dat? Dat u zoveel malen geprobeerd hebt iets te doen en het resultaat was nihil. Ik herken dit ontzettend. Een aantal jaar geleden moest ik een handeling plegen. Ik moest overgaan tot een daad en daarbij had ik vele malen geprobeerd om iets te bewerkstelligen. Nadat het een aantal keren niet gelukt was, zei ik doe hier niets meer aan. Totdat ik eens een middag in de supermarkt liep en ik ontmoette een collega. En zij en ik hadden wel voor diezelfde handeling, voor diezelfde daad gestaan. En nadat zij een aantal keren geprobeerd had, lukte het haar. Dus toen ze me in de supermarkt zag, kwam ze heel blij, verheugd naar me toe. En ze zei tegen mij, ik moet je iets vertellen, het is gelukt. En ik zeg, weet je, ik ben niet zo lang geleden weer naar het kantoor geweest en het is mij niet gelukt. En ik heb er nu een punt achter gezet. En ze zei tegen me, nee, geef niet op, meisje, geef niet op. Kijk, ik ga je dit nummer geven, probeer het nog een keer. Probeer het nog een keer. En ik zei tegen haar, omdat jij het me zegt, ga ik het nog een keer proberen. Simon Petrus heeft ook woorden van zulke strekking geuit. Omdat u het zegt, Heere, zal ik het nog eens proberen. Hij antwoordde zijn meester, met wie hij vaker op pad geweest was. Hij wilde de meester ervan overtuigen
dat alle pogingen die hij en de overige vissers gedaan hadden, op niets uitgelopen waren. We hebben de hele nacht gearbeid. We hebben de hele nacht gearbeid en we hebben niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten weer uitwerpen. Dat was het antwoord van Simon Petrus aan de Heer. De hele nacht gevist en niets gevangen. Simon Petrus praat hier namens alle anderen. En we kunnen ons dit heel erg goed voorstellen. Zoals ik het gaf in de schets daarnet, is mijn eigen verhaal, mijn getuigenis. Als je iets een aantal malen geprobeerd hebt en het lukt maar niet, dan raken wij als mensen moedeloos. En dan willen we opgeven of geven we op en er is geen hoop meer. De reactie van Petrus is: op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hiermee geeft Petrus aan dat hij vertrouwen stelt in het woord dat de Heere uitspreekt. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En zo doet Petrus zoals de Heere het hem gezegd heeft. En het resultaat is geheel naar wens. Eigenlijk misschien toch nog buiten verwachting, maar het gaat hier om geloofsgehoorzaamheid. Jezus vraagt geloofsgehoorzaamheid van Simon Petrus. En de woorden die hij zegt, gooi je netten nog eens uit, die zijn woorden van kracht. Het zijn geen woorden die uitgesproken zijn door iemand die niet weet wat het resultaat zal zijn. Al vanaf het begin zien we dat God sprak en er veranderde situaties. De Heer sprak en het was licht. De Heer sprak en er waren in die schepping allerlei gebeurtenissen, zaken. En als de Heer terugzag op wat hij gesproken had en het resultaat van het gesproken woord, dan was God altijd tevreden. Als Jezus tot u en mij spreekt en ons aanspoort, als hij dat nou rechtstreeks doet of via iemand anders tot ons spreekt, want de Heer spreekt op verschillende wijzen, dan dienen u en ik te gehoorzamen. En ik mag u vertellen, nadat ik op het woord dat de collega tot mij gesproken had, ze zei, probeer het nog een keer, geef niet op. En ik zei tegen haar, omdat jij het tegen me zegt, zal ik het nog een keer proberen. Heb ik inderdaad ook in geloof opnieuw die handeling die ik moest plegen, of die daad die ik moest uitvoeren, heb ik gedaan en het resultaat was geweldig. Ik dank de Heer nog steeds voor die collega die toen mij ontmoet had en me aanspoorde, me moed insprak. Ga en doe het nog een keer. God, wanneer hij spreekt, dan zijn de woorden die de Heer spreekt woorden van kracht. En ik weet niet waarop u wacht vandaag. Of misschien kijkt u uit in de komende dagen naar iets waar u al zo lang naar heeft uitgekeken. En u hebt misschien ook gezegd, ik ga niets meer hier aan doen. Voor mij is het nu afgelopen. Voor mij hoeft het niet meer. Voor mij lukt het niet meer. Want ik heb al zoveel pogingen gedaan en het komt maar niet. Het levert maar niet die uitkomst die ik verwacht. Gods tijd is niet onze tijd. Maar God vraagt wel dat wanneer hij woorden van kracht uitspreekt, en zijn woorden zijn altijd krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard, dat wij geloven en vertrouwen. En wanneer we geloven en vertrouwen op wat de Heere zegt en gehoorzaam zijn en doen wat hij van ons vraagt, net zoals op de bruiloft, toen er geen wijn meer was
En de mensen zich begaven, de discipelen zich begaven naar de moeder van Jezus. En Maria zei ook, doe wat hij u zegt. Doe precies wat hij u zegt. Dat is iets wat u en ik moeten leren. En in dat proces van geloofsgroei, dan weet ik dat wij allemaal wel eens hiermee te maken krijgen. De Heer zei tegen Simon, Simon Petrus, werp je netten nog een keer uit. En Simon Petrus heeft niet alleen mogen ervaren dat hij vissen of meer een grotere vangst kon krijgen, maar hij weet ook dat hij in zijn bediening als evangelist, zouden we kunnen zeggen, als mensen die uit, als mens die uitgezonden is of uitgezonden werd om te gaan en het woord van de Heer te verkondigen. Jezus zei ook, ik zal je maken tot een visser van mensen. Er zit kracht in het woord van de Heer, in het gesproken woord van de Heer. Hij spreekt en het gebeurt. Mag dat ook vandaag zo zijn in uw leven of in de toekomst misschien. Maar blijf zien op de Heer. Geloof, vertrouw en neem het woord van de Heer aan. Wat hij zegt, zal altijd ook gebeuren. En dat gebeurt tot de dag van vandaag nog. Mag de Heer u en ook mij helpen om in dat geloofsvertrouwen, in die gehoorzaamheid te blijven, zodat wanneer de Heer spreekt, we dat woord aannemen en in gehoorzaamheid handelen en doen wat de Heer van ons vraagt. Het loon zal naar tevredenheid zijn. God helpe ons daarbij ook vandaag. Amen.

Laat ons in gebed gaan. Dierbare Heer, onze God en Vader, Heer die zijn beloften houdt, die doet wat hij zegt en wat u gesproken hebt, o trouwe God en Vader, dat houdt stand. Dat heeft kracht, daar komen rijke vruchten uit. Dank u wel voor uw woord dat vanmorgen tot ons gekomen is. Dank u wel voor de bemoediging die we aan elkaar hebben wanneer anderen ons aansporen, ons bemoedigen om niet op te geven. Dank u wel dat uw woord krachtig is tot vandaag nog, o Heere. Alles wat u belooft is waar en komt uit. We bidden, help ons, o trouwe God en Vader, om in het leven van elke dag onze ogen gericht te houden op u. Niet op de omstandigheden en de duur van de pogingen die we gedaan hebben, al zoveel jaren, al zoveel maanden, al zoveel weken, de hele nacht heb ik gewerkt, maar het werk dat ik doe levert geen resultaat op. Mogen we weer naar u terugkeren, o Heere, opdat u zelf tot ons kunt spreken. Zo geven wij ook vandaag ons werk, alles wat we ons voorgenomen hebben te doen, brengen wij aan uw voeten, Heer. En we smeken u in de naam van uw Zoon Jezus Christus, leg uw zegen op onze arbeid. Of wij nu thuis, op school, op kantoor, waar wij ook te werk gesteld mogen zijn, mogen we hoopvol uitkijken naar de mooie resultaten, omdat u ons werk zegent. Zegent u ook het werk van onze evangelische broedergemeente, het werk dat hier gedaan wordt in de studio. En ook broeder Philly, die altijd weer klaarstaat om de opnames zo prachtig mogelijk in elkaar te zetten. Aan u is alle lof en alle eer. En we danken u voor de talenten die u ons gegeven heeft, o Heere. Help ons om die talenten dagelijks te gebruiken. Dan zullen wij meer en meer ervaren hoe groot die zegen van u is op de arbeid die we mogen verrichten in uw wijngaard. Wees met onze totale evangelische broedergemeente, onze bisschoppen, het provinciaal bestuur, het onderwijs, IBGS-onderwijs, alle leerkrachten, mag ook het werk van hun handen vrucht dragen, veelvoudig vrucht dragen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geliefde broeders en zusters, voor vandaag, maandag, voor velen de eerste werkdag in deze nieuwe week. Ik bid u toe Gods zegen, Gods heil en dat het werk van uw handen veel vrucht mag dragen. Ook al ziet u het resultaat niet gelijk, geef niet op, maar blijf u zich inzetten. En blijf altijd de betrokkenheid van de Heer vragen. Leg uw arbeid voor aan de Heere, zoals we het zingen in het lied. Vang uw werk met Jezus aan. Hij wil bij u wonen. Bid hem om u bij te staan. En hij zal het einde kronen. Wat voor werk u ook doet, doet u dat allemaal tot eer en glorie van God onze Vader, die ons in de gelegenheid stelt om namens hem te arbeiden. Ik wens u een vruchtbare, gezegende dag. Mijn naam is Andrien Gillaert en ik ben voorganger van de gemeente Combi aan de Grote Combiweg. Zo de Heer het wil, dan ontmoeten wij elkaar weer morgen, dinsdag 9 juni. Goedemorgen.

0: Het is 9 uur.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Na view.

0: Lullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fuen. So langa yushiwan soro, go wawan ting nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fuen.
3: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Het is vandaag maandag 8 juni 2026 en het is momenteel al 7:07 in Republiek Suriname, Sweeties Ranang. Ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator. U weet waarvoor, welk programma. Inmiddels zijn we al een maand bezig, als ik het goed heb. Het is tijd voor het programma Behind the Business. En het is weer een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van dit mooie programma. Waarbij wij ondernemers, kleine ondernemers, jonge ondernemers de kans geven, de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Om zo hun producten, hun diensten eigenlijk te promoten, te vertellen hoe het allemaal gaat. Hoe zijn ze begonnen? Wie zijn ze precies? Wat voor diensten of producten biedt u aan? En vanmorgen ben ik aan de beurt. Ik had eigenlijk een ondernemer uitgenodigd voor vandaag, maar die heeft helaas afgezegd. En ik dacht toen van, hey, maar er moet wel consistentie zijn op de radio, weet je. Mensen wachten zeker wel op het programma Behind the Business. En als u iemand bent die een business runt, u bent een ondernemer, u heeft een zaak, wil ik u vragen om contact met ons op te maken. Het is geheel gratis. U mag appen naar het nummer 8755358. En laat ons weten als u interesse hebt in zo'n gesprek. Het is heel erg luchtig. Ik stel geen moeilijke vragen, hoop ik. En als je het niet kan beantwoorden, dan zeg je het ook gewoon. Geen probleem. Maar belangrijk is dat we je helpen om jouw business eigenlijk bekendheid te geven via de radio. Dat te hebben gezegd. Ik zei het al, mijn gast heeft voor vandaag afgemeld. En gezien ik zelf ondernemer ben, gezien ik zelf ook een iemand ben die van business draaien houdt, dacht ik van, hey, weet je, we gaan de uitzending voor vandaag niet aflassen. Maar ik zal dan zo'n beetje mijn business gaan promoten. En zo'n beetje gaan vertellen wat ik allemaal doe hedendaags naast Radio Shalom. Yes. Al voor we beginnen, laten we even naar een pokoe luisteren. En na die pokoe gaan we dan over tot de orde van de dag. En dat is Behind the Business. Tot zo.

Yes, we zijn terug live in de uitzending van Radio Shalom. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het afgestemd zijn. Nogmaals, goedemorgen. Het is momenteel 9:15. Mijn naam is Ian Morasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Behind the Business. Ik zei het al, de gast die ik vandaag eigenlijk heb uitgenodigd, die kan helaas niet aanwezig zijn. Dus ik dacht van, hey, we gaan hem niet aflassen. Maar misschien zal ik dan over mijn business gaan praten zo een beetje en mijn diensten en producten aanbieden. Meer diensten. De eerste vraag die ik eigenlijk zou stellen aan de gast is, wie ben je precies? Zoals ik eerder heb gezegd, mijn naam is Ian Morasim en ik ben 27 jaar jong. Gehuwd met Natasha Giskus. Natasha Morasim Giskus. We hebben een dochter van 2 jaar. Dat is Jayla Rose Alora. We bezoeken de gemeente, de opstanding. Ik bezoek de gemeente al ongeveer 13 jaar. Ik ben straks 28, 15 jaar. Ja, ongeveer. Ja, iets langer dan 13 jaar, 14 jaar, misschien zelfs 15 jaar. Ik heb er niet bij gehouden. Wat nog meer? Ik ben afgestudeerd van de HAVO. Ik was eerst naar het lyceum gegaan, maar dan Mishitaka bij moeilijk toemsi. Moet ik zo zeggen, het was te moeilijk. Ik maakte grappen op de lyceum. Ik was echt een belhamer op de lyceum. En dat ik me kon lati, maar ik maakte gewoon heel veel grappen in de klas en minder bij focus. Ik concentreerde me niet. En dan, ik heb het 2 jaar achter elkaar gewoon niet gehaald op de lyceum. maar ik had ook mijn vrouw ontmoet op de lyceum. En zij deed wel echt haar best. En toen ik zag van, hé, zij gaat wel slagen, maar ik moet tabak gaan. Toen zei ik van, ik moet mijn best gaan doen. Ik ben toen naar HAVO gegaan. Ik heb HAVO binnen 2 jaar afgerond. We zijn samen geslaagd, mevrouw en ik. En na 1 of 2 jaren, zijn we dan getrouwd met elkaar in 2021. En ja, we zijn 5 jaar verder. We zijn straks 5 jaar getrouwd. Mevrouw zelf die is ook ondernemer geworden. Dus zij en ik doen samen businessen. Ik heb altijd van koken gehouden. Eigenlijk na de HAVO dacht ik van, wat ga ik doen? Ik wist nog steeds niet na de HAVO wat ik wilde worden. Ik wilde eigenlijk architect worden. Maar ik was echt niet goed in scheikunde. Ik was echt niet goed in natuurkunde. Ik was echt niet goed in wiskunde. Dus het was helemaal geen optie voor mij om architect te worden. Want ik heb me bouwde de ozo dat de ozo bo krong. Of de ozo bo fado binnen today. En dat is niet wat we wilden hebben. Dus ik dacht toen van, hey, waarin ben ik nog meer goed? Waar ligt mijn passie in? Waarvan hou ik? Wat kan ik elke dag doen? En toen kwam het in me op van, hey, bam, ik hou van koken. Ik hou van eten. Ik hou van eten te bereiden. En ik dacht van, is er een school misschien waar ik kan gaan om een opleiding te volgen? En ik vroeg mijn moeder toen. En mijn moeder zelf is ook chef, of was chef. En ik vroeg haar toen van, hey, ma, kan je misschien een school waar ik kan gaan? Ik wil koken. Ik wil dat als beroep hebben. En ze zei, ja, je kan naar de SHTTC school gaan. Ze hebben een koksopleiding. Kijk even op het net en zo, bla bla bla bla bla. We hebben toen gebeld. En ik mocht me in oktober, als ik het goed heb, inschrijven. Nee, ik ook. Je had een koksniveau 1. En dat heb ik binnen 5 weken afgerond. Dat is een koksniveau 1. Toen raakte ik gelijk geïnteresseerd in de koksniveau 2. Die kon ik niet helemaal afronden, omdat ik dan ziek werd in het jaar 2018, 2019. Ik moest alleen nog stage lopen in Curaçao. Maar het lukte dus niet, omdat ik in het ziekenhuis lag
Voor degene die mijn verhaal kende, en voor degene die mijn verhaal niet kende bedoel ik. Ik had symptomen van kanker, van leukemie. En ik mocht toen dan niet meer in de keuken werken van de dokter, omdat het heel erg gevaarlijk was. Maar dus fast forward, ik heb het niet afgerond, koks niveau 2. In mijn mind heb ik het wel afgerond, alleen heb ik geen certificaat, want ik heb letterlijk alles geleerd dat ik moest leren. Alleen heb ik geen certificaat daarvoor, geen diploma. Ik kan het wel doen, maar dan moet ik weer opnieuw of weer een kwartaal opnieuw doen en daar heb ik geen zin in. Maar oké, ik heb een aantal plekken gewerkt vanaf toen. Ik heb in de horeca gewerkt bij een aantal plekken. Een aantal restaurants heb ik gewerkt. Ik heb ook mijn eigen business gestart. En een van de eerste samenwerkingen die ik ben aangegaan was los toe aan de Johannes Mongerenstraat, Roelstraat. Dus de Roelstraat waar Hotel Savoy is. In die straat is er een restaurant, een eethuis. En dat heet Los Toe. Ik weet niet of ze nu nog open gaan. Maar ik heb dat dan gelaten na ongeveer een jaar of zo, als ik het goed heb. Want de samenwerking ging niet zo vlot. Gewoon omdat ik was ook heel erg jong. En desondanks ik zo jong was, was het ook zo dat ik heel erg strikt was. Ik was heel erg streng. Ik ben zo iemand, hey, als ik me 100% geef aan de business om de zaak te laten draaien, dan verwacht ik ook 100% van de andere kant uit dat je mij hetgeen dat je mij moet betalen, dat je mij betaalt. Maar dat was dus niet het geval en er werd geen rekening gehouden. Want ik ging toen nog naar school en ik moest dan de school betalen. Als ik me niet vergis was dat $150 elke maand moest ik dan neertellen, $150. En ik kreeg dat geld niet binnen, terwijl dat wel afgesproken was. En toen zei ik van, nou, olibatori dat ook toe. Maar ook bij Los Toe werd ik ziek. En dat was dus toen ik in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Dus zei ik ook van, hey, dat van Los Toe gaat voorlopig ook niet meer lukken. Alhoewel ik jaren daarna weer naar Los Toe ging om het weer te proberen met die businesspartner van me. En het lukte ook gewoon weer niet. Gewoon omdat er geen goede afspraak was. Maar we zijn altijd nog goede maatjes gebleven en dat is wel mooi. Weet je? Dus als jullie tijd hebben, ga hem even checken Los Toe. Ik maak even reclame hoor. Los Toe aan de Johannes Mongerenstraat, Roelstraat. Dat is een van mijn eerste samenwerkingen. Andere business die ik ben gestart was aan de Sonnebloemstraat, de Grilljaard. Die is momenteel aan het renoveren, zijn bezig te renoveren daar zo, Sonnebloemstraat, Grilljaard. En daar heb ik ook heel mooi mogen werken. Alleen heb ik één fout daar gemaakt en dat is, ik heb geen contract getekend. Het was echt op basis van mondelinge afspraken, omdat ik dacht van, hé, weet je, het is een goede mattie van mij en ik heb hem vertrouwd. Het was zo dat ik een bepaald percentage van de winst aan hem moest afstaan aan het eind van de maand. Maar toen een van de Mandoro, dan hoor ik dat ik een bepaalde percentage van de inkomsten, de bruto inkomsten, moest geven. En dat was dus te veel. Dat was dus niet de afspraak. En ik zei toen gelijk van, nou, ik wil dat ook niet meer. Als je niet kan houden aan de afspraken, dan kan ik je ook niet vertrouwen. Dus Milibat hoorde dat ook toen. En daar

Ja, maar dan ga ik niet meer kunnen werken bij Radio Shalom. Maar misschien moet ik iemand het laten draaien. Het zou mooi zijn. En dat is dus een van de business die ik heb gedaan. Daarna ben ik gaan trouwen. Dus na Grilljaard ben ik getrouwd. En dan ben ik gestart met een hele mooie business. En dat was dripsaus. Ik weet niet als jullie het nog kennen, maar het was viraal gegaan op Facebook, de dripsaus. Ik was een van de eerste die met sausen kwam op de markt in Suriname. Dripsaus, echt. Verpakte sausen in spuitzakjes. Ja, ik had de cocktailsaus, ik had de knoflooksaus, ik had de picalili mayo saus, ik had een zoetzure saus, zoetzure mayo. Ik weet niet, geen zoetzure mayo, nee. Een sweet and sour chili saus was dat. En een hot saus had ik ook. Dus al die soort van sausen daar had ik. Ik was zelfs in de krant gekomen. Het was super, super mooi. Maar het was ook de tijd van de oorlog tussen... Het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En olie ging omhoog. Dat wil zeggen, al de prijzen gingen omhoog. De economie die zakte gewoon helemaal in elkaar in Suriname. En de persoon bij wie ik mayonaise afnam, zijn prijzen gingen ook omhoog. Omdat we weten dat olie uit Oekraïne komt, hè. En spijsolie, die komt uit Oekraïne. En we weten dat mayonaise uit 90% gebaseerd is op olie. Is letterlijk gewoon vet, is gewoon olie, mayonaise. En hij zei me toen van, hey, ik moet mijn prijzen omhoog brengen. En dat wil dus zeggen dat ik mijn prijzen ook omhoog moest brengen. En dus ik had zo een kleine verpakking van 350 milliliter. Die was in het begin 45 SRD. En ik moest hem brengen naar 125 SRD. Dus echt meer dan 100%. En ik zei toen van, nou, Azan, het is geen prioriteit. Ik heb het gebracht naar 125 en we zagen meteen dat mensen niet kochten. Gewoon omdat de economie omlaag ging. Mensen begonnen prioriteiten te stellen van, hey, weet je, dripsaus is geen prioriteit. Dat snap ik ook totaal. En mensen dus, ze besteden hun geld dus anders, ways. Dus ik moest toen stoppen met dripsaus. Tot de dag van vandaag ben ik hem niet herstart. Misschien later in de toekomst zal ik dat herstarten, zo de Heere wilt. Maar ik heb geen plannen dat te doen. Dat van dripsaus ben ik weer een samenwerking aangegaan met TNU. Daar heb ik TY Café gestart aan de Wilhelminastraat. En daar ging ook heel erg goed. We hebben eten verkocht, we hebben zoveel eten verkocht, we hebben winsten gemaakt. Maar ik kan me even niet meer heugen waarom we gestopt waren. Maar op een of andere manier zeiden we van, hey, we kunnen niet verder gaan. Ik kan me echt niet meer heugen. Ik weet wel dat de inkomsten omlaag gingen, de winsten gingen omlaag. Mijn personeel die ging weg. Gewoon omdat ze vonden dat het werk te zwaar was. En inderdaad, het werk is gewoon echt zwaar. Maar toen zeiden we van... En het was ook de tijd waar het heel hard regende. En de inkomsten die daalden en daalden en daalden. En de investeerder... Oh ja, de investeerder die daar zo eigenlijk geïnvesteerd had... zei toen van... Hey, nou, die was een beetje ongeduldig. En hij had zich toen teruggetrokken. Waardoor wij moesten stoppen. Vorig jaar, in 2024, zijn we dus weer gestart met TY Café. En dat was dan bij Aquafon aan de Johannes Mungerstraat. En daar hebben wij dus die TY Café weer restart. Alleen daar, we hebben daar ook verkocht. Het was ook, waren ook

0: mooie winsten daar. Alleen daar zo, was het zo dat eigenlijk weer hetzelfde. We hadden wel een contract getekend, maar alleen werd er niet gehouden aan het contract. Ja, dat was heel erg jammer. Heel erg jammer. Maar zo heb ik echt mogen leren. Uit dit soort dingen mocht ik echt leren van, wanneer je gaat ondernemen. Ja, ook dus voor iedereen die denkt te gaan samenwerken. Wanneer je onderneming wilt starten en je gaat samenwerken met iemand, zet het op papier. Betrek een advocaat. Laat hem even kijken. Is het contract helemaal in orde? Beschermt het contract beide partijen? Weet je, dingen moeten rechtvaardig aflopen. Omdat ik heb gezien waarbij businessen familie uit elkaar kan brengen, vrienden uit elkaar kan brengen. En dat is dus niet de bedoeling. Een business zou eigenlijk juist ervoor moeten zorgen dat het mensen werk geeft, dat er werkgelegenheid dus gecreëerd wordt en dat je producten verkocht worden, dat je een goede inkomstenbron hebt en zo aan en zo aan. Bovenal dat je een mooie bijdrage mag leveren aan de economie van Suriname. En daarna was het zo dat ik aan de heren vroeg. Ik ga eerlijk zeggen, ik zei toen aan God van heren, het lijkt alsof ik mijn tijd verspil. En ik wil iets gaan doen dat u echt behaagt hoor. En ik was letterlijk voor een aantal maanden gewoon thuis. We hadden wel wat reserve geld. Mijn vrouw die werkte ook nog gewoon. Alleen zat ik echt in een soort dilemma van, wat moet ik doen? Moet ik dit doen of moet ik dat doen? Moet ik dit doen of moet ik dat doen? Ik heb ook gewerkt bij callcenters. Ik ben ook heel snel gegroeid bij callcenters. Ik mocht zelf doseren. Ik mocht lesgeven bij de callcenters. Ik mocht teammanager zijn. Maar ik vond het zo snel eentonig. En ik baalde van het werk. ik zei toen van, en dat is ondanks dat ik goed betaald werd. Dus ik zei van, nou, ik ga toch iets anders moeten doen. Tot ik vorig jaar, was het vorig jaar? Ja, vorig jaar augustus kreeg ik dan het idee om te werken bij Radio Shalom. En ik zei toen aan Leandro van, hey, Lea. Is er nog meer werk voor mij bij Radio Shalom? En hij zei, ja, zeker, kom. Laten we praten met de directeur. En op de eerste dag al zei de directeur van, kan je vandaag starten? En ik zei de directeur van, no, ik kan vandaag niet starten. Ik heb wat plannen voor vandaag. Die directeur zei, nee, ga naar huis. Ga je vrouw zeggen dat je gaat werken. En dan kom je weer naar Radio Shalom. Dan kom je werken hier zo. Maar ik ben dan de volgende dag ervan gekomen. En sinds toen, vanaf 8 augustus, ik kan me nog goed heugen. 8 augustus was de eerste dag dat ik ben begonnen. Mijn eerste werkdag bij Radio Shalom. 8 augustus. Dus straks is het al een jaar, mensen. Het is zo snel gegaan. Het is vandaag 8 juni. Het is nog 2 maanden en dan is het 8 augustus. En dan ben ik een jaar in dienst. Ik ben zo blij. Mooi. En wat doe ik nu dan? Mijn business. Mijn dagelijks leven ben ik fotograaf. Ik ben fotograaf en videograaf. Je kan die page van me checken op Ian Arlis Fotografie op Facebook. Ian Arlis Fotografie. En hoe schrijf je dat? I-A-N spatie A-R-L-E-Y apostrof S Fotografie. Dan moet je hem vinden. Als je op mijn page gaat, Ian Murasim, dan ga je hem ook vinden. Alleen moet je dan even scrollen. Maar Ian Arlis Fotografie. Ik ben niet lang terug gestart. Ik ben dit jaar gestart met fotografen. Met fotograferen, sorry. Fotografen. Met fotograferen. Ik moest sparen. Want die camera's zijn verschrikkelijk duur. Maar ook de lenzen zijn verschrikkelijk duur. De investering is groot. En je moet geduld hebben. Je klantenkring opbouwen. Dus voor degene die luisteren en jullie willen een fotoshoot hebben, laat me dat weten. Je kan appen of bellen op het nummer 841-6060. Ik doe indoor fotoshoots. Ik doe outdoor, dus in de studio. Maar ook gewoon buiten. Ik maak films, video's. Ik ben bezig met een videoclip. Jullie weten dat Leandro, Rodrigo en Rushanella, ze hebben een pokoe uitgebracht laatst. Waarschijnlijk was dat ongeveer 3 weken terug of een maand terug. En ik ben dus bezig met die videoclip. Dus als je ook een videoclip wilt, laat me ook weten. En dan maak ik het helemaal in orde voor je. Hoe ben ik gestart en vanwaar het idee fotografie? Ik heb altijd gehouden van foto's maken. Eigenlijk sinds de telefoons eigenlijk, of de smartphones camera's hebben gehad, goede camera's, was het altijd iets van me om, of iets voor mij om foto's te schieten. Foto's van mensen, foto's van de natuur, van planten, van bloemen, van dieren, landschappen. Het was altijd een hobby van me geweest. En toen zei ik van, misschien moet ik in een fotografie business gaan. Maar ik zag wel dat je echt een grote investering moest doen. Nou, grote investering, relatief groot. Want het is mijn eerste investering die ik heb gedaan was bij de $1,500. En dan kreeg ik een camera. Je kreeg 2 lenzen erbij. Ik kreeg een tas erbij, een stander. En ik denk dat het is letterlijk. En als je andere lens wilt gaan kopen, die lens kan zelfs duurder zijn dan die camera, mensen. Boy, het is een hele grote investering. Het is duur, het is duur, duur, duur. Maar daarom zie je ook, wanneer mensen foto's maken en ze geven een prijs door, is het echt gewoon gebaseerd op hun kwaliteit en het geld dat ze allemaal terug willen winnen. Om vervolgens door te kunnen investeren. Ik ben momenteel al 4 of 5 maanden fotograaf. En ik vind dat ik aardig gegroeid ben. De foto's zien er echt goed uit. Verschrikkelijk goed. Ik ben nog steeds onder de marktprijs. Ik ben niet super goedkoop. Ik zou niet zeggen super goedkoop. Maar ik ben wel veel goedkoper dan andere fotografen. Dus als je heel graag een fotoshoot wil, kan je me appen op het nummer 841-6060. Ja, waar zie ik mezelf over een aantal jaren? Ik wil mijn eigen studio hebben. Nou, momenteel gebruik ik een studio, een ruimte van Radio Shalom. Maar ik wil toch heel graag mijn eigen studio hebben, mijn eigen ruimte, waarbij ik dan foto's, video's kan maken. Ik maak ook foto's voor producten. Dus als je wat producten hebt, dan mag je mij ook gewoon een app sturen. Of je mag me bellen. Ik wil echt gewoon heel graag een fotostudio hebben. Maar het is ook een hele grote investering. Of ik moet dan huren, maar dan moet ik ook ervoor zorgen dat ik een vaste klantenkring heb. Vaste klantenkring. Ik moet dan wel bekend staan dat ik een van de maand dan mijn kosten kan dekken. Wat heb ik allemaal meegemaakt tot nu toe dat een down was? Een down in mijn business. Mijn fotografie was laatst nog. Ik was bezig te editen, video's te editen. Video's te editen, ja. En mijn laptop, die crashte gewoon. Gewoon letterlijk bij het editen ging mijn PC uit, mijn laptop ging uit. En ik dacht van, wat is dit nou? En na ongeveer 15 minuten dan startte mijn laptop weer op. En ik zag ook dat de bestanden op mijn SD-kaart, mijn memorykaart, dat was in de laptop, die was ook gecrashed. Dus letterlijk alle foto's, alle afbeeldingen, alle video's, alle bestanden die op mijn memorykaart waren, die waren ook gecrashed. Die was ook nergens te vinden. En dan moest ik eigenlijk opnieuw gaan schieten. Opnieuw afspraken inboeken. En dan moet je nagaan. Het gaat aan je, ik zou niet zeggen aan je kwaliteit, maar aan de betrouwbaarheid. Weet je? Maar daar moet ik ook een investering plegen. Dat zijn een van de dingen waarin ik wil groeien. Een betere laptop kopen. Zodat ik mijn video's en mijn foto's kan editen. Maar daarvoor spaar ik ook. Beetjes bij beetjes gaan we dat doen. Naast fotografie ben ik makelaar. Ik ben real estate agent. Bij Property Group. Dus als je huizen wilt kopen, of je wilt een perceel kopen, dat doe ik ook. Je kan me nog steeds appen op hetzelfde nummer, 841-6060. En hoe ben ik eigenlijk daaraan begonnen? Dat is ook heel erg grappig, omdat ik heb altijd van verkopen gehouden. Ik heb altijd ervan gehouden om dingen te verkopen. Om mensen te kunnen overtuigen van, hey, je moet dit kopen. Mijn eerste verkoopjob was volgens mij bij Choice. Bij Choice. En het was een vakantiejob. Tijdens december. In december. Bombeltijd. Vuurwerk. En ik verkocht vuurwerk. En ik zag dat ik heel goed kon verkopen. En vanaf toen was er echt een liefde gekomen in mij. Om dingen te willen verkopen. En ik kan van alles voor je verkopen. Echt waar. Echt een salesman. En ik probeerde toen huizen te verkopen voor mensen. Mensen die zochten naar percelen. En dat was voordat ik eigenlijk zelf officiële makelaar was. Was het altijd, je zoekt naar een huis. Ik ga op zoek naar een huis voor je. En de persoon die een huis verkoopt, die vraag ik een commissie en zo aan en zo. Zo ging dat eigenlijk allemaal. Tot ik laatst benaderd ben geworden door een ondernemer, door de eigenaar van Property Group. En die zei me, hey Ian, ik zie dat je potentie hebt. Ik wil je heel graag als makelaar hebben in mijn bedrijf. Wil je dat? En ik was meteen geïnteresseerd. Ik heb een paar objecten mogen verkopen. Een perceel mogen verkopen. Ik ben niet lang bij Property Group. Ook ongeveer een paar maanden, 2 maanden. Nog geen 2 maanden. En het gaat ook heel goed. Dus als je percelen hebt die je wilt verkopen. Je hebt een huis die je wilt verkopen. Of je wilt laten huren of verhuren. Of je wilt verkopen of kopen. Dan mag je ook bij mij zijn daarvoor. We hebben een hele goede samenwerking met mensen. We hebben een mooie portefeuille met mensen die op zoek zijn naar huizen. Maar ook mensen die huizen verkopen. Dus maak even snel contact met mij op het nummer 841-6060. Ik ben iemand die echt gewoon niet opgeeft, no matter what. En dat maakt mij ook een hele goede ondernemer, vind ik. Als ondernemer, als je iemand bent die een business wilt starten, dan moet je leren om niet op te geven. Dan moet je echt leren om door te gaan, no matter what. Dan moet je echt leren om, wanneer je faalt eigenlijk, gewoon meteen op te staan. En jezelf te blijven ontwikkelen. Blijven ontwikkelen. Goed worden in hetgeen dat je doet. Eigenlijk het beste worden in hetgeen dat je doet. Elke dag beter worden, beter worden, beter worden. Je product omhoog brengen. Dat is ondernemerschap. Ondernemers zijn. Kijken waarin mensen belangstelling hebben. En eigenlijk tot de dag van vandaag denk ik nog aan wat kan ik nog meer doen. Welke business kan ik nog meer starten? Ik wil ook beginnen met het verkopen van auto's, het verkopen van huizen. Dat doe ik ook al. Maar ik zei, ik hou gewoon echt van verkopen. Echt. Het is echt een challenge voor mij. Ik werkte bij een callcenter. Ik kan me nog goed herinneren. Ik werkte bij ATB Support Solutions aan Kwataweg. En het is niet ver van gemeente Tabernakel. Er is waarschijnlijk ook een Cambio daar zo onder het pand van ATB Support Solutions. En ik werkte daar als sales agent, telesales agent. Dus ik belde uit en het was naar Nederland. En ik moest de mensen overtuigen om een product bij ons te kopen. En de target elke dag was 1 sale per dag. Dus zo moeilijk was het. En ik kwam thuis soms met 12 sales, met 13 sales, met 15 sales. En de directeur was echt onder de indruk. En bracht eigenlijk de target omhoog naar 5 sales per dag. Het is allemaal genade. Weet je, wanneer je... Ik zeg ook dit. Wanneer jullie gaan ondernemen. Wanneer jullie iets doen. Wanneer je gaat werken. Moet je het doen als voor de Heren. Je moet gewoon echt je best doen. En God vragen. Heren, geef me kracht. Geef me wijsheid. Laat me beter worden elke dag. Dan ik gisteren was. Weet je. En dat maakt eigenlijk dat ik telkens weer mezelf ging aanscherpen. Beter werd in hetgeen dat ik deed. En nog steeds doe. Ik vind ook dat ik ben gegroeid in het spreken. Bij de radio. Ongeveer een jaar terug begonnen. Als ik mezelf moet gaan vergelijken met hoe ik nu de uitzending doe. Dan vind ik ook dat ik echt ben gegroeid. Er is nog heel veel ruimte voor groei. Ik geloof dat de Heer me ook hier bij de radio nog meer wilt gaan gebruiken. Maar daarvoor vragen we Gods leiding. En dat alle wijsheid dat ik nodig heb, dat ik dat mag ontvangen van Hem. Want ik ben totaal afhankelijk van Hem. Ik ben slechts maar een instrument hier op de radio. Dus ik heb aangehaald. Ik doe fotografie. Ik ben makelaar. Maar wat ik ook nog steeds doe is koken. Ik vertelde het ook al. Ik ben naar school gegaan ervoor. Ik heb een aantal restaurants geholpen op te starten. Ik heb gewerkt in een aantal restaurants. Ik doe aan catering samen met mijn moeder. We hebben een cateringsbedrijf. Sheukies Catering. En heb je een huwelijk, word je jarig, heb je een verjaardag. Of gewoon een werketentje. I don't know. Wat voor evenement dan ook. Als het gaat om eten. Daar zijn we er. En dan vraag je af. Oké, maar wat kan je koken? Letterlijk alles. We koken van alles. Van roti tot pom. Tot nasi. Nasi goreng. Bami goreng. Noem maar op. Surinaams Creools eten. We doen het letterlijk. We doen letterlijk alles. Letterlijk. We doen ook cakes. Ik doe geen cake. Mijn moeder doet cake. Laat me geen wo zeggen, maar mijn moeder doet cake. Dus we doen echt letterlijk voor alles. We hebben onze apparatuur, we hebben shavers, we doen een hele setup voor je. Je moet alleen zeggen wat je allemaal wilt hebben. We hebben ook serveersters, mensen die de bar beheren, hebben we ook. Dus als je in de komende periode ook een verjaardag hebt. Je hebt een huwelijk op komst. Het is straks augustus, september. Daar heb je echt mensen die gaan trouwen. Als je nog niemand hebt voor je cateringsbedrijf. Dan weet je dat je mij ook kan appen daarvoor. 841-6060. Ja. En binnenkort wil ik ook een etenzaak starten. Dat is binnenkort. Maar de Heer moet me nog leiden. Ik moet nog weten waar, hoe, wanneer en wat precies. Maar er is nog een heleboel in petto. Ik ben nog heel erg jong. Ik wil nog heel veel gaan doen. Alleen wacht ik op de Heer zijn teken om door te gaan. Dat was het zo'n beetje. Ik ga echt niet praten tot 10:30. Ik heb al ongeveer 3 kwartieren gesproken. En dat is dus genoeg. Anders gaan jullie balen van me. Echt waar. Ik baal al van mijn eigen stem. Maar dat is wat ik het zo'n beetje doe. Ik doe fotografie. Dus als je een fotograaf nodig hebt, mensen. Je bel me. Je app meetup aan nummer 8416060. Ik ben niet de beste fotograaf. Maar ik ben wel een hele goede fotograaf. En voor de prijs is het echt waard. Want die fotografen die vragen ook heel erg duur nu. Volgens mij vragen ze $100 voor 2 uurtjes of zo. I don't know. Maar ik vraag echt niet zo duur. Ik maak ook video's. Dus dat is fotografie en videografie. Ik ben makelaar. Dus als je huizen wilt kopen of verkopen, kan je ook bij mij zijn. App me op mijn nummer 8416060. En cateringsbedrijf. Sheukies cateringbedrijf. Mijn moeders achternaam is Sheukalam. Vandaar ook Sheukies. En we doen dat letterlijk al heel lang. Mijn moeder, sinds ik er ken... sinds ik mijn moeder ken... Ik ken mijn moeder al mijn hele leven... doet ze aan koken. En vandaar, eigenlijk van haar heb ik het zo'n beetje overgenomen, het koken. Dus als je een verjaardag hebt, een huwelijk, laat ons weten. Een family dinner of een baby shower. I don't know. Maar zolang je eten nodig hebt, laat ons weten. En we maken het allemaal klaar voor jou. Het nummer is 841-6060. Mensen, dit was mijn verhaal. Dat was mijn versie van Behind the Business. Behind the Business van Ian Murasim. Als je vragen hebt, laat me dat weten. Ik heb het nummer al doorgegeven. Maar ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren naar Radio Shalom. Het is momenteel 9:10. 10:10. Nee, 9:10 nu. 9:51. En dat was een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering van The Behind the Business. In dit geval met mezelf, Ian Murasim. Want de gast, Sami Bekarkong, no contide, heeft afgemeld. Hij zei dat hij volgende week gaat komen. Het is een hele bekende persoon. Jullie kennen hem van Facebook. Hij is heel bekend. Ook een hele goede ondernemer. Ook iemand met wie ik vaak in contact kom. Jullie kennen hem allemaal. Ik ga zijn naam nog niet noemen. Ik hou jullie nog even in de spanning. Dus wees afgestemd. Volgende week maandag van 9:00 tot 10:30. Moet u dan bij Radio Shalom. Eigenlijk de hele dag moet u bij Radio Shalom zijn. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Hey. Mijn naam is Ian Murasim en ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. Geniet van de pokus, geniet van de programma's hier bij Radio Shalom. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en mwah mwah.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Somebody say, I will wait for you. Say,
1: I will.

0: Non. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Even so, come, Lord Jesus. Even so, come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. I say, come, Lord.
1: Het is 10:00.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom, de juiste frequentie. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En vandaag gaan we weer een geweldige praat hebben over onze God, de levende, de eeuwige en de echte. Nou, elke dag maken we zoveel dingen mee. En er zijn ook een heleboel dingen gaande in de wereld. Vergelijkt u de dingen met de Bijbel, wat er staat? Alles is geprofeteerd. Niets is nieuw onder de zon. Is dat niet zo? Er is helemaal niets nieuws onder de zon. In die zin dat het gezegd is, dat het geprofeteerd is, dat het duizenden jaren van tevoren gezegd is wat er allemaal gaat plaatsvinden. Dus wees niet verschrikt, wees niet angstig, wees niet ontdaan. Ga niet gewoon zitten en denken, ik ga niets doen. Ik had laatst nog een gesprek met iemand en het ging om de terugkomst van de Heere Jezus. En weet je, de jonge mensen die nu, laten we zeggen, onder de 30 zijn of net de 30 hebben gepasseerd, hebben geliefd met het idee dat ze de Heere Jezus zouden zien terugkomen. En dat heeft vele van ze, wat ik gemerkt heb in de gesprekken, als het ware een beetje verlamd. Alsof ze niets moesten doen, gewoon rustig werken om in je onderhoud te voorzien, geen onderneming te beginnen en al dat soort dingen. Geen grote dingen, want de Heer Jezus komt terug en je gaat niets kunnen meenemen. Dus je hebt velen die niet echt er tegenaan zijn gegaan achter hun dromen, achter de dingen die ze graag wilden doen. Dus ja, maar dat is dus gebleken dat het niet zo is dat de Heer nog steeds niet terug is. We moeten ons richten op wat de Heer wil dat we moeten doen. En al is het maar één dag dat je doet of één moment, maar wees gehoorzaam. Dat is het belangrijkste voor God. Laat het niet zijn dat je denkt van ik ga niks doen. Net als in de tijd van Noach. Bij Noach hij bouwde dan de ark op het droge. En iedereen spotte met hem. De tijd was zo boos. En men viel hem ook aan. En zijn gezin. Van hé, wat zijn jullie aan het doen? Enzovoort. Maar niet gewoon, maar heel barbaars. En heel spottend. Dus met gevaar van eigen leven hebben ze God gehoorzaamd. En het moment dat de ark, dat de deur dicht ging en het begon te regenen, hebben de mensen gezien van hey, het was allemaal werkelijk waar. Dus laten we gericht zijn op de dingen van de Heere, maar gewoon doen wat Hij ons opdraagt in gehoorzaamheid. Ga niet vastklampen aan dat wat je doet, want elk moment kunnen we of dit leven laten of de Heer komt terug. Dan heb je deze dingen niet. Maar er zijn zoveel dingen die vooraf gaan aan de komst van Jezus, dat je de tekenen van de tijd moet herkennen. Want er zijn zoveel dingen die nu in de wereld gaande zijn en die geprofeteerd zijn in de Bijbel. De oorlog en de spanningen in het Midden-Oosten. Het is een conflict. Er zijn zoveel zware spanningen en aanvallen tussen Israël, Iran, Libanon. En het is een grote druk. En het zorgt voor onrust ten aanzien van de energie. Toevoer, verhoudingen met de Verenigde Staten. Er is een heleboel gaande. En deze dingen staan allemaal in de Bijbel. Oekraïne bijvoorbeeld en Europa. Die oorlog gaat gewoon door. Wat erg. Er vallen zoveel doden. Er zijn zoveel tekorten. Er zijn zoveel dingen die, ja, als je hoort oorlog, ben je helemaal niet comfortabel. En men zoekt dus steeds naar manieren om Oekraïne te steunen en om Rusland te beheersen. Het gaat maar door. Dus zo zie je ook allerlei dingen gebeuren in de politieke veranderingen in VS. En ook in klimaatcrisis. Er zijn zoveel dingen die gaande zijn in het klimaat. En met de mens zelf ook, hè? Wereldwijd. Grote dingen, extreme gebeurtenissen in ons klimaat. En ja, kijk bijvoorbeeld naar Afrika, heb je ook mensen die illegaal gevaarlijke routes door de Sahara volgen om hun problemen te kunnen ontwijken. Nou, je hebt zoveel dingen die gaande zijn. Wees alert. Wees alert. Want deze dingen hebben te maken met de eindtijd waarin we leven. We gaan niet doorgaan. De wereld, de aarde gaat niet zo blijven bestaan. In Openbaringen staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Want zo kan het niet verder gaan. De aarde zelf is ook zo aangetast. Zo vervuild met dingen die we doen. Gassen en uitlaatdingen die in de lucht zijn, die we inademen, de ozonlaag beschadigt, al dat soort dingen zijn gaande. Let dus erop. Let op wat er aan de hand is. Niet lang geleden, slechts een paar dagen geleden, heb ik gehoord dat. Keek ik naar een video waar de paus druk bezig was om een one world order vast te stellen, dat elke persoon heeft één identiteit. We zijn niet de burger van een bepaald land meer. Dat is komende. We gaan elk een wereldburger zijn. Ieder is de bewoner van de aarde. En we hebben één identiteit. Dus dat, daar gaan we ook naartoe. Waardoor je gaat hebben dat wanneer je gaat beleiden dat je een geloof. En het is opvallend dat gelovige christenen heel erg worden vervolgd. De waarheid is moeilijk om aan te horen. En de mensen gaan vervolgd worden. De christenen worden vervolgd. En nu al zie je het veel meer en veel meer. Ik zag nog in India hebben ze de mensen vreselijk toegetakeld. Heel erg. Ze wilden dat de mensen, de mannen, moesten zeggen dat ze Jezus niet dienen. En dat ze de hindoe-goden dienen. Ik bedoel, ieder is vrij om te kiezen. Maar men heeft ze behoorlijk toegetakeld. En in China hebben ze oudere mensen beschuldigd dat ze de kinderen dwingen om een bepaald geloof aan te nemen, omdat ze op de zondagschool waren. En als je zag hoe ze die oudere mevrouw die bezig was in de zondagschool, hoe ze haar hebben gesleept naar buiten en hoe ze daar hebben mishandeld, omdat ze vinden van nee, jullie zijn niet goed bezig, want die kinderen kunnen niet voor zichzelf kiezen en jullie dwingen ze in een bepaalde richting. Nou, het christendom heeft jarenlang is heel negatief naar buiten gekomen in de tijd waarbij de Rooms-Katholieke Kerk mensen verbrandde, levend verbrandde. Als het ware gingen ze hekserij tegen. Er werden allerlei dingen gedaan. Maar nu, we weten dat Christus voor ons gestorven is. En dat hij de redding is. Dat hij de redder is. Er is niemand die dit offer heeft gebracht. Dan bekeren we ons tot de levende God. In welke denominatie je ook bent. In welke geloofsovertuiging je ook bent. Maar nergens vind je deze vrijheid. Omdat God zelf voor een oplossing heeft gezorgd. En dat staat ook in de Bijbel. Ik heb geen teksten nu om aan te halen. Maar het staat in de Bijbel dat gij die eens bij de Heere was, bent verdwaald. En dat de Heere ons terugroept. Dus je bent een moslim, dan ben je van de Heere afgedwaald. Waar ben je van de Heere afgedwaald? Je bent afgedwaald toen Sarah Hagai heeft weggejaagd. Met haar kleine zoontje die van Abraham komt. En die jongen heeft dan ook een machtige... is ook er uit hem zijn machtige koningen, prinsen voortgekomen. Maar Hagai heeft de God van de hemel niet meer gediend. Er was wrok, er was boosheid, er was verdriet, er was zoveel. En dat is dan anders afgelopen, waardoor ze hun eigen ding hebben gedaan. Nou, we moeten terug naar de levende God van Abraham. We moeten terug naar een Elohim, de schepper, die zegt in Genesis dat in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Wie was God daar? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God in Genesis 1 vers 1 is meervoud. En naar die God moeten we terug. Hoe zijn de Hindoes afgedwaald? De Hindoes zijn afgedwaald, want de vele stammen van Israël zijn zijn verspreid geworden. Je hebt een heleboel voorbeelden in de Bijbel waarbij ze niet hebben vastgeklampt aan de Heere, maar ze zijn met heidense volken gaan leven en ze hebben daar aangenomen wat niet van hun was. Ze zijn ook gaan offeren, ook zelfs in Israël deed men heel veel zonde tegen God. Dus wij moeten allemaal terug naar de God, de schepper van hemel en aarde en de mens. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft alle macht, alle kracht en heeft de naam boven alle namen. En door Jezus is ons redding geschonken. Je bent niet in een cyclus van reïncarnatie. Je bent niet in een onzekere situatie waar je terechtkomt als je doodgaat. Je bent niet zoals een atheïst zou zeggen, er is geen God. Je hebt het in jezelf. De boeddhisten zeggen dat je uit eigen kracht, je moet zelf produceren. Je moet zelf je best doen en goed leven. En dan komt het goed. Nee, het staat allemaal in de Bijbel. Duidelijk, klaar en duidelijk. In het woord van God. In dat woord staat duidelijk dat we één keer maar sterven. En als we sterven, komen we voor de rechterstoel van God. Voor zijn troon. En dan gaat hij je vragen. Wat heb je gedaan? Oh, je was een goed mens. Ja, man. Je hebt iedereen om je heen heb je het leven altijd makkelijker gemaakt. Je hebt echt goede daden verricht. Maar heb je geloofd in mij? Heb je geloofd in het offer van het lam? Heb je geloofd in dat bloedoffer dat ik heb gebracht? In die striemen die jouw genezing hebben gebracht? Mijn doornenkroon die ze op mijn hoofd hebben gedrukt? En alle pijnen, 3 dagen heb ik niet geslapen, maar ben mishandeld geworden om jou. Heb je dat geloofd? Heb je dat geloofd? En daarna ben ik in een graf gegaan. Ik ben zelfs in de nedergedaald in het dodenrijk om mensen redding te geven. Heb je daaraan gehoor gegeven dat ik daarna ben opgestaan en niet in het graf ben? Jezus ligt niet meer in het graf. Dus let op de tijden, mensen. Wees alert. Wees heel alert. In je gebed. Want de duisternis neemt toe. En alle activiteiten die men doet in de duisternis nemen ook toe. Bid voor de verlorenen. Bid voor de mensen, de heksen, de afgodendienaars. Bid voor ze dat hun zielen gered mogen worden en dat de Heilige Geest kan overtuigen van zonder gerechtigheid en oordeel. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de moslimlanden, dan zijn de mensen heel lief, heel warm. ze zijn gastvrij. En dat zijn de politieke leiders die dat geloof gebruiken. En ze hebben het niet door, maar ze gebruiken die geloofsovertuigingen om oorlog te voeren. Om het als het ware als een dekmantel te gebruiken. Want het zijn hele grote organisaties, hele grote wereldse dingen die men organiseert en doet om naar een one world order te gaan.

om het als het ware als een dekmantel te gebruiken. Want het zijn hele grote organisaties, hele grote wereldse dingen die men organiseert en doet om naar een One World Order te gaan.

Ja, ik hoop dat u genoten hebt van het lied. De Heere is goed, de Heere is één. En dit is het programma Vrouwen Vandaag. Voor zij die nu pas aanschuiven of die hun radio hebben aangezet. Vrouwen Vandaag voor de vrouw van vandaag. En het is voor jonge vrouwen en voor oudere vrouwen. Voor alle leeftijden. Als je 8 jaar bent en je voelt je al een vrouw, je mag luisteren, je moet luisteren en doen wat de Heere je zegt. Wees gehoorzaam, kinderen, wees gehoorzaam, ook jonge vrouwen, oudere vrouwen, wees gehoorzaam. Nou, en ja, heb je soms het gevoel dat je alleen bent? Heb je soms het gevoel dat je dingen alleen moet doen? Heb je het idee van, ik zou wel willen dat er mensen zijn die me helpen? En ik voel me zo verloren en zo alleen. Soms gaat dat gevoel naar eenzaamheid, hè. Maar de Heere is een trouwe God. God is de trouwe God van David. David was een man naar Gods hart, hè. Waarom was hij een man naar Gods hart? Zijn wij mensen naar Gods hart? Ja, God houdt van ons. Dat mag je nooit uit het oog verliezen. En welke fout je ook maakt in je leven, ga terug naar de Heere. Ga altijd open en ontbloot. Heere, ik heb gezondigd, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Ik heb zo spijt. Help me om het niet meer te doen. Reinig me van al mijn zonden. Weet je, de Heere houdt ervan als we teruggaan naar Hem en zeggen dat Hij ons toeverlaat is. Natuurlijk moet je ook de zonde nalaten en de Heilige Geest vragen om je te vullen met kracht. Want de Heere zei tegen de prostituee, ga en zondig niet meer. Ja toch? Dus je kan fouten maken, maar je moet terug naar de levende. En David,

Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En David is hoog opgericht. Die David spreekt. Hij is gezalfd door God. Hij is lieflijk in de psalmen van Israël. Dus de mensen hielden van zijn psalmen. Ze hebben een zo mooie tekenfilm gemaakt van David. Dat je gewoon niet kan stoppen om te kijken. Maar ja, je moet betalen. Het is volgens mij op Netflix. En dan kan je naar die hele film kijken. Het is gewoon prachtig. Wanneer hij zo zingt. En dan zie je dat iedereen meedoet. En zegt, David, welk nieuw lied heb je? En zo. Dus dan kan je voorstelling maken dat vanaf hij jong is dat men weet. Hé, deze jongeman zingt. Hij let op de schapen. En terwijl hij op de schapen let, zingt hij voor zijn God. Dus hij was lieflijk in de psalmen van Israël. En tot nu toe, de psalmen zijn echte klassiekers. Ze zijn de meest gebruikte versen, gedichten in de hele wereld. En ze bestaan nog steeds. En ze zijn nog steeds actueel. Omdat ze onze emoties beschrijven. En de overwinning ook erop geven. En ook de kracht van God daarin laten zien. Wauw, dat is gewoon mooi. Oké, dan gaan we verder. In vers 2 staat, de geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. Zie je, dat zegt David. Hij zegt, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij bedoelde Heere Jezus. Hij is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken als de glans na de regen. En dan zegt hij, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, hij bedoelt zijn huis dient de Heere niet, zijn kinderen en zo, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld. Een eeuwig verbond gesteld. God is een God van verbond, hè? Hij gaat een verbond met jou aan. Of je kinderen willen of niet, als je partner wil of niet, als je familie wil of niet, jij moet willen. En dan gaat hij een verbond met je maken. Een eeuwig verbond. In alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde. Hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken. Yes, en dan zegt hij die weggeworpen worden. Want met de hand kan mensen niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Dus in dit stuk vertelt... Mijn Bijbel is bijna gevallen. In dit stuk vertelt David over de grootheid van God. Over de komst van de Messias. En ook dat de vijand niet met blote handen kan worden aangepakt. Maar met ijzeren en... Even kijken wat er staat in het laatste vers 7. IJzer of hout van een speer. Met ijzeren of houten handschoenen staat er in een andere vertaling dat je je vijand daarmee aanpakt. Dus voel je soms zo alleen, zo eenzaam, zo verlaten, alsof je hulp nodig hebt. Mijn hulp is van de Heere. De Heere geeft je hulp. De Heere stuurt ook mensen op je pad die niet dubbelzinnig van hart zijn. Die niet wankelen op twee gedachten. Maar die volledig in de Heere vertrouwen. Die zeggen, de Heere is mijn vertrouwen. Op hem stel ik mijn vertrouwen. Dus zulke mensen gaat hij op je pad sturen. Maar als hij ze niet op je pad stuurt, dan zijn er nog niet. Dan is het de Heere op wie we vertrouwen. En wat zegt David hier? God praat over David. David zegt daarna, na vers 2 praat David, vertelt hij hoe de Heere tot hem spreekt, hoe de woorden van de geest op zijn tong zijn. Maar in vers

0: staat er David, de zoon van Isaïe, spreekt. Dat heeft de schrijver geschreven. Hij heeft dat daar gezet. En er staat de man die hoog is opgericht. Bij God toch hebben we een aanzien. Niet dat we hier op deze aarde geweldig moeten doen, nee. Maar God ziet je als belangrijk. Je bent zo belangrijk voor hem. En door hem ben je gezalfd. Laat de vrezen des Heren in ons zijn. En dat we daardoor ook niet, ons niet eenzaam voelen, niet alleen. En dat we weten, we dienen de levende God. We dienen de God van Israël die naast ons staat. Wees niet ontmoedigd, maar wees bemoedigd. Want de vijand is daar en God gaat je zulke gebeden geven. Zodanig dat hij gaat moeten wegvlieden zoals het hier staat. Want je gebeden, dat zijn die ijzeren handschoenen. Die gebeden gaan maken dat God je helemaal vrijzet. Omdat hij je de juiste woorden geeft. Ja, nou, dit was mijn bemoediging voor vandaag in Vrouwen Vandaag. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

somebody just bask in the melody.

0: hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tanglambruang.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Dus
1: luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik mag je dus van harte welkom heten en uitnodigen om samen met ons radio te maken. En natuurlijk de naam van Jezus hoog te houden. Because that is what we do here on this station. It is the 94.5 FM. And we represent the Kingdom of God live vanuit deze zender. Nou, van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen naar de studio om op uw manier een bijdrage te leveren. Je mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dus welkom erbij. U mag tot 2 uur bellen of appen. Ik geef straks de nummers door nadat we dus de kick-off hebben gehad. Maar in elk geval heet ik u van harte welkom. Het is wederom tijd om de Heere groot te maken en van hem te getuigen. Live vanuit de FM 94.5. Ik ben Leandro Martos Uwitno, uw presentator op deze maandag van 8 juni 2025. Het is trouwens de week. Want over enkele dagen, dat is over 3 dagen, gaat de wereldkampioenschappen voetballen van start. En natuurlijk kijken de meeste mensen daar naar uit. Ook hier gaan we een beetje in die sfeer. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Everly Morea met Messias de remix. Een song oorspronkelijk gedaan door Elevation Worship. En daarmee hebben we de kick-off gehad. Nou, hiermee zeg ik welkom in de happy hours. De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aanvragen. Je mag dus bellen op 422-650 of je WhatsApp naar 875-5358. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broer Leandro, met zuster Jane Limhock.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank u wel. Ik wil ieder groeten die luistert naar, naar Radio Shalom. Mm-hmm. Ik wil ze wensen God zegen. Ik wil ze ook bemoedigen. Bid elke dag voor jezelf, voor je familieleden, maar ook voor je naasten. Voor bescherming. Want de vijand is elke dag op de loer. Daarom is het belangrijk om te bidden. Elke dag. Voor bescherming. Maar ook God te danken. Voor zijn genade. Voor zijn zorg. En de zegeningen. Maar ook wanneer het niet goed gaat. Maar ook in blije momenten. Ik wil een liedje aanvragen. Naar uw keus natuurlijk, broer.
0: Oké.
1: Dat het een ieder, dus een lied dat een ieder mag bemoedigen, die misschien even verslapt is, weet je, om kracht te putten.
0: Hmm.
1: Om niet verslapt te raken, vooral in deze tijd waarin wij leven. Ik heb ook een getuigenis. Ik was gisteren naar de gemeente met mijn man. We komen thuis en mijn moeder van 100 jaar, die was thuis. De kamerdeur stond open en ik haal mijn kleren weg, ik hang ze op, ik was mijn handen en ik begin een beetje direct met koken. Maar gewoonlijk zou mijn man met me blijven zitten, maar hij zegt van, ik ga naar boven. En hij keek richting mijn moeders kamer. En mijn moeder, precies in de kamerdeur, en is er een slang precies dichtbij van mama. En was al in de stand van om er aan te vallen, om er te beten. Maar mijn man, het is natuurlijk, ik dank God, hij heeft direct ingegrepen. Pakte een bezem en gilde naar beneden, kom niet naar boven, kom niet naar boven. Mama, doe de deur dicht. En hij pakt op tijd een bezem waar die slang dacht mama te bijten. Greep mijn man direct die bezem, drukt zijn kop en kap meteen met een, dus die houwer dat hij in zijn hand heeft erop af.
0: Mm.
1: En we zeiden van, Heer, we danken u. Want als wij niet elke dag tot God bidden voor bescherming, staan we open voor de aanval van de vijand.
0: Mm.
1: Want wat zo raar was, dat heel huis was dicht, alle ruiten.
0: Mm.
1: Maar we zijn God dankbaar dat we op tijd thuis waren van de dienst. En dat God mama heeft beschermd. En dat God ons heeft geleid.
0: Amen.
1: Ik ben hem dankbaar.
0: Ja, nou bedankt ook voor je getuigenis.
1: Ja, dus ik wil dan een lied naar uw keus.
0: Mm-hmm.
1: Voor Gods dankbaarheid. En ik moet dit ook doorgeven, broeder Leandro. De man die tot bekering is gekomen dankzij luisteren naar u en broeder Ian, is snoepman. Hij zei me, ik moest u dat zeggen, want hij kent u van Geiersvleet.
0: Oh, dan ben ik benieuwd wie dat is, ja.
1: Ja, zeg vanaf, jullie zijn vanaf klein opgegroeid, Geiersvleet.
0: Ja, nu.
1: Hij zei me, ik moet zeggen, snoepman. En hij zei me, ze hadden u een roepnaam gegeven, maar ik ben het nou kwijt hoe ze u riepen.
0: Ja, op Geiersvleet ben ik bekend als Chile.
1: Ja, dat zei hij. Hij zegt broer Leandro, zeg Chile, snoepman is tot bekering gekomen.
0: Welkom, man.
1: Ik zeg, zal ik doen. Snoepman.
0: Oh, snoepman.
1: Zo, Ja, sorry pa zijn naam. Maar nou. Mario is zijn naam.
0: Ja, meestal ken ik de meeste mannen van gezicht en die bijnamen. Ja, maar ik vind het fijn. En natuurlijk ook de groetjes terug. En dankjewel dat je vrijmoedig was op de radio.
1: Zal ik doen. Is goed. Bedeliado, een gezegende dag.
0: Hetzelfde.
1: Voor uw eigen zin.
0: Ja,
1: en
0: dankjewel.
1: Beterschap.
0: En veel luisterplezier.
1: Je voet gaat zeker 100%, 1000% beter zijn dan voorheen.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Nou, ik vind het fijn dat je hebt gebeld.
1: Is
0: en
1: goed,
0: bedankt voor je bijdrage.
1: Is goed, alsjeblieft, broer.
0: Abo, blessie.
1: Ja, blessings.
0: U heeft dat gehoord, mensen. Dat is wat we doen in de happy hours. We share the gospel. En daarvoor hoef je geen predikant te zijn. Daarvoor hoef je geen apostel of profeet te zijn. Getuigen van God is slechts vertellen wat je hebt ervaren. Wat je ziet met de Heer. Omdat heel veel mensen ervan uitgaan dat God niet bestaat. Maar dat is hun overtuiging. Dat is wat zij hebben ervaren. Ook wij waren eens op dat punt waar we zeggen van, of waar we zeiden van, er bestaat geen God. Iets heeft jou overtuigd dat hij bestaat. En jouw getuigenis kan iemands overtuiging worden vandaag. Dus voel je vrij om de naam van Jezus met ons te delen op de radio. Dat kan tot 2 uur door te bellen of te appen. Yes, that is what we do here on this station. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Goedemiddag nogmaals. Dat was onze eerste beller. We konden het programma niet beter beginnen. Dus we gaan lekker verder tot 2 uur. Je mag bellen of appen naar 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Middag broer Lea, fijn je te horen. Rafael stuurt de groeten naar alle christenen die hun vertrouwen op de Heer zetten. Dat we nooit moe worden, hoe zwaar de strijd ook is. Dat we altijd overwinnaar zijn met Christus. Lobby bro, hey God bless you too bro. En welkom in de happy hour. We groeten de mensen die kijken via TikTok. Ja, goedemiddag, goedemiddag, dag maar. Bedankt voor alle cadeautjes. Bedankt voor de likes. Dat is hoe we elkaar ondersteunen. Hey, blessing your fall. Blessings, my brother. En natuurlijk ook de overige kijkers. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. Maar die luistert vanuit Amsterdam. Nou, welkom er en geniet ervan. We zijn er elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokus. Ja, goedemiddag met de happy hour.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom erbij, Marlon.
2: Amen.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Ik vraag deze plaat aan. Beatrice Akong.
0: Beatrice Akong, oké.
2: Oppo Anu.
0: Oppo Anu staat voor jou genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
2: Jawel.
0: Oké, nou geniet van je pokoe straks, brother. En bedankt voor het bellen.
2: Dag, broeder.
0: Abon, bless you, brother. Dit is de messengers met Mekayuneng. We groeten Queen V. Ja, goedemiddag Queen V, welkom erbij. Ja, voel je vrij mensen, voel je vrij. Het is de happy hours, de Heer is in ons midden en hij houdt van iedereen. Hij sluit niemand uit, mensen doen dat, maar God sluit niemand uit. Dus voel je vrij en ontvang de liefde en de zegen des Heeren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, broeder Jan Louis.
0: Ja, ja.
3: Ik ben Brava van Kwartaal.
0: Welkom erbij.
3: Ja, dank u.
0: Wat gaat u doen voor ons?
3: Ik heb een getuigenis.
0: Oh, alsjeblieft.
3: Ik lag in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
3: Moest geopereerd worden.
0: Oké.
3: Okay. Voor een nierstee.
0: Mm.
3: En op een gegeven moment had ik een bacterie opgelopen. En door verschillende antibiotica, die bacterie ging maar niet dood. Het ging maar niet dood.
0: Mm.
3: Maar dan werd het niet me geholpen. Ik zou eigenlijk doodgaan.
0: Mm.
3: Maar 3 uur in de ochtend zei de Heer me van, ik geef je een kans om te leven. En kort daarna hebben ze me die antibiotica gegeven. En toen hebben ze me weer een test gedaan en bleek dat die bacterie verdwenen was.
0: Mm.
3: En ik dank de Heer dat ik leef.
0: Amen.
3: Ik dank hem voor hem genade, voor zijn genade.
0: Mm.
3: En zo, dat hij nog een nieuwe kans heeft gegeven. Hij is een God van kans.
0: Amen, amen.
3: En ik ben hem heel dankbaar daarvoor.
0: Amen.
3: Want ik was een beetje teruggevallen door situaties, zware omstandigheden.
0: Ja,
3: ik heb
0: ons
3: ontmoedigd. Maar de Heer heeft me bemoedigd en heeft me gezegd, ga gewoon door. Al wat je meemaakt, heeft gezegd, gewoon door. Ga gewoon. Dank
0: u, blessing. Amen. Nou, dankjewel voor je getuigenis. En ja, veel zegens is eruit. Maar u heeft dat gehoord, mensen. Ze heeft gebeld om te getuigen. En dat mag tot 2 uur. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. We groeten de mensen die net erbij zijn. Dag Humble, welkom erbij. Ook de mensen die luisteren vanuit thuis. De mensen die luisteren vanuit het verkeer. We groeten de mensen die luisteren vanuit het werk. En natuurlijk ook de mensen die luisteren vanuit ja, het buitenland. Al de mensen die ons livestreamen via www.shalomsuriname.com. Het is nog altijd Shalom FM, de 94.5. En we doen niets anders dan het evangelie. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week, live vanuit deze zender. Goedemiddag bro, we hebben een jarige Brada Sunil Ramdas, hij is 59 geworden. Groetjes van Arjan Sunita Ramdas, mag ik een happy birthday in het Hindi? Nee, ik moet even kijken als er een Hindi happy birthday is hoor. Maar ik zoek hem op, zo niet plaatsen een mooie Hindi pokoe. Ik heb trouwens ook hier eentje op de lijst, je krijgt hem zo meteen op de achtergrond. Maar we doen het samen mensen. Ik alleen, minne denk aan mij was op Jezus. Minne denk aan mij wel op Jezus. I can't be the only one. No, I can't be the only one. Ik weet dat er overal mensen zijn die Jezus, deze geweldige Jezus kennen. En we hebben alle reden om de wereld te vertellen mensen. Hou het niet voor jezelf. Mek tras masabi fa gado bigi. Mek tras masabi fa gado lop unu. Dit is de remix van Mendisa. My Deliverer. Ja, God bless you, maar. Ja, inderdaad, tikken en delen. Het evangelie is bedoeld om te delen. God zegen broer Lea graag, omdat hij leeft voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dag Maureen, welkom erbij. Dag Valerie. We krijgen de groetjes vanuit Java weg. Sranankiek 101. Ja, maar de groetjes terug. Welkom, de groetjes vanuit Paramaribo. Vanuit de Happy Hours. Oh ja man, dat ken ik Snoep man. Hé, hey, ja, Nomi Brita, cabra, dat is bekeerd. Ik ga niet vertellen op de radio wat deze man ooit heeft gedaan. Een keer op blauwgrond daar in een tent. Maar de blessings richting Gersplein, daar zijn ze ook, afgestemd. Ja, ik weet dat hij is aangehoog, maar met Shafissi, laat hij je vertellen wat hij een keer heeft gedaan op blauwgrond. Bij Kenny, ja, nu is hij Weilen. Hij is niet meer in ons midden. Maar we waren bij Kenny. Mika Verterio Lafu. Ik weet niet als hij het was of wat. Hij was altijd nog met de andere inheemse brada. De groetjes richting Gersvleet. Ja, mensen, welkom erbij. We zijn er tot 2 uur. My Deliverer. That is who he is. Dus als je bevrijding nodig hebt, als je liefde nodig hebt, als je nieuw leven nodig hebt, als je hoop nodig hebt, maar bovenal als je wil leven tot de eeuwigheid, dan moet je Jezus niet voorbij gaan, maar je kan niet zonder Jezus leven. Je hebt hem nodig. De Bijbel zegt, wie Jezus heeft, heeft het leven, maar wie Jezus niet heeft, heeft het leven niet. Dus op basis daarvan mag jij zelf kiezen. Mag jij zelf kiezen aan een kerkitori, aan een religieus story, we pleiden. Het is de waarheid. Het is het leven. Daarom zegt de Bijbel, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is niet gewoon een religieus figuur. Hij is het leven op zich. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Gado Yubung afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, het is nog steeds de happy hour. De lijnen die staan open. En met uw aanwezigheid wordt het alleen maar leuker, wordt het alleen maar mooier. Hoe meer zielen, hoe meer zegen, hoe meer vreugde. Dus hoe kon hij niet? Mensen, laten we blijven bidden, net zoals u dat eerder hebt gehoord. En de Bijbel zegt het trouwens ook, we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten tegen onzichtbare machten, tegen krachten, tegen geestelijke wezens. En je bent van nature niet in staat om weerstand te bieden. Je kunt niet vechten met fysieke kracht. Je hebt de Heilige Geest nodig. Daarom de Bijbel leert dat hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Maar die zegt, there is power in the name of Jesus. Yes, the most high. The most powerful. We krijgen de groetjes uit Para. Odi, richting Bruning. Dit is Joshua, Prins Joshua Ganis. Hoi Leandro, I enjoy Shalom Radio every day. Keep it up. Ik verheug me elke dag op Happy Hours. Een tekst die ik me geef is Spreuken 29 vers 25. Blessings, shalom, kom van Lisa. Lisa, ga je nog lastig vallen, boy Lisa? Kun je misschien alsjeblieft die tekst kopiëren en plakken voor ons? Weet je alleen dat we die tekst kunnen lezen voor zij die geen Bijbel bij de hand hebben? Of voor zij die een Bijbel bij de hand hebben of je wil het noteren? Spreuken 29 vers 25. Dat is een bemoediging van Lisa.

0: alles verteld van zijn verleden. En is geen mooie verleden, broer. Maar ben blij dat hij die stap heeft gemaakt. Hij is door een oog van het naald door God gered. Anders was hij nu wijlen. Ja, nou blij om dat te horen. Ik kan daarover ook praten, hoor. Ja, want wie ik vroeger was, joh. Ik zei het gisteren nog op Facebook. Toen ik tot bekering kwam, ik vond mijn eigen foto's walgelijk. Mijn eigen verleden, daar ben ik niet, ik ben niet trots op. Weet je, ik ben God wel dankbaar voor alles dat ik heb meegemaakt. Maar ik ben sowieso niet trots op de dingen die ik heb gedaan in het verleden. En ik had, weet je, vroeger de MX voor bij mobiele telefoon. Dus we liepen met die foto's die je moest ontwikkelen, toch? Dus ik had een fototoestel. En dan had ik dat, hoe ben ik foto? En ik had een paar ontwikkeld. Dus nadat ik tot bekering kwam met Luku de foto, met dat iBoy Gadotangi. En ik heb ze verbrand. Maar achteraf, weet je, had ik echt zo van, liever had ik ze gehouden. Zodat ik ze kon gebruiken als getuigenis om de mensen te laten zien wie ik vroeger was. Want de mensen horen je elke dag op de radio bemoedigen. Ze kennen je als een evangelist. Maar je hebt geen idee wie je vroeger was. Ik vertel wel heel graag en vaak mijn getuigenis. Maar het slaat beter aan als je beeldmateriaal hebt, toch? Want dat is, we worden eerder daardoor beïnvloed. Of we worden sterker beïnvloed met beeld. Maar ja, even nou dit dat we gebruiken. Of we gebruiken getuigenis voorlijk van dit. Blessings, broeder. Cher's Inner Glamour Salon is afgestemd. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar gelijk geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Graag een lied van Kenya Domini. Afzender Sharel. Ja, ja, dag Sharel. Goedemiddag. En welkom in de Happy Hours. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, goedemiddag.
1: Liado.
0: Ja, welkom erbij.
1: Liado. Met oma Afo.
0: Ja, we zijn blij u erbij te hebben. Welkom, welkom, welkom.
1: Oma Afo, ik zit zo omdat ik op die tijd te wachten.
0: Ja,
1: blijdschap door te geven.
0: Ja, we zijn gest...
1: Want ik heb een jongetje gehad van 7 jaar. Afo. Die me elke morgen via

0: gecapitueerd gehaald. Maar hij was niet moe om te bellen. Elke morgen belde hij Shalom om te over te zegenen. Ik zeg, toen lekker 7 jaar was hij oud, dus het was een jongetje. Ik zeg, zo lief zei hij het. Dat kan ik in Radio Shalom echt nooit vergeven. Het is zo'n liefde. Maar nogmaals voor jullie ook de zegen. Wat?
1: Ja, dankjewel.
0: Lieve groetjes vanuit de Kwata. Waar wonen we? Koreastraat, hoor.
1: Oké.
0: Van het militair project.
1: Oké, nou dan hebben we een idee van waaruit u belt.
0: De lieve groetjes. En dan vraag ik een Javaans lied. En dat Javaans lied wat jullie voor draaien. Graag.
1: Oké, staat voor u genoteerd.
0: Wat?
1: Alsjeblieft.
0: Ik ken die naam niet.
1: Ik zoek wel eentje voor u.
0: Jij weet wat ik bedoel. Jij weet wat
1: ja, wel een paar leuke, dus ik kies wel eentje voor u.
0: Oké, God zegen.
1: Ja hoor.
0: Allerliefst aan iedereen.
1: Oké, ook voor u en bedankt voor het bellen.
0: Ja hoor, dankjewel.
1: Ja, boom. Bless you. Yes, dat is oma Afo, zoals ze bekend staat hier in de Happy Hours. En oma, u krijgt trouwens ook de groetjes van Mar. Dat is helemaal vanuit Nederland. Die luistert en kijkt mee. En die doet ook de groetjes en de zegen voor u. Dus u bent gewaardeerd. U wordt gewaardeerd, u bent geliefd. Net zoals wij allemaal hier. Reden genoeg dus om afgestemd te blijven waar je de zegen van God ervaart. Als je bang bent voor wat mensen van je vinden, zet je een val op voor jezelf. Maar als je op, voor de, als je op de Heer vertrouwt, kan niemand je iets delen. Dat is die tekst waarmee Lisa ons heeft bemoedigd. Dat is Spreuken 29 vers 25. Met andere woorden, het is belangrijker om rekening te houden met God. Weet je, om te leven naar zijn eer. Om rekening te houden met zijn woord. Hij bepaalt de standaarden in je leven en niet wat mensen denken of zeggen. Om soms ga je mensen tegenkomen, zelfs je eigen familie. Misschien soms je eigen partner die je gaat willen belemmeren of die je gaat willen tegenhouden om de dingen van God te doen. Weet je, ik denk aan bijvoorbeeld, God is een ondergrondelijke God. En hij kan je een keertje vragen om bijvoorbeeld iets te doen dat jij zelf niet begreep. Laat staan je naaste. Denk maar aan Abraham die zijn zoon moest opofferen. Ik denk niet dat Abraham het aan Sarah heeft verteld. Want Isaac was de enige zoon van Sarah. Dus stel je eens voor dat ik als man God mij de opdracht geef. Van Leandro offer Melekai. Dat is onze enige zoon. En dan moet ik dat met Stephanie delen. Stephanie, look hoe je lauw, no? Wat bezielt je? Weet je zeker dat God tot je heeft gesproken? Weet je, en volgens mij wist Isaac het zelf niet. Want Isaac vroeg aan die vader van waar is het offer? En Isaac zei niet van jij bent het. Of Abraham zei niet jij bent het offer. Abraham zei God zal voorzien in een offer. Die de man door het abergi. Dat Isaac is je takapai bigitai. Ik denk dat hij daar begon te praten met hem. Van kijk Isaac. Ik weet not, natuurlijk met tranen. Want je moet creëren. Je wilt het doen. Weet je, soms brengen we offer voor God. Het kost je wat. En ik denk dat Abraham wel verdrietig was met zo'n vraag van God. En zo'n beetje uitdaging. Ik bedoel van hoe heer. Maar omdat hij van God houdt en omdat hij op God vertrouwt, was hij bereid om datgene waar hij zoveel van houdt en die zoveel waarde voor hem had, op te offeren. En soms gaat hij een test toe, hè. Hij wil kijken als we bereid zijn om het beste, het meest waardevolle, het meest kostbaarste op te geven. En als je dat kunt vertalen in deze tijd, het meest kostbare dat je hebt is je eigen leven, is je lichaam. Ja, want je lobby is er even, toch? En Jezus zegt, wie mij wil volgen moet zichzelf kruisigen. Korinthe zegt ook dat we tempels zijn van de Heilige Geest. We behoren onszelf niet meer toe. Dus we zijn het eigendom van de Heilige Geest. Wogruta Shuraisa. Gezegende middag, broeder.

0: Ja, zo de Heer wil, dat zullen we maar zeggen. Alles gaat zoals God het wil. Niet altijd zoals jij dat wil. Maar God is met ons en hij doet alle dingen medewerken ten goede. En als je dat vasthoudt, dan denk ik wel dat je in alle situaties rust en vrede zal hebben. Zeker omdat je die zekerheid hebt dat God met je is.
1: Blessed assurance.
0: Dag Sunem. God bless you. Ja, God bless you too. Maar wat een verwender, hè, maar. Je mag er elke dag bij komen, hoor. Weet je, het is dat als gisteren. En ik ga dit zo zeggen. Ik oordeel niemand die bijvoorbeeld blauwsel gebruikt. Mine gotapa onderwerp dat. Die vooral niet op de radio, omdat je goed uitleg moet geven. Maar gisteren vroeg iemand me. Leandro, mag ik wel blauwsel gebruiken? Is iemand die ik begeleid tot de Heer. Iemand met wie ik veel praat, met wie ik bid. En ik zei tegen, ik vroeg hem van waarom wil je het gebruiken? Ik vroeg van waarom wil je het gebruiken? Weet je, wat is je behoefte daaraan? Aristo blessie. En hij zei van, is bescherming. Dat is wat ik heb geleerd. En ik zei toen tegen hem. Maar kijk, je hebt nu de Heer. En je gelooft dat de Heer je beschermt, toch? Je gelooft dat hij je strijder is. Dat hij je verlosser is. Dat je in hem veilig bent. En als hij je beschermer is. Im shenso, je wakanang een bodyguard. Ina, niks van nodig. Jij hebt niets meer nodig. Omdat je al degene hebt die je beschermt. Dus in absan van Odu Futapu ete. Als je nog behoefte hebt aan iets om jou te beschermen, wil zeggen dat je niet vertrouwt op die bescherming van God. Maar als je vertrouwen hebt op de bescherming van God, dan ga je geen dingen meer zoeken om je te beschermen. Want je hebt die bescherming al. Je hebt die beschermer al. De Bijbel zegt: met Jezus ben je meer dan een overwinnaar. En als Jezus met je is, kan niets tegen je zijn. Dus dan heb je niets meer nodig om je te beschermen. Mensen deden dat omdat ze Jezus niet kennen. Of mensen doen dat omdat ze, weet je, niet stilstaan bij hoe we veilig zijn bij God. Maar als je daarbij stilstaat, dan niet. Dat is wanneer je bent blootgesteld. Dat je zoek kibriperis. Maar gado den aan jou. Gado den aan jou. Dag lady RVN. Goedenavond in Nederland. Ik ben aan het... je bent aan het scrollen. Nou, welkom erbij. Fijn dat de Heer je naar hier toe heeft geleid. Ja, we zijn elke dag. Nou, niet elke dag via TikTok. Als het me lukt, ben ik weer elke dag via TikTok. Maar dit programma mag je elke dag beluisteren op de radio. Aangezien je vanuit Nederland luistert, kan je dat doen via www.shalomsuriname.com. www.shalomsuriname.com. Of je luistert lokaal via de FM 94.5. Ja, dat is Shalom FM. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 tegen deze tijd doen we de happy hours. En dan mag je bellen, je mag appen, je mag bemoedigen, groeten, feliciteren. We hebben trouwens een jarig in ons midden, mensen. Dat is Sunil Ramdas. Die is 59 geworden. Itewa ya da brada, die strong. Ogoi na AOV Club. Nou, brada Sunil. De groetjes en de felicitaties vanuit de happy hours. Goedemiddag, broeder Leandro. Groetjes vanuit de nieuw weer gevonden weg. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld over... Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 1 Johannes 5, vers 4 tot 5. Ja, ja, goedemiddag mensen. Welkom erbij. Ai, Cindy Doro. Cindy Colati, dus Cindy, zijn we lange tekst komen. Cindy, me lukie er. Me lukie nanga wasi ai. Mine mixkera ito, mine sab mixkera. Me vretaka ai ofasi. Goedemiddag allen vanuit SCMC Hardware. Er zijn mensen onder u die zeggen vandaag of morgen gaan we naar die en die stad om zaken te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken. Hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een dam die er nu is en straks weer verdwijnt. U kunt beter zeggen als de Heer het wilt, zullen wij leven en dit of dat doen. Jacobus 4 vers 13 tot 15. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. We doen het samen, dus hoe kon hij niet? U mag tot 2 uur nog bellen of appen. U mag uw bijdrage leveren. Iedereen is een zegen, dus kom maar erbij. Sunem die zegt bemoedigd woord uit Psalm 23 vers 4. Even verzoek voor Sunem, als je die tekst kunt sturen voor ons. Het kan via comments. Hopelijk mis ik het niet. Of zo niet, gewoon via WhatsApp. Dan hebben jullie dat nummer toch. Het is een belangrijk nummer, hè. 875-5358 is een belangrijk nummer. Dus de wansal op Jezus, de wansal op Shalom. Dit nummer moet je zeker in je mobiel hebben. Je mag ook appen. En als je wil, kan je ook in de Shalom familie komen. Daarin krijg je mededelingen, je krijgt info. Dus wij proberen hier een commutrance. Het christendom is een community. Een christendom is een gemeenschap. We zijn een familie, mensen. We zijn een lichaam. De Bijbel zegt, het is Jezus' verlangen dat we één zijn. Net zoals Hij en de Vader één is, zo wil Hij dat wij één met elkaar zijn. Het behaagt God. Is net als wanneer je kijkt naar je kinderen. Dat is massa abibje, toch? Niets is zo pijnlijk als je kinderen niet kunnen opschieten. Heer die de fitty. Maar je breed die toch tegen je dat de play. Dat wat eenheid deed. De loop den schreefie. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, amen, amen.
0: Amen.
1: Het is zij zo.
0: Gelukkig heeft u gebeld, want ik beweer. Ik tak ik maar even.
1: Nee, het is een waar woord, toch?
0: Amen, amen. Prijs God.
1: Inderdaad zo. Unalobitrobitrobi.
0: No.
1: Maar ik heb vrede voor mij van moest binnen.
0: Adina met die wel tot de zondag.
1: Ja.
0: Met die loopt niet trobi toch.
1: Zo is het. Maar we moeten daar streven.
0: Amen, amen.
1: En ervoor werken dat het anders kan.
0: Amen, amen.
1: Toch? En ik groet u. Mm-hmm. Ik groet ook alle jarigen vandaag.
0: Ja.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil graag een lied.
0: Zeg het maar.
1: Van Marsha Dalfour.
0: Marsha Dalfour staat voor jou op de lijst.
1: Naar de keuze.
0: Oké, nou staat genoteerd.
1: Ja hoor.
0: Geniet ervan.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg geniet ervan.
1: Ja hoor, en op iedereen.
0: Abong, blessie.
1: Okay,
0: doei doei.
1: Doei.
0: Sophia's lus is afgestemd. Ja, van daaruit belt mama Cornelly. Welkom als u net erbij bent, mensen. Welkom. Enjoy the happy hours. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. Lady Vian die zegt, nee, mensen doen dingen omdat ze het hebben meegekregen en doen het niet bewust. Ja, inderdaad, Vian, ik sta daar helemaal achter. En daarom oordeel ik niemand, hè. En daarom luister ik met geduld naar mensen. Te was mij iemand hoor, Mino, je had dat niet moeten doen, dat niet moeten doen. Nee, je gaat wijsheid moeten gebruiken en je gaat ze vanuit de Bijbel moeten onderwijzen en bemoedigen. Maar we gaan niet oordelen of afschrijven en mensen neerhalen. Nee, dat doen we niet, want wij allemaal hebben verleden en waren ooit eens onbewust. Goedemiddag met de happy hours.
2: Ja, met Sandra weer.
0: Ja, Sandra.
2: Ik heb een plaatje van Brandenburg.
0: Oh, helaas. Sandra, telefoon vind ik een beetje actie. Maar goed, ik hoop dat het weer lukt om te bellen naar de studio. Dit is Ishana Mine en Chana Puketi met Lobby Musude. Mensen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Je mag je pokus aanvragen. Lady Vient, die zegt, ik heb vroeger ook blauw gebruikt, nu niet meer. En ik zag ook aan mijn kinderen, waarom niet? Nou, fijn dat God ons overtuigt. Weet je, de Heilige Geest, dit is waarom we de Heilige Geest nodig hebben. Hè? De Heilige Geest overtuigt ons diep van binnen wat niet meer hoeft. Wat niet meer nodig is. En als je ziet dat iemand het toch doet, ga niet staan oordelen. Maar actie gado van mij kan takken als madis. Gado van mij kan getuigen als madis. En op die manier help je iemand uit zijn onwetendheid. Odi, brother Leandro, groetjes uit Den Haag, Nederland. Royal Debs. Ja, de groetjes vanuit Nederland. Groetjes terug vanuit Paramaribo. Welkom in de happy hours. Ja, doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Of kan ook live via onze website. www.shalomsuriname.com. Wij zijn dus uit God voortgekomen en moeten niet denken dat wij hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Handelingen 17 vers 29. Nee, Jezus zegt, God is geest en wie hem aanbidden, aanbidden hem in geest en waarheid. in afgo knap is wan fraga of in afgo knap is wan bon. Na anatrobi if wan knapu, if wan dong, if wan liggen. Belangrijk is je roep en je aanbid God vanuit je hart, vanuit je ziel en vanuit de waarheid. Weet je, gado en luku lek van je in af san van oude mensen, je hebt alleen de Heilige Geest nodig. En dat zul je ontvangen zolang je Jezus hebt. Want de Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus. En is ons gegeven als... degene die ons zal brengen tot de volle der waarheid. Want het is geestelijk, hè. Het werk van God. En God is geestelijk. Dus wil je God leren kennen, dan heb je de Heilige Geest nodig. De Geest van God. Niemand die God kent zoals zijn geest. En als zijn geest in je woont, dan zul je de openbaring krijgen. Je zult God persoonlijk ervaren. Ino shenanga ai. Maar is net als de wind, toch? Tee knap. Luku tee jou warang. Zij doe. Als je zij doe, je begilet af en. Of je gaat buiten staan, je pura trui, weet je, om een beetje frisse lucht te ontvangen. Je ziet het niet, maar je voelt het. En zo is het ook met God. Ik weet niet voor jou, hoor. Maar ik ervaar God alla day. En als ik dat gevoel niet heb, isabi agelik gadona dami se, dat ligt het aan mij. Dan ben ik te druk of mijn praxerie de nou atrasé. Weet je, dat trek ik mezelf terug. Net als zoals in de Bijbel, je ziet de Heer trok zichzelf regelmatig terug. Is om weer in de tegenwoordigheid van God te gaan. Is om weer in zijn, om gemeenschap, intimiteit met God te hebben. En dat is wat wij nodig hebben, mensen. Jezus zegt, kom ieder die vermoeid en belast zit en ik zal rust geven. Sommigen van ons hebben geen rust, omdat we te veel bezig zijn buiten. We hebben even te veel, we hebben verzuimd of we zijn te lang weggebleven uit die tegenwoordigheid van God. Sommigen van ons zijn weken niet naar de kerk geweest. Ik kan niet zonder de leiding van God. Ik kan niet zonder zijn heerlijkheid. En dit is waarom. Weet je, temidua san sang sanobung of isabiwa san at gado etemidak. Hey Leandro, weet je dan, het hindert me. Omdat ik weet dat het me de tegenwoordigheid van God gaat kosten. En dat is me het meest kostbaarste. Dus dan helpt dat jou om de juiste keuzes te maken. Het helpt dat jou om dicht bij God te wandelen. Want we zijn allemaal mensen. Je kunt soms verkeerde keuzes maken. Je kunt soms in verleiding vallen. Je kunt soms fouten maken. De Bijbel zegt, wie beweert zonder fouten te zijn, maakt God tot een leugenaar. Maar je moet ervoor kiezen om elke dag weer bij de Heer te komen. Om elke dag in orde met God te maken. En dan komt het goed. Het komt goed. Dit is nogmaals Eugène Mijn. En niemand minder dan Chanok met Lobby Musude. Terwijl de lijnen openstaan en u nog steeds mag bellen of appen. Tot 2:00. Wanneer hij de wereld oordeelt, zal hij in ieder geval geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen. Op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Romeinen 2 vers 6 tot 7. Sometimes God will take you on a journey you never realize that you need it. Trust and believe, you shall receive everything you prayed for. Dit is Lamborghini. God is not done. Ja, zolang we niet daar zijn, is hij nog niet klaar, mensen. Dus blijf bidden, blijf wandelen met de Heer. Blijf opstaan, blijf loslaten, blijf kiezen, blijf bekeren. Elke dag moeten we ons bekeren. Leek van Sisabitak daarnet, ze had het een tijdje verwaarloosd, ze was teruggevallen. En soms hebben we het niet door. Maar als je bewust ervan bent, opo de kombaka. Patient. Ja, goedemiddag voor de mensen thuis. De mensen in het verkeer. We groeten de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. En na 2 uur krijg je de playlist. Dus je mag nu nog je pokus aanvragen. De felicitaties voor Brada Sunil Ramdas. Die is vandaag 59 geworden. Zijn er nog meerjarige mensen? Zijn er nog meerjarige? Vandaag is... Oh no. Ik dacht dat het Oriari was van mijn Bikkel. Ja, mijn Bikkel die wordt... Hij wordt 70 volgens mij. En met mijn Bikkel bedoel ik mijn vader. Dus Tamara naar Oriari. Adeno Dorete.

Nothing but gospel here on this station because we represent the kingdom of God. Yes, it's all about the King of Kings and the Lord of Lords. Blijf bij de mensen, blijf dicht bij de Heere wandelen. And I'm right here for it. Hij zegt, ik die het goed werk ben begonnen, zal het zeker tot een goed einde brengen. Met andere woorden, God doet geen half werk. Hij doet het ook niet voor 80% of 90%. Nee, hij doet het zolang het 100% nog niet bereikt, is God nog lang niet klaar. Dus no give up, no give up. Maar hou vast aan zijn belofte. Dit is niemand minder dan Daddy Yankee. Natuurlijk die wedergeboren Daddy Yankee. Want hij is bekend in de wereld, hoor. Yo. Dus de smasana saptak amandis draai libiteetak Daddy Yankee dat de biggie denki de gorontap pokus amandis meki. Maar amandis meki wantu poku boy. Als je naar die clips kijkt, joh. Echt mijn breedte tak amandis draai libe. En nu is hij echt radicaal bekeerd. Hij wil niets meer van wereldmuziek horen. Hij kreeg een uitnodiging om op die Super Bowl op te treden. En weet je, als we praten over Super Bowl, dan praten we over $100 miljoen naar boven. Hè. Ik bedoel van, wie zou nee daartegen zeggen? Althans, zij die weten dat ze meer waard zijn dan geld. Zij die weten dat ze eeuwig leven hebben. Ja, money no man by eeuwig libi. Money no man by futego libi. Er is een tekst die zegt, what is it for a prophet to gain the world but lose his soul? Je kunt de rijkste man worden, maar je hebt geen eeuwig leven. Je kunt de hoogste titel bereiken, maar je hebt geen eeuwig leven. Ja, dan zou ik liever willen lijden in deze korte tijd en genieten tot de eeuwigheid. Ik bedoel van, niets is te vergelijken met de eeuwigheid, hè. En je gaat het nergens anders vinden dan bij Jezus, want hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Goedemiddag, Leandro. Groetjes vanuit AZP. Kom van Stanko. Ja, man, de groetjes terug. Ik geniet de vreugde van God, is mijn kracht. 2 maanden geleden mijn oudste teruggeroepen. Ja, alsnog sterkte, Lady Vienne. En inderdaad, je hebt de juiste bron gevonden, hoor. De Bijbel zegt, ik ben sterk als ik zwak ben. Ik zou zeggen, hou vast aan Jezus. En alsnog sterkte aan jou en de familie. Ja, ik is onbeschrijfelijk. Ik kan me niet voorstellen wat voor verdriet je hebt ervaren. Maar je hebt de Heer aan je zij. En we weten dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Dus, Sisa, Gado Apjubaka, hij weet wat hij doet. En all the best met het gezin. Stanko is happy hour with God's spirit, God's vibe, beter kan het niet. Helemaal Stanko, ik zou het ook niet anders willen doen, hoor. Jezus is gewoon de enige reden waarom ik hier ben. Waarom ik nog hier wil blijven. Maar meer nog ook die behoefte om het evangelie te verkondigen. Omdat sma egolassi, er gaan genoeg mensen die verloren gaan. Er gaan genoeg mensen zonder hoop door het leven. Er zijn genoeg mensen die de waarheid nog niet kennen. Dus we hebben reden genoeg mensen. We hebben reden genoeg om te blijven evangeliseren. En te getuigen van deze geweldige God. Make this masaptak bevrijding de. Make this masaptak new libi de. Make this masaptak lobby de. Ja, lobby gisain af. Doe noti. Je hoeft je lichaam niet te verkopen ervoor. Je hoeft niet ervoor te werken. Nee, God houdt van je zoals je bent. Dus alles dat we kunnen doen is terughouden van deze geweldige God. Het is intussen geworden 11... Ik keek net naar de tijd en ik had niet eens door dat het al 11... Het is al 10 minuten voor 2, joh. Om te zien dat de heerlijkheid van God is onbeschrijfelijk. Je doet even alles vergeten. Je denkt gewoon aan niets. Dit is waarom aanbidding heerlijk is. En dit is waarom ik God aanbid. Dag Siano. Welkom erbij, brada. Disna zei je met tapmis revisolees dan met aanbiggy gado. Echt zonder dat je het weet, je wordt bevrijd van dingen waar je niet eens bewust van bent. A stress zei bij Abi. A san zei bij Brokoy Edanga. Isabi de sansa behinderi. Ik wil gewoon. Het gaat weg. Je voelt je beter nadat je uit Gods tegenwoordigheid komt. Je voelt je. Isab kan dit. Ik kruipi. Ik kwam poespoes. Ik wil naar tegenwoordigheid. Gaat het ook. Maar teek moet op baka. Na lekwa leo. Na lekwa leo.

God beloofde dat hij de wereld aan Abraham en zijn nakomelingen zou geven. Niet omdat Abraham zich zo goed aan Gods wet had gehouden, maar omdat hij God beloofde en daardoor met God in het reine was. Romeinen 4 vers 13. Ja, de blessings voor al de mensen die meedoen via TikTok en meekijken. Welkom als u voor het eerst erbij bent. Enjoy it en welkom in de happy hours. Nee, Shaltipi, ik zing niet hoor. Ik maak reclamespotjes. Ik kan prediken. Mi ben rap toe. Ik heb onlangs weer een nieuwe gemaakt. Dus ik moet weer zeggen dat ik kan rappen, ja. Ik dacht dat ik was gestopt. Maar Rodrigo heeft me benaderd. Dat ik Lea ga een pokoe maken. En ik heb gezegd, ga proberen. Wel, het is leuk geworden. De blessings voor Wilhelmina Restaurant. De juiste man die komt, jongen. Broer, ik heb je geappt, broer. Helian die zegt bedankt en ik geniet echt. Nou, fijn dat je geniet, Helian. Dat is de bedoeling. Geniet van Gods tegenwoordigheid. Geniet van zijn zegen en zijn inspiratie. De Bijbel zegt Gods woord is zoeter dan honing. Met andere woorden, wat more sweet zijn bestaan. Wat is zoeter dan honing? Wat is zoeter dan honing? Suiker niet schrift door sukruilijk honing. De Bijbel is dat Gods woord is zoeter dan honing. Wat more sweet zijn nog kan dimmen. Goedemiddag, broeder Leandro. Laat je omstandigheden niet bepalen hoe groot je God is. Laat Gods grootheid bepalen hoe je naar de omstandigheden kijkt. Vertrouw op hem, want hij heeft een plan vol hoop en toekomst. Bless je en ook aan de luisteraars. Groetjes aan Vincent. Dit is nog steeds Samuel Miras met Believer. Live vanuit Shalom FM hier aan de Stadionlaan. Radio waar Christus centraal staat. 1 24 uur. 7 dagen in de week. Goedemiddag, bro Lea. Groeten aan u en de luisteraars. Graag een lied van Samuel Middags en uw gezin. Nieuwe lied van zuster Gladys. Hey, bless you, bro. Hi, boy, om te zien dat ik niet meer zo vaak luister. Maar ik luister wel elke dag, al is het voor even. Wist niet eens dat je een nieuwe pokoe had. Mag ik die graag horen? Ik zou wel wachten erop. Ik moet wel zeggen, broer, kan je niet precies aangeven hoe laat het wordt afgedraaid? Want er zijn een aantal aanvraagjes, een aantal appjes. Dus ik kan alleen aangeven dat ergens tussen 2 en 3, misschien na 2:30, krijgen die pokoe te horen. Maar hij staat in elk geval genoteerd. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Romeinen 5 vers 8 tot 9. Weet je, toen ik deze tekst aan het lezen was, dat dringt het tot me door. Het ergste dat jou als mens kan overkomen, is het oordeel van God. Hè? Het ergste dat de mens kan overkomen, is het oordeel van God. Omdat hij het laatste woord heeft. De Bijbel zegt, het is beter in handen van mensen te vallen, dan in het oordeel van de levende God. Dus, maak het in orde met God. Want alleen zij die in Jezus zijn, zullen niet veroordeeld worden. Dus, ik denk niet dat je dat wil meemaken, want dan is het echt voorbij, hè. God heeft het laatste woord, hij heeft de hoogste autoriteit. De groetjes allemaal, God zegen, kom van Siano. Stanko, als je dat even kan verklaren, ik begrijp je zin even niet. I forget one to, van je karasan? Nee, is geen zin, man, woorden. Ja, een paar woorden. 1 of 2, no? Kan gebeuren. Dit is Sharon Gardner met Worry No More. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de

Oh, gefeliciteerd. Nou sta ik, ik moet jullie feliciteren hoor. Ay, na, na, na, oroko, na, oroko, midden. We proberen het evangelie te verkondigen. We danken God wel voor de gaven en talent om dat te doen. Maar we doen het om mensen te bereiken, ja, brada. Maar ik snap het. Dus bedankt voor je ondersteuning. Als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Romeinen 8 vers 11. Blessings en lobby. Ja, dankjewel voor je bijdrage, Cindy. En hopelijk ben je er morgen weer. Trouwens, Cindy kent de werktijden van de happy hours. Zo meteen gaan we afsluiten, mensen. We gaan eruit met dit gedeelte. Ja, zo meteen gaan we naar de aangevraagde songs. We beginnen eerst met de verplichtingen. En dan gaan we verder na 2 uur met de playlist. So enjoy the happy hours here on the 94.5 FM. Voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland, www.shalomsuriname.com.

0: Mensen, we gaan zo meteen afsluiten. Ik denk niet dat ik nog telefoontjes ga kunnen doen. Aangezien we niet genoeg tijd daarvoor hebben. Want voor sommige mensen is 1 minuut niet genoeg. Maar ik begrijp dat als je vol bent van God. Vroeger toen ik, voordat ik hier werkte als omroeper, was ik ook beller. Hè? En zo baalde ze ook van me, Tim, ik bel na bijna 5 minuten. Want dan had ik een hele schrift toch met mijn overdenking na mijn stille tijd. Mijn stille tijd deed ik met een schrift. En dan mijn schrift samen kisif gado, samen leri. En dat las ik dus voor. Mijn preekje na amorne move. Siano, we zijn wel op de Facebook. Maar je gaat daar geen uitzending kunnen volgen. Je gaat daar hooguit het programma overzicht zien. Van de radio en de televisie. Want we zijn zowel op de radio als de televisie. Maar we zijn wel via onze website te volgen. www.shalomsuriname.com. Mensen, het is tijd om te groeten. We moeten afsluiten. Helaas moeten we eruit voor wat betreft de happy hour van vandaag. Het is de maandag van 8 juni 2026. Ik wens jullie een gezegende werkweek. Fijn dat we met de heren aan de slag kunnen. Dat we niet zonder hem hoeven te leven. We groeten en feliciteren Sunil Ramdas. Die is vandaag 59 geworden. Alsnog de felicitaties, brada. Dat was het weer voor wat betreft de happy hours. Ik ben Leandro Matosuwiknyo. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En ik wil de bellers, de appers, natuurlijk ook de deelnemers die hebben deelgenomen via happy hours bedanken. Dankjewel voor jouw aanwezigheid. En mogen de heren jullie zegenen. En natuurlijk mag je afgestemd blijven, want we zijn er eenmaal 24 uur live op de radio via de FM 94.5. Zometeen krijgt u de verplichting. Ja, de reclameblok die staat klaar. Maar wij gaan eruit voor wat dit interactief actief gedeelte. En na 2 uur mag je dus genieten van de songs. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fu eng.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Beef for the street.
1: Amen, amen, amen, yeah, yeah. Here we go again, yeah.
2: Het is 3:00.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: I'll give it to you. Oh, my love. Oh, my love.
1: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.

met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Iwa ang rekir mi yung pekupoete. Naske po.
2: Skip. Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.

Van een God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en het beste niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze vissen, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag, God blijft onveranderlijk. Jezus.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

grote happy kids. Wat heb ik jullie gemist? Ja, ik ben er weer. Ik ben zuster Naomi Wartes. En deze hele week ga ik jullie aangenaam bezighouden met het woord van de Heer. Alvorens ik verder ga, wil ik alvast bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel voor deze splinternieuwe week. Dank u wel dat wij weer bij elkaar mogen komen en mogen luisteren naar Radio Shalom. Naar ons heel vriendelijk en leerrijk programma, The Happy Kids. Heren, wilt u met ons zijn en wilt u ons de oortjes geven om te luisteren en te begrijpen wat er verteld wordt. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Kleine en grote happy kids. Deze week gaan we het hebben over het thema wees niet hoogmoedig, maar nederig. Zulke moeilijke woorden. Ik ga zo meteen uitleggen wat het allemaal betekent. De tekst die is gekozen is gehaald uit Jacobus 4 vers 6. En Jacobus 4 vers 6 in de moeilijke vertaling, een beetje moeilijk, de NBG 51 zegt: God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo moeilijk, is absoluut niet moeilijk. Nog een keer, God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Een makkelijkere Bijbelvertaling, de basisbijbel, zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Nog eens, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Lieve happy kids, we horen een paar moeilijke woorden. En voordat we doorgaan, wil ik u vertellen wat ze betekenen. We beginnen met hoogmoedig. Wie weet wat hoogmoedig betekent? Ik weet zeker dat je het één keer hebt gehoord in je leven. Hoogmoedig. Wat betekent hoogmoedig? Wie kan me vertellen? Ik heb het opgezocht. Als je iets niet weet, moet je altijd even opzoeken, hoor, happy kids. Ik heb het opgezocht en synoniemen ervan zijn arrogant en trots. Zoals je hebt gehoord in die ene Bijbelvertaling. Trots en arrogant. En een definitie is je overschatting van je eigen kunnen. Dus iemand die zichzelf en zijn eigen kunnen overschat, die denkt dat hij meer kan en meer doet. Arika adekba, zo zeggen mensen toch? Ideke idekba. En mensen die altijd denken dat ze meer zijn dan anderen en geweldiger dan anderen. En aan de andere kant hebben we een ander woord. Dat is het tegenovergestelde van hoogmoedig. En dat woordje is nederig. Wat is het woord? Nederig. Nederig, synoniemen van nederig zijn gering of bescheiden. Bescheiden, een definitie is een houding of een eigenschap van iemand die niet speciaal macht of eer wil. Je kent die mensen die zich niet speciaal, die niet speciaal op de voorgrond moet willen komen. Ze willen een beetje achterin staan. Is niet dat ze minderwaardig zijn, hoor. Nee. Ze willen alleen niet gewoon. Ze willen niet biggie fassie zijn. Die zijn die nederige mensen. En die mensen, zegt de Bijbelvertaling, dat God juist kijkt en geeft genade aan die mensen. Wel, wij gaan deze week kijken naar het verhaal van Joshua en de Israëlieten bij het plekje op de plaats Ai. Wel, heel lang geleden leidde de Heer het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Ik weet zeker dat je dit al een keer hebt gehoord. En die reis verliep niet altijd makkelijk. Verliep niet altijd vlekkeloos, zoals we het zouden zeggen. De Israëlieten waren keer op keer weer ongehoorzaam. Ze luisterden niet. Ze waren soms heel erg koppig, soms heel erg ondankbaar. Maar de Heere God bleef van ze houden.
En Joshua was een profeet die de Heer had uitgekozen om dit volk te leiden nadat Mozes was gestorven. Joshua leidde het volk Israël en hij deed grote dingen met het volk. Wie kent het verhaal van Jericho? Dat verhaal was tijdens Joshua het volk leidde. Ze hadden een grote overwinning behaald toen ze om de muren van Jericho liepen. Die muren stortten in. En zo kwamen ze de stad in. En de Heere God had ze de hele stad in handen genomen. Ze mochten daar alles hebben van de Heere. Iedereen om hen heen had gezien wat er is gebeurd. Iedereen, alle vijanden hadden gezien van boy. Ze hadden gewonnen en ze mochten binnengaan. Ze hadden één opdracht. Ze mochten niets meenemen. Ze mochten niets van de plaats meenemen. Wel, lieve happy kids, ik kan je zeggen, er was zoveel daar. Er was goud, er was zilver, er was lekker eten, er waren zoveel runderen, zoveel lekkere schapen waren daar die ze konden meenemen. Maar de Heere zegt, je mag niks meenemen. Alles moeten jullie verbranden. Ik heb jullie de overwinning gegeven. En je weet, alle vijanden van Israël wisten van, God was met het volk Israël. En je weet toch, wanneer je een sterke papa hebt die altijd voor je opkomt. Dat idee. Weet je, dus dan ga je gaat je een beetje trots voelen van, mijn vader is groot en sterk. Je weet wanneer die lastige kinderen op school je willen plagen. En dan ga je bij je vader, dan zeg je, papa, ze hebben me geslagen. Weet je, dus dan komt je vader op school en dan is iedereen bang, want je vader is een geweldige papa. Zo voelde de Israëlieten zich. En dat bracht soms een beetje hoogmoed. Het bracht een beetje pikifassie. Het bracht trotsheid, arrogantie. En dat gebeurde er. En terwijl God ze heeft gezegd, jullie mogen niets meenemen. Dan gebeurde er iets. Er gebeurde iets. De Heere zei, jullie mogen als kinderen van mij niks aanraken. Na de overwinning gingen ze verder. Joshua zegt, oké, we moeten nu verder. Onderweg naar het beloofde land. Hoe heette de profeet weer die God de leiding had gegeven? Ik heb die naam net genoemd. Joshua. En Joshua zei van, oké, we gaan vandaag hier blijven. Maar ik zie een andere plaats daar zo. We kunnen ze ook overwinnen. En hij stuurde een paar mannen om te gaan kijken. Hij stuurde bespieders, noemen we dat, om te gaan kijken aan de overkant. Het plekje, dus die plaats, waar ze naartoe moesten gaan, heette Ai. Joshua zegt, hey mannen, gaan jullie naar Ai om te gaan kijken hoeveel soldaten ze daar hebben. En if manak de malek lek uduna Jericho. En toen gingen de bespieders en ze vertrokken naar Ai. En wat ze daar zagen, horen jullie morgen wel. Het wordt spannend deze week, ik weet het. De tekst van deze week is gehaald uit Jacobus 4 vers 6. En uit de NBG-vertaling zegt het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. De basisbijbel zegt, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Happy kids, ik zie jullie morgen weer. Luister morgen. Doei.

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist in mij.

0: niet goed, ik ben op zoek
1: naar de optimist in mij.
0: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij. Thank you.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik probeerde me aan te passen, soms liep ik over mijn waarde. Mijn vrienden wilde ik behagen, alleen om een like te krijgen. Ik maakte stomme stappen om mijn gang plezier te maken. Om deze kerel zat ik mijn levensdoel op een geven. De meisjes naar te breken, dat was volgens ons het fijnste. Wie het duurste pad kocht, namen wij het meester ere. Op de hoeken van de straten stonden wij aan het chillen. Maar nu vind ik het jammer, want ik was mijn tijd aan het verspillen. Geschillen, van mening met anderen verschillen. Met de mes in de tas kan je als naam gangster dragen. En wat ik hiermee zou bereiken, hoef ik nu niet te vertellen. Het is beter dat ik overstap naar het doel van deze legende. Er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven. Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen. Dus wie ben ik om de man te spelen als ik geen van deze dingen niet kan bepalen? We zijn hier voor een reden, geloof mij, het leven is meer dan genieten. Voor een doel zijn we geschapen. Neem tijd met de schepper om dat te ontdekken. En ik ben de waarheid komen spreken. Geen tijd te verspillen, want zoveel jonge mannen gaan verloren zonder dat ze het weten. De weg zal ik wijzen en de waarheid zal ik spreken. In het midden van dit volk zal ik mijn stem verheffen. En geloof me, met pen en papier zal ik een doorbraak brengen. Levens veranderen en mensen opgeven. Dat is mijn doel en ik zal het bereiken. Het licht zal ik in de duisternis laten schijnen. Pijn en verdriet zullen ineens zo verdwijnen. Want het koninkrijk van de schepper zal hier neerdalen. Dus blijf me maar volgen. Deze woorden zullen uitkomen. Ik spreek namens de Vader daarboven.

Goedenavond, hier is mijn vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed heet ik jullie allemaal. Jong en oud, welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Babylon is niets anders dan home of demons. Demons, home of demons. Duiven lijken ook mooi hoor. Onreinigde geesten lijken ook mooi hoor. Demonen, duiven kan je ook mooie dingen geven. Na menselijke maatstaven. Mooie dingen geven, uiterlijk. De duivel houdt van uiterlijke dingen om ons aan te trekken. Mooi uiterlijk. Iemand kleedt zich mooi. Trek mannen aan. Je ziet een vrouw van de buitenkant. Mooi. Maar van binnen is een groot probleem. Kan je leven kosten. Mooie dingen. En dat gebruikt de duivel. Hij komt als een engel des licht. Zegt de Bijbel. Als een engel des licht. Niet een engel des licht. Maar als een engel des licht. Hij doet zich voor. Mensen kunnen mensen bedonderen. Je kan iemand napraten. Je kent die persoon stem bijvoorbeeld. Je belt iemand. Je praat al die persoon. Oh, je kan denken, oh ja, dit is hij of zij praat hier. Want de stem lijkt op een beetje. Maar face to face, daar gaat het om. Als je gaat op Facebook, Instagram, you name it. Je ziet foto van mensen. Mensen kunnen foto manipuleren. Om mooier, aardse manier mooi uit te zien, die kapsel. Je gaat denken dat is echt zuiver puur. Maar zijn allemaal bedonderen. Maar wanneer je die persoon ziet in persoon, kan die wel long way. Je jumpen, misschien wil je zelf bestraffen. Is dit een dit of een dat? Dat doet de duivel meestal nu. Instagram, Facebook is vol van nu. Niemand, als het ware, je kan zeggen, men heeft geen respect meer voor zichzelf. Men wil zich niet meer hun puur, hun natuur hebben. Men wil iets anders hebben. Je bent een vrouw, je wil een man zijn. Een man, je wil een vrouw zijn. Alleen maar neppe dingen. Als je nep bent, gaat mensen je ook neppen. Hij zegt, in de long run ga je betalen, ga je boeten voor dit soort leven. Je hebt mensen bedonderen, benadeeld. Leen me geld, ik heb problemen met dat. Maar terwijl je liet, die persoon geeft het geld. Hij moet je samen in Finaman. Maar je gaat een prijs moeten betalen. Later, nu, alles lijkt niet mooi. Daarom de duivel gaat ook zeggen, God, je oordeel is rechtvaardig. We hebben het verdiend. We hebben het verdiend. U gaat uzelf betrappen. De thema van vandaag is, who am I? According the New Testament. Wie ben ik? Volgens het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is al vervuld in Jezus. Wat God aan Abraham beloofde, is vervuld in Mozes. Wat vervuld is, is niet meer van toepassing. God werkt met tijdperken. Nu is het tijdperk van het Nieuwe Testament. Oftewel, preparation of the coming of Jesus. Oftewel, the second coming of Jesus. De Joden moeten voorbereiden, er was geprofiteerd, er zou een Messias komen. Zo ze richten zich naar de komst van de Messias, the first coming. Nu is het de tweede komst en de tweede komst is voor iedereen. Wie je ook mag zijn, waar je ook woont, in Azië, in Iran, in Palestina, waar je ook woont. The second coming is voor iedereen. Op dit moment kan zelf de grootste crimineel eeuwig leven krijgen. Op dit moment. Dus grijp je kans door God u geboden. Who am I? According the New Testament. We moeten 100%. God gaat voor 100%. Wanneer we met God dealen, dan gaat God voor 100%. 100%. Niet half. Niet een beetje bij God. 100%. Jezus zei aan de discipelen, kom achter mij. Kom. Hij maakt zich geen zorgen. Jullie zijn vissers, no? Is je vader, no? Of is je moeder? Of je vrouw?
kom achter mij. Ik ben belangrijker dan al het andere. Maar als jij mij volgt, dan you save. Ifrouw save. Jupchin save. Zonder mij, you are in problem, trouble. Wanneer we met God dealen, het is ja en amen, I am ready. Hier ben ik, Heere. Wanneer God die profeet riep, Jezus, hier ben ik, zend mij. Hier ben ik, zend mij. God vraagt van ons niet een beetje, en ik zeg het meestal, maar God vraagt van ons, is geen geld en al die toestanden, is uw leven, uw ziel. Het gaat om uw eeuwig leven, omdat u ziet de toekomst niet. God ziet het wel. Als je doorgaat, kan je in problemen komen. Dus God wil je behoeden voor heel wat toestanden. Kom uit, laat los. Kom uit, laat los. God is goed voor iedereen. We gaan een paar teksten lezen. Soms zie ik daar, af en toe met Facebook en zo. Dan hoor je mensen nog zeggen, je moet niet omgaan met bepaalde mensen. Want ze praten slecht over jou. Negatieve energie. We zijn ook zo brutaal om te zeggen, slechte mensen, bad person. We zijn ondankbare mensen. Wie waren wij? Rakap was een hoer. What do you think we are? Mi oma potagi, noem ik dat jere jou. Jezus gaf een voorbeeld om te vergeven. Iemand moet 100 vergeven, die andere 10. Die 100 moet vergeven, kon niet betalen, zoiets. Ja, kon niet betalen. Die kreeg kwijtschelding, je hoeft niet meer te betalen. Inoman pai, noem maar op. Maar diezelfde man die vergeving ontvangen heeft, wilde iemand die hem minder moet vergeven. En nu komt het. Maar er was daar een getuige. Getuige is soms belangrijk, maar het moet een betrouwbaar getuige zijn. Getuigen kunnen worden omgekocht door geld. Omgekocht worden door geld. Walezi, oma kami, mi go 1, 2, 3 keer voor de rechter. Maar aan ook crime, hè. Soms moet je als getuige. En zo. En zeg maar, je werkt ergens. En de man bel me, je moet komen. De rechter, high court. En ook Chinso rechter. Meestal tegen bepaalde rechter, bepaalde office. Is vandaar naar de gevangenis. Of vandaar 100 jaar of 10 jaar. Dat ben ik serieus. En die man begon, koop me om naar money. Met dat broer, ik kan dit niet op mijn geweten dragen. Die tijd was ik arm. Mijn baan is zo geweldig boom. Maar met dat, dit kan ik niet op mijn geweten dragen. Ik kan niet liggen voor die man. Ik kan niet liggen. Die man money, die man tja money. Met dat, u no vindt me. U tango money. Maar mijn oude rein geweten. Mijn kan go leja man. Dat kan niet. Ik werk niet mee. Want trauma miko jere tak ama werken mee. Aman ka bigi probleem aman kong. Aman siki, aman ka bigi probleem. Broeders en zusters, we net kim gado, we net compromis. We liken niet voor mensen. We zijn eerlijk, wie het ook zijn. Je moet kiezen, je man, je buurman, je weet dat je man fout is. Dan wordt dat, het is mijn man, we zijn één. Ik moet mijn man niet laten vallen. Als je man beschermt door leugen, heb je hem laten vallen. Je kan hem zelf naar de hel laten gaan. Dus, christenen zijn eerlijke mensen. Ze zijn voor niets bang. Enzovoort, enzovoort. Bangsa, we are living in the time of the second coming of Jesus. Jezus had geprofiteerd, of er is geprofiteerd over Jezus, bijna 3000 jaar terug heeft de profeet Jesaja gesproken over the coming of the Messiah. Messiah. The fulfilling of God's belofte. Je weet, God leidt ons door profetie. Als God je iets belooft, broers en zuster, kan niemand het stoppen. Vaak weet dat hij noemt tegen maar ik kan tegen maar als het God is. Prijs God, broers en zuster, profeet Jesaja heeft geprofiteerd over the coming of the Messiah. Hij sprak daar over een schaap. En niemand had gedacht dat het een mens was.
en de schepper was Jezus. Maar we komen terug bij het thema, hoe am I? According to het Nieuwe Testament. We leven nu in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is al vervuld door Jezus. Daarom verschenen bij hem Mozes en Elia. Ik kom hier met de naam. Mozes en Elia, no? Ja. De profeten hadden geprofiteerd over zijn komst. You name it. Mozes ook geschreven over de wet, over zijn komst. Maar nu leven wij nu in een andere tijdperk. De tijd van genade, oftewel de tijd van bekering. Genade wil zeggen, we hebben hel verdiend. Maar we kunnen de hel ontlopen door bekering. Maar als we ons niet bekeert, gaan we naar de hel. Kom, bekeert u. Als je niet bekeerd wil, ga je naar de hel. Want alzo lief heeft God de wil gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar het eeuwig leven hebben. Doch wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds, niet zal reeds veroordeeld. Dus waar we zijn al in hel, kun je zeggen, geestelijk. Maar er is redding. Ontloop hel. Door bekeren. De tijd is niet de tijd van bekering. Eén, is er nog niet klaar. We moeten bekeren en we moeten aan ons bekering werken. Werken aan ons bekering. We zien mensen, als het dak aanbreekt, is men toegespit op geld verdienen. Geld, men heeft geld verdienen. Geld verdienen, waar is God? En als die problemen komen, dan zijn we, ondanks dat we werken, dat we geld hebben, zijn wij toch in grote problemen. Het is Jezus die ons een geweldige, mooi, eeuwig leven toekomst kan geven. Jezus, als we God zetten op de eerste plaats, alles zal smooth gaan, al heb je maar twee broeken, al woon je in een eenvoudig huis, je gaat vrede hebben, joy. Bepaalde mensen die ik zie, rijke mensen, eigenlijk dit soort mensen zouden lopen met tanden, je zou ze hun tanden op afstand moeten zien met een smile, met joy. Maar het lijkt alsof deze mensen, ondanks dat ze zoveel geld hebben, toch kunnen ze niet smilen. Ajestak de pastor dobding in Lemkiwatra, Ajesi. Dus geld maakt niet blij. Geld maakt niet blij. Als ik zo'n job krijg, ben ik goed. Als ik zo'n vrouw vind, nou een mooie spanzuster, ik kan vinden terwijl ik dat mijn boom. Mijn mooie broeder, Achamoni, ik vind terwijl ik dat mijn boom. Mensen hebben al deze dingen. En het gaat hier toch niet goed. Ga je dat nog ook volgen? De blessing, de peace, een rustig leven is in de wil van God. Daar moet u zijn voor een succesvol leven. Succesvol leven betekent, je bent op weg naar de hemel. Je bent op weg, je verwacht Jezus. Succes is niet, je hebt een diploma behaald. Dat is geen succes. Goddelijke succes is van eeuwigheidswaarde. Je kan vandaag rijk zijn, morgen arm. Maar wat God je geeft is everlasting. Everlasting. Eeuwigheidswaarde. Eeuwigheidswaarde. We zijn hier, maar wij zien uit. Al die apostelen hebben geprofiteerd. En ze keken uit naar Jezus. Al die profetieën gingen over Jezus en hem alleen. Samenkomsten, broers en zusters, het lijkt een sleur te worden. Die diensten gaat meer om mooie, populaire liederen. Mooie liederen, die populaire liederen. I'm gonna stay right, and so. What a mighty God. I have a very big God. I have a mighty God. Het zijn mooie woorden, mooie beat. Maar Jezus zegt, dat is niet genoeg. Als je de liederen zingt, dan waar is de blessing?

opgescheept met mooie beat, met mooie liederen. Als het ware, die mensen komen in een soort joy, een soort mooie beat. What a tumbly God, what a mighty big God, die zogenaamde populaire liederen. En dan men is blij. En dan meestal, gelijk na die mooie liederen meestal, wordt er offer opgehaald. Dus dat is mijn kapotdemonie, want dat is mijn vier sweetie ai. Ik voel me lekker ai. God is daar, dat is mijn kapotdemonie. Zo gaat het elke week, elke week. En het lijkt als een soort kruiwagen, toch? Zondag, ik zing mooi, bid. Maandag, dinsdag, woensdag, een soort spaede. En ik kom bij zondag, dan ben je als een groot kruiwagen. Waar je de kruiwagen laat, daar blijft het. Als je stoot, je brengt het naar daar, daar blijft het. Zo, je bent afhankelijk van die mooie liederen. En dat kan niet. Ik zeg altijd, als je in het Bengeland bent, je bent in Koroni, je bent in Nikeri, tackel die divari aan, wat ga je doen? Je moet een strijder zijn. Je moet weten hoe te strijden. En daar gaat het om. Die vijfbediening is bedoeld om de gemeente, de leden, op te bouwen tot dienstbetoon. Op te bouwen, equippen, die mensen leren zelfstandig te zijn. Leren zelfstandig te zijn. Ik heb respect voor een pastor. Die pastor leert zijn gemeente, leden en het werk. Spaar imoni. Spaar imoni. Bouw je osso. Sendem kifi gwa universiteit. Voeden kan vinden om boomroko. Dat apak je leert hem ching. Je leert een gemeente. En dat is geweldig. Dat is lering. Maar een paar doen dat niet. Het gaat alleen maar. Ik blijf zeggen, het gaat om geld. Men kan zeggen wat men wil. Daarom wil iedereen een gemeente hebben. Iedereen wil in de leiding. Iedereen. En de pastor doet dat ding heel mooi. Net daar in Openbaring, die 10 horen. Het zijn mensen met autoriteit. Ze zijn geen pastor, maar ze krijgen autoriteit om het vele werk te doen voor de pastor. Die mensen worden gebruikt. Vrouwen worden gebruikt. Als je vrouw wil hebben ergens, je kan een vrouw makkelijk gebruiken om vrouwen te trekken. Je kan vrouwen makkelijk om vrouwen te trekken. Een man gaat misschien een beetje moeilijk en zo. En dat gebeurt niet in de gemeente. Vrouwen krijgen veel positie in de gemeente niet. Omdat er zijn veel vrouwen in de kerken, dus dan gaat de vrouwen gebruiken om vrouwen te trekken. Als het gaat om geld, offeren en zo. Vrouwen worden naar voren gestoten, worden geschoven naar voren. Dat is hoe de duivel werkt. De duivel komt met allerlei tactieken. Allerlei tactieken. Als het zo niet lukt, dan komt hij met iets anders. Ik zeg, een real pastor moet de gave van de geest hebben. En ook de vrucht van de geest hebben. Anders, probleem. Zo'n gemeente, die gemeenteleden, no gro, no croa. Je kan zien dat je in de gemeente bent. Je gaat naar de kerk. Je geeft offer, je zingt. Maar je leven is toch een puinhoop. Laten we het zo maar zeggen. Puinhoop betekent, je gaat van het ene probleem naar het andere probleem. Dat is een puinhoop. Een puinhoop is een dingen. Ik heb iets hier aan de boom, je bonking weer. Maar dat is niet. Een liggen moet een blessie. En hoe gaat dat zijn? Jij moet het leven zelf mooi voor je maken. Wacht niet op je pastor. Je pastor heeft ook gebed nodig. Je pastor heeft ook genezing nodig. Je pastor heeft ook bevrijding nodig. De Bijbel zegt, God gaat mensen gebruiken. De vijf bedieningen. Maar het is Jezus die het werk doet. Not the other way around. Het is Jezus. Jij kan ook zelf bidden. Een zuster heeft me gevraagd, moeder, waar ik werk daar. Er zijn mensen, kan ik voor die mensen bidden? Want mijn pastor zegt, ik moet niet zomaar bidden. Eigenlijk vind die pastor een beetje brutaal. Ach, hij zegt, je moet niet zomaar bidden. Omdat Jezus heeft ons gestuurd om te bidden. Als je pakken zegt, je moet niet zomaar bidden. Die pakken zegt een soort vrees op jou. Je moet niet zomaar bidden. Je kan toch niet zomaar bidden als iemand ziek is. Je bent toch een christen. Je hebt je Bijbel. En waarom mag je niet zomaar bidden? Wij weten dat die zonen van Schefas in Paulus, de Jezus die Paulus predikte, ze hadden geen gemeenschap met Jezus als zodanig. Ze bouwden op de Jezus die Paulus predikt en het ging mis. Maar als God iets op je hart zegt om te bidden. Maar waarom niet? Evangeliseren, waarom niet? Waarom niet? Dat is de vraag. Ik zeg, ga gewoon bidden voor die mensen. Als God je leidt, ga gewoon bidden voor die mensen. Bid ook voor jezelf, bid voor je patiënten.
ik heb

0: oor van 'n ander Christen en 'n suster, as ek moeder, soms as ek na diens gaat, na my diens blijf nog een beetje achter. Ik bid voor de mensen, ik zeg prijs God daarvoor. Ik bid voor de mensen. Eigenlijk hebben we twee beste kameraden hoor, eigenlijk. Die politie en die verpleegster. Politie en die verpleegster, twee beste kameraden zou ik moeten zeggen. Maar goed, God is goed, broers en zusters. We gaan een paar teksten lezen. Who am I? Akkoord het Nieuw Testament. Wij weten, we bestaan uit geest, ziel en lichaam. En alle drie moet men voeden met goede voeding. Je lichaam eet goede voeding. Een diëtist zegt, misschien één keer in de maand kan je een glas bier drinken na een stevige maaltijd, zegt een diëtist. Een andere persoon in de medische wereld zegt, als ik moet kiezen tussen een bepaalde drank en een glas bier, zeg maar een zwarte drank in een fles, cola en zo. Mijn karing, zwakke drank, de karing. Of een bruine drank, etaki. Ik kies eerder voor die bruine drank. Ik zeg, waarom? Dat legt me uit. Hij zegt, kijk, als je een iets koopt, moet je op het etiket lezen wat daarop staat. Vaak zeggen we, dit is niet goed, dat is niet goed. Als dit niet goed is, dan is dat ook nog erger weer. Dat is nog erger weer. En is ook wanneer je moet drinken, hoe je moet drinken en hoeveel, vooral hoeveel belangrijk. Bijvoorbeeld, s'morgens zegt hij s'morgens, met een aanvoersma en zo, is op een aantal. Hij zegt s'morgens, zoetigheid is gevaarlijk in de ochtend om te drinken. Zoetigheid moet je helemaal niet drinken. Je kan warm water drinken en een beetje lemmetje. Zuster zegt het altijd, zuster Grand Galon. Maar ja, maar Grand Galon kan ook een beetje studeren, want ik ken ook een beetje van dit soort dingen. Maar zuster Grand Galon doet het heel goed. En zo. Goed eten, goed rusten. Een paar mensen werken dag en nacht in Europa. Een dokter heeft een businessman gewaarschuwd. Dat meneer, kijk je werk. Dat dokter, kijk, look hoe. Want die heeft nog een keer, nou, mama moet ik kalassie. So, de dokter zegt, kijk meneer, laat het niet zo ver komen. Dat al het geld je verdient, dat je weer moet gaan betalen aan medicijnen. Werk 5 dagen in de week en rust of neem meer mensen in de dienst. Want in de long run kan het een probleem zijn. Denk aan je gezondheid. Denk aan je gezondheid. Nu voel je het misschien niet, nu is het niet, misschien gewoon. Maar laag is een probleem. Dus denk goed rusten, goed eten, een beetje te gaan wandelen. Je hoeft niet naar de gym te gaan voor op Isri. Nee, het kan je ook problemen veroorzaken. Zeg iemand in de medische wereld. Te veel zware dingen tillen, constant. Later krijg je een probleem van een half uurtje of 3 kwartier elke dag wandelen. Of om de 1 dag wandelen is meer dan mooi. Het oefening van de lichaam, zegt de Bijbel, is van weinig nut. We gaan bij met alleen. Het gaat een week op begin. Faf week. Ik kijk naar week. Maar voetbal is niet belangrijk voor mij. Ik kijk naar week, maar het is niet belangrijk voor mij. Soms meer lukkubal. Ik heb voetbal gespeeld. Ik hou van voetbal. Ik play van voetbalteam ook toe. Maar nu heb ik andere prioriteiten. En zo, als ik kijk naar bepaalde spelers en zo. WK, heel wat landen komen samen. Die eenheid lijkt mooi. Zie je hoe willen ze organisatie kunnen organiseren. Landen bij elkaar brengen. Voetbal wat de duivel kan gebruiken. Voetbal. Maar de gemeente kan niet ondergaan doen voor voetbal. Helemaal niet. We moeten voetbal of de speler een juiste boodschap geven. Juiste boodschap geven. Net van Jezus ben je Pilatus de juiste boodschap geven. Meer lukken voetbal. Maar voetbal is niet belangrijker voor mij dan de gemeente. De voetbal neemt 2e plaats in God dienen. De gemeente is 1e plaats voor mij. Voetbal is niet mijn prioriteit. Ik ga kijken. Ik ben vrij en zo. Maar nog een brokken meer en zo. Voetbal. Een team lassie. Maar God die Rita mij fitty. Kampioen laatst in Frankrijk en zo. Rellen en zo. Dus dan dat is het niet zo mooi toch. Ik kan die dingen niet zo echt gaan supporten. Hé, hey, wat speler. Als je daar leest, speler. Ik zie dat een aantal hebben een andere soort geloofovertuiging. bepaalde zijn moslim. Ik respecteer alle mensen. Ben je moslim, ben je hindoe, ben je Bahá'í, Adventkerk, you name it. Ik hou van alle mensen, wat je religie, geloof of het ook mag zijn. Ik hou van alle mensen. Alasma naar je buurman. Loop alasma. Met de liefde van Jezus. Prijs God, broers en zusters. God is goed. Ziel, geest en lichaam. De geest moet opgebouwd worden door Gods woord. De ziel is wat wij denken. Vele mensen met hoge diploma. Ik weet niet als ze werkelijk hebben gestudeerd. Maar vele mensen crashen. Die mij naar Panja. Als ze voor een job gaan solliciteren. En van die mij naar Panja. Als je solliciteert, dan word je opgeroepen. Voor een sollicitatiegesprek. En daar kom je te staan voor ooggeschoolde, echt geschoolde mensen. En ze kan je mensen kan je aan de tand voelen als je werkelijk bekwaam bent. En vaak bij dat gesprek je falen. Ondanks met je zo'n hoge geschoold, zo zeggen diploma. Maar toch, je haalt het niet. Want mensen stellen je bepaalde vragen, al die dingen, bepaalde vragen stellen men je. En zo. Ben je in Nikeri geweest? Ben je in Kroni geweest laatst? Nee. En mensen stellen bijna 100 vragen, stelt men je 100 vragen. Maar het komt op hetzelfde neer. En dat je crash. 1 en 1 is 2. 100 min 2, 98 moet ook 2 zijn. 300.000 plus dat, plus dat, plus dat, min dat, moet ook 2 zijn. Zo word je ondervraken. Je wordt onderhevig aan een behoorlijke test. Alles moet 2 zijn. 300 miljoen gedeeld door 3. Plus dat, min dit, maal 3. Min 300 miljoen. Dan moet het terugkomen op 2. Alles moet 2 zijn. Het moet kloppen. Anders dat je faya met eigen hoge dingen krijgt. Dat job niet. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 23. We zien daar, Jezus spreekt de Bijbel. De Bijbel is onze standaard. En met die, met de Bijbel in de hand, broeder en zuster, met de Bijbel in onze mond, met de Bijbel in onze hoofd, gaan we de duivel tegemoet. En we zullen overwinnen. Anders niet. De Bijbel in onze hart, daar moet het zijn. In onze mond, hij spreken in onze hand, opheffen. Geen compromis met de wereld. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Het is niet wat wij doen zozeer, maar wat God van ons vraagt. Wat God van ons vraagt. Maar daar gaat de tekst niet zozeer om. Maar de Bijbel zegt hier, en hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al. Dat naar Sangare doen, wat God kan doen, niet een mens. Geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen. Onberispelijk bewaard te zijn. Dat kan je doen, dat kan alleen gebeuren wanneer je door Gods woord gevoed wordt. You are what you eat, de Meitaki. Als je de hele dag iets drink, ben je dat. Iemand ging naar de dokter. Dan zeg ik, man, je hebt te veel alcohol in je bloed. Te veel alcohol. Mooi, het is te veel, man. Het is te veel. Het is wat die man gebruikt. Alcohol, je verwacht niet anders. Als je de hele dag pampoen eet, dat heb je. Je bent wat je eet. Dus als je gas wordt gebruikt, elke dag, men vindt ons fanatiek, men vindt ons... A man is na hedi, a man zit zo bijbel. Waarom de man ik tak de man zei smoko, ik drink bier. Waarom ga je niet daar die mensen daar niet uitschelden dan? Maar nou, mi oma zou zeggen, na mi broekie siwa olo. Ik, hier dag zeg ik de Bijbel, hier dag zeg ik de Bijbel, hier dag. Goed, prijs God. Maar je gaat niet daar de mensen die andere dingen doen die hele dag. Ik vang die bril, hè. De duivel valt altijd wat kostbaar is. Maar unefrede die debris. Maar make sure dat je leeft in a one if God. Profeten zullen rondgaan, zegt de Bijbel. In Gods ogen, wanneer God iemand roept om te gebruiken, is het een ready, je moet weer ready zijn. Als je een jonge profeet bent, zeg maar, opkomende profeet, ik weet als dat Bijbel is, en zo, dan je gaat hier wat dingen moeten leren. Want als je een kleine profeet bent, je gaat hier wat dingen zeggen, je gaat profeten lolo, en je gaat profeten lolo, zani. Een real prophet is Yerif Gado, dat noem ik de prophet. Unebroken de one bediening, als God je roept, kan niemand je breken. Wat God die belooft, kan geen apostel, geen profeet, geen herder, geen evangelist, geen pastor dat tegenhouden als God je iets heeft beloofd. Als God zegt, je moet met zo'n man trouwen, je kan iedereen zeggen. Mensen zeggen, je noemt tegen maar small against you. Small against you, if I'm of God, ja. Of omgekeerd. Meestal als we problemen hebben, dan moet iedereen weten. Iedereen moet weten, tegenboom, nangayu, nyandelijn, hoe heet dat, ik heb veel geld, ik heb veel, hoe heet dat, maar als we nood hebben, iedereen moet weten, ik geef jou lagi, in goede tijden en in slechte tijden. De duivel kan dat niet doen, gaan Gods plan niet stoppen. Jezus had ze ook gezegd, atingadoro, ik word gekruisigd, ik moet naar het kruis gaan. Niets is zo mooi voor een ouder of een moeder. Shita kapje fe elibon sweet mooi sweet libi, bless you libi, atro, alibe gobung, dan mij veel plezier. Zo ook bij God ook, toch? Bij God ook. En daar zien we in Lucas, wat Jezus daar zegt in Lucas. Daar gaan ik mooi. Alles mama lei. Als het niet goed gaat, iedereen vlucht. Iedereen gaat weg. Het is niet mijn ding. Anomisaak, meneer Bamoei. Lucas 11, vers 27 zei. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide: vaak in samenkomsten willen we bari. Dan mijn preekje weer, jompaloot weer bari. En het geschiedde toen hij die dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de scharen haar stem verhief en tot hem zeide: zalig de schoot, schreef het over Jezus, zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Maar Jezus, nog in ataf schwittaki, voeren van de ubotekking, ai broer, gaan we mooi. Ik zou mooi beschoppen, a gemeente dis, we jumpen. Maar Jezus gaat niet in op wat men zegt. Jezus gaat in op zijn doel af. Omdat vaker zijn de duivel komt ook met mooie woorden. Niet alle mooie woorden zijn echt van God. Wanneer iemand je wil bedonderen, hij komt met mooie dingen. En nadien zie je het probleem. Maar dan is het misschien of vaak te laat. Maar Jezus antwoordde en zei tot hem: zeker, zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Daar gaat het om. Dat iemand me heeft gebaard, die borsten hebben gezogen of zo, dat is goed, maar dat alleen is niet genoeg. Het is niet genoeg. Wat werkelijk geldt, wat dat ding is. Gods woord horen en bewaren. Want daar gaat het om. Jezus sprak altijd over het eeuwig leven, de toekomst, eeuwig leven. Daar gaat het om. Dat was Jezus' missie. Niet voor lolo, taki, lolo, alles wat lolo zijn. Dat was Jezus' missie. Andere keren kwamen ze ook zijn discipel ook. Zegt Jezus, uw moeder wacht op u buiten. Hij zegt, kijk, deze zijn mijn broers en mijn zuster. Kijk ze hier, kijk rondom. Die het woord Gods horen en doen. Daar gaat het om. Gods woord kennen is één. Maar het doen. Is net als je bij de dokter gaat. En je krijgt die medicijnen. Maar je gebruikt die medicijnen niet. Het kan je niet doen. Je moet ze gebruiken. En wat doen wij? We hebben zeg maar 30 tabletten hebben wij. We moeten alles gebruiken. We gebruiken 10. Ai. Mijn vierboom, mijn kan jompo, skopo, mijn kan long, jompo, swing. Nou, ik ben al genezen, dan je gebruikt de rest niet. En dat je weer problemen krijgt. Je moet alles gebruiken. Alles gebruiken, of niets. en dan ga ik komen bakken. We moeten opnieuw geboren worden. 1. We moeten gezield worden. 2. Het blijft niet bij bekering. Is niet genoeg. Bekering of ziel. We moeten gezield worden. De Bijbel praat over harvest. Harvest oogsten. Oogsten. En men heeft een verkeerde begrip over oogsten. Men denkt oogsten naar chasiliko in zee. We oogsten nou chasiliko in zee. Maar de Bijbel bedoelt oogsten. Opstanding en eeuwig leven. Dat is oogsten. Opstanding en eeuwig leven. Je oogst, je purapa die agrontu, je chegwini patu. Oogsten, opstanding en eeuwig leven. En dan moet je ook deelnemen aan de eerste opstanding. Dat zijn die dingen. Er is werk aan de winkel. Dus uno kan play. Uno kan play. En nadien, als we die boot missen, Jezus wederkomt missen, komen wij in grote verdrukkingen. En anomoi, zuster Evi. Mijn tante boot, anomoi, zuster Evi. Dus broers en zusters, het is geen tijd om grappen te maken. Maar serieus met God. Alles lijkt mooi. Meer Libi, ga ik go. Meer lek op, ik go. Voorzichtig. Ik zeg, ik kom niet hier met mooie woorden. Zakte heel meester, zegt men. Maak stinkende wonder. Ik ben ook een oppasser die mijn kariman de verpleegster. Ik ben oppasser. Ik heb een man aan mijn horingvoet of zang. Ik heb bara mijn krimasoren. Je schreeuwt een misschien een 2 minuten. Maar nagin dan word je snel genezen. Je wond wordt heel snel genezen. Dan aman kong, aman dwing. Het gaat langer blijven om te genezen. Dus die oppasser weet beter dan jij. Ik moet dit doen, zodat je kan genezen. Als je schreeuwt of noem maar op of zo. Dit moet ik doen. Zo moet ik het doen. Zo moet ik doen. En je wordt genezen. En laken je takje aai datra. Nee play. Oppasser nee play. Ay, maar ik kan playbal baka of zo, of ik kan waka baka, of ik kan go uku baka en zo, ik kan go fishy baka. Maar dankzij die oppasser had hij met jou rekening gehouden, zou het misschien moeilijker zijn voor jou. Dus leave it to the expert. Engelsa, we moeten van iedereen lief hebben, iedereen houden. Heb een ieder lief. Zelf je vijanden moet je lief hebben. Heb geen. Blokkeer mensen niet. Zit niet neer op mensen. Onderdruk mensen niet. God wees de staat de hoogmoedige. Hoogmoedige mensen zijn mensen die neerziet op andere mensen. Ik ben beter dan die. Op die persoon zijn huiskleur. En zo. Respecteer mensen. Wie jij ook zijt. Wie jij ook zijn. Bepaalde mensen denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Om hun huiskleur. Nogo kasma waning sang asmanode. Nogo jiwans maning sang asmanode. En zo, nog een karsma van zijn zasman. Nog look aan mijn kleur, omdat je hebt zo'n kleur, zo'n glad haar, die heeft zo'n haar, dat je gaat bepaalde uitspraken doen. Voorzichtig, je gaat rekenschap moeten geven. Respecteer mensen. Prijs God, breng het zo. We gaan nog een tekst lezen of 2, de tijd vliegt. De tijd gaat behoorlijk snel. In dingen segment Australië, de tijd vliegt. Johannes. Of laten we lezen 2 Petrus 1, Sandef Taki. 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Beijvert u daarom des te meer, broeder, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. De Bijbel vermaant ons hier met goede ernst. Hou je niet bezig met waardeloze dingen, atapuke, jitori, allerlei dingen. Hou je bezig met zielen winnen. Begin in je familie, begin in je buurt. Je gaat later spijt van hebben. Je gaat later, stak mij gunt, naar miskult enkele te kamen, jagolasi of een vrouw jagolasi. We moeten ons beijveren, betekent checken. Check mijn knapu. Ben ik goed? Is het goed? Is het goed? Als je een jurk gaat kopen of een broek gaat kopen, je gaat het passen. Je kan niet direct gaan blab kopen en weggaan. Je past het, je check het. Je loko, artoomboom, al lang op je en zo. Is het goed? Zo moeten we ons liever checken. Waar ben ik? Ben ik goed? Ben ik goed? Ben ik goed? Moet ik veranderen? Heb ik mensen lief? Leef ik in vriendschap met mensen? Want ik kan u zeggen, broers en zusters, de gemeente lijkt meer op een maffia-organisatie dan in plaats van liefde, in plaats van aanbidding. Te veel vriendschap in de gemeente. En de poeken die zich druk moet maken zijn de pastor, maar ze maken zich niet druk om die mensen te roepen tot orde. Het kan niet zijn dat je mensen hebt in de gemeente. Je weet als pastor, als je niet weet, dan ben je geen goede pastor. Mensen pakken niet met elkaar, roepen langs elkaar. Maar je doet niets, je predikt. Niets behoorlijk gaat gebeuren in de gemeente. God kan niet kunnen doorbreken. Hij zegt, God kan niet kunnen doorbreken. God is niet daar. Laat me het zo zeggen. We moeten gaan waar God is. We moeten gaan waar God is. Als wij niet willen vergeven, we gaan door. We gaan niet ziek worden. Zeg maar, je wil iemand niet vergeven. En ik ben ziek, heb hoofdpijn, omdat ik niet kan vergeven. Dat is het niet. Dat is het niet op de eerste plaats. Het is wanneer je bewust Gods woord aan het kan zetten. En je gaat door. En dan kom je in grote problemen. Je hoort naar Panya, want Gods bescherming is daar niet. Maar broers, al met al, ik geef nog een paar teksten. Maar om moet tabja zo. Ik geef nog dingen. Samen de futaki. Maar ja, de strijd, broers en zusters, die gevoerd wordt nu met de mensheid, de strijd is een strijd van 6000 jaar, is de strijd gaande. En Gods ultieme wil is terug bij zijn volk te komen. En God heeft dat beloofd. Jezus heeft het beloofd om terug te keren. Maar God kan nu niet terugkeren. Als Jezus terugkomt, hij komt niet een gemeente stichten. Hij komt niet een gemeente herstellen. Maar de zonde, al die toestand van de duivel moet eerst weggevaagd worden. En dan komt daar de nieuwe hemel en de nieuwe Jeruzalem. Nieuwe aarde. En in een jongeren tapu, in het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alleen boem atisma. Alleen mensen zullen daar zijn. Onberispelijk. Lichaam, geest en ziel. Geen zonde zal daar zijn. Geen enkel zonde. Atim kring, geen leugen, geen vervoer. Als is al door maar heiliging. Ik heb aan de Keizerstraat gewoond. De tijd van de revolutie. Je kan je huisdeur gewoon openlaten en naar de markt gaan, naar de winkel gaan. Zo veilig het was. Zo veilig het was die tijd. Niemand kwam in je huis. Men durft het ook niet. Want men waren bang voor die militairen. Dus hoe kan dat? Die veiligheid was daar. Maar nu je huis kan met dievenijzer, met alarm, noem maar op. Denk Abani, neerfrikken dit soort dingen. Alarm, een camera, die Abani zijn niet bang voor die dingen. De duivel is niet bang voor onze mooie farisee pakken. En de politie ook is niet bang voor die valse apostel, die valse profeet. De politie is dus niet bang. Voor een valse christen, voor valse gemeente, voor vals dat hij weer stora beauty, weer kom, weer de Kabula muziek, weer stora beauty en zo. Maar niets gebeurt, we zijn daar, we hebben dienst, we willen barbari en zo. Maar niets gebeurt, we leven, we zijn oplichters, we zijn vervoer, maar weer vervoer is mijn moeder. Mijn moeder is mijn goodbye, nyangi dem king, sampai dem fire, sampai huis, u is mijn man, we maken dat we willen barbari. Eigenlijk, zulke gemeente kan men opdoeken, eigenlijk. En laat die mensen gaan naar andere gemeenten. Want de gemeenten zijn niet zo echt tot zegen. Mooie muziek dappen, mooie beat. Je zingt een mooie glory, glory. Halleluja, wat een tombeling. Maar de output blijft uit. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. En daar gaat het om. Mijn eigen broer en zuster. Till next time, I'm gonna name Gado. God bless you all. Wie je ook bent, bent u een christen, nog geen christen, God bless you too. Bent u een vervoerman, bent u een oplichter, ook toe, God bless you ook toe. En wij kijken uit naar u, dat u komt joinen. Ben wie je ook bent, al heb je 3 10 vrouwen, kom met alle die 10 vrouwen in de dienst. Bent u wie je ook bent, kom zoals je bent, kom, je hebt vervoer man, je hebt oplichter, kom bij Jezus, kom, je hebt 20 man, je hebt 20 vrouw, je hebt 30 tattoo, je hebt 4 tattoo, of je hebt 20 tattoo, of hoeveel tattoo je hebt, je hebt vervoer man, kom bij Jezus, Jezus naar lobby, God houdt van u, God houdt van u, God houdt van u. God bless you all, till next time, amen and amen.
1: Shalom FM, the station with the right inspiration.
2: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Hello. Inspiration FM, ONS Station.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: You sabi sana syphilis? Now, a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteria e wroko na ini a loli. Fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no so a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet aan niks doe.
2: Ik heb
1: die dingen aanbesteld, Rui. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

dense keratins en fysie, missie en opdrachten opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichtdoren te zijn in de maatschappij, in woord en in taal. Een ieder

Thank you. This is your no-nonsense address.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aardig.